0: NPO Klassiek. Podcast.
1: Dit is het wonderlijke verhaal van Tchaikovsky en mevrouw von Meck. Het verhaal van de grootste Russische componist aller tijden en een steenrijke weduwe. Jarenlang onderhield zij hem met gigantische bedragen. Ze schreven elkaar meer dan 1000 brieven, maar er was één afspraak. Ze zouden elkaar nooit ontmoeten.
2: Luister naar de podcast Betaalde Liefde. Het wonderlijke verhaal van Tchaikovsky en mevrouw von Meck. Nu op nboklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
3: NPO Klassiek. Dat voel je.
4: 5 uur, Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land werden explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. Iran zegt ook dat het Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait heeft aangevallen. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Dinsdag nog deed een actrice aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Railschoppers zochten de confrontatie met de politie. Die zetten het waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen. De ongeregeldheden waren minder hevig dan dinsdagavond, toen het protest uitliep op racistisch geweld. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voor ze naar Europa komen. Het weer op de meeste plaatsen droog bij 7 tot 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
3: NPO Klassiek.
5: Hele goedemorgen. Buiten hing wat mistflarden. Hier binnen in de studio hebben we alles helder voor de geest. Welkom.
3: Voor de dag met Willem de Vries.

Een hele goede morgen. En voor de dag is begonnen, wij staan hier helemaal klaar tot 7 uur, Katinka en ik. Je hoorde van Antonia Caldara, een sonate voor twee violen en basso continuo. En die werd onder andere gespeeld door Amandine Beyer op viool, maar vooral ook door Matthias Speter op liuto attiobato. En dat heb ik even opgezocht. Dat is een luid met dubbele bassnaren en een verlengde hals. Ja, dan is het gewoon een theorbe, denk ik. Of eigenlijk een getheorbiseerde luid. Nou ja, met dit werk achter ons en de nacht nog in de rug, gaan we op weg naar de dag met Camille Saint-Saëns.

0: Rudolf Kullman op viool samen met Sinfonietta Schaffhausen onder leiding van Paul K. Hauk in dit tweede deel uit het vioolconcert van Camille Saint-Saëns.
1: Het ochtendconcert.
0: Met vanochtend een mooi langer werk, Le Tombeau de Couperin. En dat betekent letterlijk het gedenkteken voor Couperin. Wat heeft het met muziek te maken? Wat heeft het met het gedenkteken te maken? Nou, het werd geschreven door Maurice Ravel tijdens de Eerste Wereldoorlog. En elk deel van het stuk droeg hij op aan een vriend die in de oorlog was omgekomen. Nou, verwacht dan geen droevige muziek, want Ravel vond dat je mensen ook kunt herdenken met muziek die mooi, licht en levendig klinkt. En terwijl tegelijkertijd wil hij ook een eerbetoon brengen aan de muziek uit de Franse barok, zoals van componist François Couperin. Vandaar dus het gedenkteken en vandaar die naam François Couperin. Ravel schreef het eerst voor piano en later herschreef hij het voor orkest. Prelude, Forlan, Minuet en Rigaudon, die delen zitten erin. Dat zijn namen van oude dansen die honderden jaren geleden populair waren. Zo brengt Ravel in dit bijzondere muziekstuk verleden en heden samen. Oude dansen krijgen als het ware een nieuw leven in een modern jasje.

0: En tijdens dit korte ochtendconcert in het programma Voor de Dag hoorde je van Maurice Ravel Le Tombeau de Couperin in een versie voor orkest. Gespeeld door het Cleveland Orchestra onder leiding van Pierre Boulez.
1: Voor de Dag met Willem de Vries op NPO Klassiek.
0: Nou, en na deze behoorlijk milde dansen van Maurice Ravel maakt het orkest plaats voor de vocalen. Maar ze worden wel lichtelijk ondersteund door luid en ook wat koper. En het wordt van Heinrich Schütz. Ik hef mijn ogen op naar de bergen van waar mijn hulp komen zal. Oftewel Psalm 121.

Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen von Heinrich Schütz, uitgevoerd door Concerto Palatino en Cantus Köln onder leiding van Konrad Junghanel. Ja, afwisselend gezongen en afwisselend op blaasinstrumenten gespeeld. En spelen is belangrijk voor de ontwikkeling op allerlei gebied, motorisch en sociaal. En vandaag vieren we voor het eerst de Internationale Dag van het Spelen. Die dag is officieel uitgeroepen door de Verenigde Naties notabene. Want het recht op spelen en vrije tijd is één van de rechten in het Kinderrechtenverdrag. Want voor kinderen is spelen fundamenteel voor de ontwikkeling. Nou, en toevallig had mijn dochter het gisteren nog over die heerlijke vermoeidheid na een dag spelen. En nou is mijn vraag aan jou. Hoe oud was jij toen je voor het laatst buiten hebt gespeeld? Want dat cijfer heb ik namelijk nodig. Dat gooien we hier in het systeem. En dan komt er hopelijk een prachtig, bijna niet gedraaid werk uit. Dus hoe oud was jij toen je voor het laatst buiten hebt gespeeld? Ik hoor het graag via de gratis downloaden NPO Luister app.

Je hoorde van Domenico Scarlatti een sonate voor toetsinstrument gespeeld door Claire Wanchi op piano. En daarvoor van Pieter van der Malderen een symfonia voor orkest uitgevoerd door het Academy of Ancient Music onder leiding van Philip Bral. En dat was een derde deel, oftewel een presto. Ja, gaan we snel naar de inlossing van het cijfer van de week. Ik vroeg je, wanneer heb je voor het laatst buiten gespeeld? Hoe oud was je? En luisteraar Robin die reageerde, die speelde voor het laatst buiten op haar 29ste. Ja, toen hebben wij het getal 29 in het systeem gegooid. Daar komt Opus 29 uit, een song van een clown. En het heet ook nog eens toevallig Hey Robin.

Hey Robin, gezongen door Ann-Sophie van Otter met Bengt Forsberg aan de piano. Voor het laatst hier op de radio gedraaid in 2021 voor luisteraar Robin, die voor het laatst buiten speelde op haar 29ste. Voor het woord van de dag belanden we straks bij de Zuiderburen. Net als het boek dat Katinka van kaft tot kaft las. Ja, en natuurlijk nog veel meer muziek. Tot zometeen.

0: NPO Klassiek. Deze week in de zaterdagmatinée, in samenwerking met het Holland Festival, ontmoeten componist Daniel Wohl en songwriter en vocalist Arooj Aftab elkaar.
1: Last night, my beloved was like the moon.
0: Een gouden duo, samen met het London Contemporary Orchestra onder leiding van Robert Ames. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinee en luister zaterdag vanaf 2 uur naar de NTR Zaterdagmatinee. Live op NPO Klassiek. NPO Klassiek. Dat voel je.
2: 6 uur, Manik Zampersen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land waren explosies. Het Iraanse leger liet daarna weten dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. Iran meldt ook dat het Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait heeft aangevallen. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUFIC, de Organisatie voor Internationalisering van het Onderwijs. Dit studiejaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit, iets minder dan een jaar eerder. Normaal gesproken stijgt het aantal internationale studenten in Nederland jaarlijks met zo'n 10-20%. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook gisteravond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Relschoppers zochten de confrontatie met de politie. Die zetten het waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen. De ongeregeldheden waren minder hevig dan eergisteren toen het protest uitliep op racistisch geweld. De gemeente Tiel zit voorlopig zonder wethouders. Alle 5 de bestuurders zijn opgestapt naar aanleiding van een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin wordt een verband gelegd tussen wethouders en strafbare zaken. De burgemeester gaat nu met de commissaris van de Koning overleggen hoe het verder moet. De Franse zanger Patrick Bruel is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij zat sinds maandag vast in een onderzoek naar seksueel geweld. Hij is officieel aangeklaagd voor onder meer verkrachting en aanranding. Bruel spreekt de beschuldigingen tegen. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
4: Ster. Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
5: Bach als stralend middelpunt van het universum. In koraalpreludes verbinden Hannes Minnaar, het Nederlands Bachconsort, het heden en verleden met nieuwe composities van jonge makers rond Bachs monumentale koralen uit de orgelmis. Kaarten via het nederlandsbachconsort.nl.
6: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
7: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
8: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
9: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
10: Hans, alleen de prijs is anders.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
11: NPO Klassiek.
12: Een hele goede morgen. Welkom bij Voor de Dag, het tweede uur. Dit is François Couperin. John Williams speelt op gitaar.
13: Voor de Dag met Willem de Vries.

John Williams laat zijn gitaar nog even lekker uitklinken in deze Les Barricades Mysterieuse in een arrangement. Muziek is origineel van François Couperin. Le Grand staat er nog tussen haakjes onder. Wij voelen ons hier ook groot. Buiten schijnt het zonnetje en die straalt al lustig hier de studio in. Ik zit hier samen met Katinka en van harte welkom bij Voor de Dag tot 7 uur. Maar tot die tijd moet er nog wel wat opgelost worden. Want we hebben een prachtig woord voor de dag voor je. Ja, dat is zo'n woord waarvan we denken, wordt het nog gebruikt? En weet iemand nog de betekenis ervan? Ik heb een beetje Leentjebuur gespeeld bij onze zuiderburen. En dan verklap ik het toch ook wel weer een beetje. Maar goed, het woord voor de dag is, pen en papier erbij, hesp. Hesp. H-E-S-P. Is dat A, een zwam? Vaak in een hespenkring te vinden. Of is het B, ham? Oh, heerlijk, op brood met mayonaise. Of is de betekenis van hesp klam? Oeh, het is behoorlijk hesp in de kelder. Dus het woord voor de dag is hesp. Is dat A, een zwam? Of is dat B, is het ham? Of is het C, klam? Ik hoor het graag op de NPO Luister-app en je mag natuurlijk altijd inspreken.

Het Allegro eerste deel uit het klarinetkwartet nummer 3 van Antonio Casimir Cartellieri. En het werd uitgevoerd door het consortium Classicum.

Van Juan Ambrosio Dalza was dit Calata en het werd uitgevoerd op contrabas door Duff Belliot, Miriam Rignol op gamba en Thomas Dunford op luit. Ja, we gaan straks van kaft tot kaft naar de stad Luik en daarom heb ik nu muziek voor je van de in Luik ontloken componist César Franck. Vond ik toch wel even leuk om die woordgrap even te maken. César Franck, de prelude.

0: Charlotte Haase zong van Jacques Brel Il Neige sur Liège en daarvoor van de Luikse componist, althans daar is hij geboren, van César Franck, de prelude uit de prelude Fugue et Variation voor piano en harmonium, gespeeld door Olivier Latrie en Bertrand Chamaillou.
1: Voor de dag met Willem de Vries op NPO Klassiek.
0: En bij mij in de studio al vanaf ongeveer 4:30 staat Katinka. En Katinka die gaat vandaag met ons ook naar Luik, van kaft tot kaft. Zijn we een beetje in de stemming gekomen door de muziek, Katinka? Goedemorgen trouwens.
2: Ja, wel een beetje. Nog niet helemaal het goede tijdperk, maar daar ga ik voor zorgen. We gaan trouwens eerst nog even naar Denemarken. Want dit boek, Open Hemel, is van Jonas Eika. Het speelt zich af in Luik, maar Jonas Eika is Deens. Dus dat is interessant. En ik heb het eerlijk gezegd nog lang niet uit, want het is een grote jongen, zoals mijn collega aan de boekhandel zou zeggen. Ik werk ook in de boekhandel. Maar het is zo'n bijzonder boek dat ik er alvast even iets over wil vertellen. Want het speelt zich dus af in Luik, in de 13e eeuw. En het gaat over een groep vrouwen die als begijnen bij elkaar wonen. En het zijn vrouwen die een vorm van vrijheid hebben gevonden in het geloof, maar ze staan nog steeds in de wereld. En hun levenswijze wordt bedreigd door zowel de kerk als de maatschappij. En ik vind het zo'n bijzonder boek, omdat God en het geloof in God is geen platgeslagen cultuurfenomeen in het boek. Het is iets heel grilligs, het is iets wat continu verandert en het is iets wat beïnvloed wordt door je plek in de maatschappij. En de personages zijn heel complex, ze hebben een hele rijke binnenwereld. Ze houden heel erg van Jezus. Maar het is nog steeds geloofwaardig dat het zich in de middeleeuwen afspeelt. En dan ben ik pas op bladzijde 160 of zo van de 700. Dus ik zal je nog een update geven als ik het uit heb. Maar ik kan het nu al heel erg aanraden.
0: Dus?
2: Rennen naar de boekhandel.

Ja, heerlijk deze muziek. Alsof je in een hele gezellige woonkamer zit. Muziek van Antonin Dvorak uit de Bagatelle voor harmonium, twee violen en cello. En je hoorde de hele familie Moreau. Edgar, Raphaël, David en Jeremy. En daarvoor Amour, U trouve tard me suis pris van Blanche de Castile. Uitgevoerd door Capella de Ministres onder leiding van Carles Magraner. Ik kom even terug op het woord voor de dag. We hebben al heel wat reacties van luisteraars binnen, waaronder natuurlijk veel goede. En het woord van de dag hadden wij gekozen, kwam een beetje uit het zuiden, van onze zuidenburen. En het woord was hesp. H-E-S-P. Ja, mijn vraag is dat A een zwam? Of is dat B ham? Of is het C klam? Van bijvoorbeeld, het is behoorlijk hesp in de kelder. Wat is de betekenis van dat woord hesp? Graag via de NPO Luister-app. Je mag altijd inspreken. En wat ik je nu ga laten horen, ja, klinkt alsof er kazoes gaan meespelen of een vloeipapiertje op een kammetje. Maar dat is het absoluut niet. Het zijn kromhoorns en dulcianen.

Klinkt toch een beetje alsof je zo'n bakje hebt met van die hele kleine spijkertjes. Zo klinkt het hier. En ja, je moet het ballet erbij zien in dit Ballet du Village van Joseph Baudin de Bois-Mortier. En het werd uitgevoerd door Le Concert Spirituel onder leiding van Hervé Niquet. Het woord van de dag was hesp. En luisteraar Gerard is een van de velen die reageerde en die zegt: hesp is een soort ham en het is een makkie voor mij omdat ik vroeger met collega's vrijdags borrelde in café Hesp in Amsterdam. Goede en mooie herinneringen heb ik daar nog aan. Ja, en natuurlijk nog veel meer goede en hele leuke reacties van luisteraars. Dank daarvoor. Hesp is dus ham. Nou, in Hamburg staat het Mahler Museum. Hamburg. Daarom gewoon nu muziek van Gustav Mahler.

sopraan Ruby Hughes samen met het BBC National Orchestra of Wales onder leiding van Jacques van Steen in deze twee liederen Blicke mir nicht in die Lieder en Liebst du um Schönheit, beide van Gustav Mahler. Ik dank jullie voor het luisteren. Ik ben alweer bijna aan het einde gekomen van Voor de Dag hier op NPO Klassiek. Dank ook voor het luisteren en voor de reacties. Zometeen hier de ochtend met Andrea van Pol. Wij zijn de volgende week weer. Tot horens.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek viert zijn 50ste verjaardag. In al die jaren hebben we duizenden liveconcerten opgenomen. Van jonge talenten tot beroemde muzici. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. En elke week hoor je bij ons een prachtige opname. Deze week het debuut van de jonge pianist Nicola Meeuwse in het Amsterdamse Concertgebouw. Als enige Nederlander ooit won hij de eerste prijs bij de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Van 2 tot en met 8 oktober klinkt de mooiste kamermuziek tijdens het Schiermonnikoogfestival. Concerten, masterclasses, excursies en nog veel meer. Ga naar www.schiermonnikoogfestival.nl en boek nu je festivalbezoek.
2: Muziekreizen van IC Productions. Voor liefhebbers van klassieke muziek. Bezoek de mooiste concerten, snuif cultuur op in historische steden en geniet van een prachtig privéconcert. U bent in fijn gezelschap. Kijk op icproductions.nl.
3: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement.
4: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Voor een echt bijzondere muziekreis. icproductions.nl.
5: Ik heb een buikpijn.
6: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
3: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
6: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Jurgen Boekraad met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. De VS vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Gisteravond begon defensieminister Hegseth met dreigen.
2: That's not because we want to restart anything we don't have to restart. It's because we are the War Department is prepared to set the terms to ensure that we get the kind of deal President Trump expects.
1: Hegseth zegt de spelregels te willen bepalen om tot een deal te komen. Enkele uren later waren er op verschillende plekken in Iran explosies. Iran voert inmiddels vergeldingsacties uit in de regio. Het Iraanse leger stelt ook dat de straat van Hormuz nu helemaal dicht is. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens de Franse justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Dinsdag nog deed een actrice aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. De ruim 170 meter hoge Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona is gezegend door de paus. Hij besprenkelde het bouwwerk met wijwater en verklaarde de kerk officieel geopend.
3: Inaugurante la nuova torre da questa basilica. En el centenario de la morte del venerable Antoni Gaudí.
1: De inzegening van de Sagrada Familia viel samen met de 100ste sterfdag van architect Gaudí. Op het bezoek van de paus waren tienduizenden mensen afgekomen. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: In het voetbal zijn er momenten
5: Bergkamp 2-1
4: die impact maken. Waar was jij bij de ultieme ontlading?
5: En die bal gaat in! Wout Weghorst!
4: Waar je ook was, zorg dat je er weer bij bent.
5: Malen, ja, ja, ho, ho, ho.
6: Het WK voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.
7: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
8: De hele dag door.
7: Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
9: Memphis Depay schiet.
8: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
7: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
8: Wie luistert, weet meer.
10: Ik ben Letitia Gerards en met Maestro Jew at the Movies zing ik in een groots filmconcert vol avontuur, emoties en herkenning. Van Mozart en Ravel tot James Bond. Beleef het live in de Doelen Rotterdam, Musis Arnhem of Muziekgebouw Eindhoven op 23 en 25 juni en 2 juli.
7: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
8: Wie luistert, weet meer.
0: NPO Klassiek.
11: KRO NCRV. De Ochtend met Andrea van Pol.
12: Gisteren had ik het over de noodzaak van hobby's. Ik las, ze houden je fit. Nou, tennis bijvoorbeeld. Ze maken je creatief, tekenen. Maar brengen ook rust. Tuinieren en... Het stond er in het Engels, slow walks. Ja, hoe vertaal ik dat? Langzaam lopen, traag stappen of ja, kuieren. Heb je hobby's? Nou, ik mag graag kuieren.

0: luisteren naar een mooi keierend muziekje uit de Dreigroschenoper van Kurt Weill. Een heel goedemorgen. Het is donderdag 11 juni. Ja, we kunnen wel keierend beginnen, maar de voorpagina's van de kranten die zetten ons meteen in een hogere versnelling. NRC die opent met een heftig beeld, een vuurzee in een straat in het Noord-Ierse Belfast. Auto's en huizen staan in brand. Racistisch geweld in Belfast is de kop. Een mesaanval van een Soedanese migrant zorgde voor buitensporig geweld tegen bewoners met een migratieachtergrond. En Trouw die opent met die oorlog in Soedan. Een jonge vrouw met haar kinderen vluchtte voor het geweld en leefde maandenlang in een bos waar slechts blaadjes te eten waren. Zwaar ondervoed wordt ze nu opgevangen door Save the Children, waar ze op krachten hopen te komen. En de Volkskrant opent met een handshake tussen president Trump en FIFA-baas Gianni Infantino. Vandaag, ja, we konden er bijna niet omheen, begint het wereldkampioenschap voetbal. En die zou het meest inclusief en divers zijn van alle toernooien. Maar de werkelijkheid is anders. 7:15 daar meer over. En hier, welkom bij de ochtend. Inclusief en divers. Ik stel de voorhoede voor Willem-Jan ten Klooster. Technisch begaafde linksbuiten. En op de rechterflank Teun Faber, de meest creatieve speler van het team. Goedemorgen, Teun.
1: Ja, goedemorgen, André. Direct een compliment.
0: Ja, maar ja, we willen wel wat zien vanochtend. Wat voor creatiefs heb je uit je tas getrokken?
1: Ik moet het spel verdelen, hè, geloof ik.
0: Ja, dat is ook een
1: heel goed. Nou, we gaan af en toe kuieren en af en toe chasen. Laat ik het daarop houden.
0: Heel mooi. Ja. Tot 9:00 is dit de ochtend. Heel fijn dat je luistert.

Van Maurice Ravel hoorde je uit zijn sonatine voor piano het tweede deel, Mouvement de Menuet, gespeeld door pianist Bertrand Chamailloux. Franse schilder die zonder zijn accent onmisbaar is in oorlogstijd. Dat is een hele zin. Franse schilder die zonder zijn accent onmisbaar is in oorlogstijd. Dat is de opgave van het cryptogram van vandaag. Donderdag 11 juni, je weet het. Tot 8:45 kan je je oplossing, als je denkt, hé, ik weet het, naar ons toesturen via de app. Kan je inspreken en mailen mag natuurlijk ook. deochtend@kro-ncrv.nl. En de prijs deze week is een hele mooie cd van muziek van Bach. Nou, kan natuurlijk ook niet slechter. Door Lézard Florissant. En die gaan we aan het eind van dit uur laten horen. Succes!

0: Van Georg Friedrich Händel hoorde je uit zijn sonate voor twee violen en basso continuo. Het derde deel, het Passacaglia, door La Cetra uitgevoerd. Het is 16 minuten over 7, tijd voor onze ontbijtgast. En we hebben een nieuwe ontbijtgast en zij heet Christel Doreleijers, Nederlandica en taalonderzoeker. Welkom en goedemorgen, Christel.
1: Goedemorgen.
0: Ja, jij bent Nederlandica, maar ik las ook dat je op heel hoog niveau gezwommen hebt, je topsport.
1: Klopt, ja. Ja, wedstrijd zwemmen. Met name de 200 meter schoolslag.
0: 200 meter schoolslag, dat is jouw specialiteit. Maar toch gekozen voor de taal?
1: Toch gekozen voor de taal, ja. Maar ik hou nog altijd van sport. En ja, het WK voetbal staat natuurlijk voor de deur. Dus daar ga ik wel naar kijken en ook op de taal letten.
0: Oké, want hoe lees jij, hoe neem jij het nieuws tot je 's ochtends? Lees je de kranten of hoe doe je dat?
1: Ja, zeker. En ja, nu natuurlijk voor de ontbijtshow lezen de kranten extra aandachtig, ook door die taalkundige bril. En het valt me op, ja, vanmorgen alle kranten hebben het natuurlijk over het aanstaande WK voetbal.
0: Ja.
1: Ga je wel kijken, ga je niet kijken, er speelt natuurlijk ontzettend veel. Voetbal wordt ook wel eens serious leisure genoemd. Met andere woorden, het is maar voetbal, maar het is toch ook wel heel erg serieus. Er speelt heel veel op politiek en economisch niveau.
0: Ja.
1: En ook ja, als het Nederland zelf dan het slecht doet, voelen veel mensen dat ook aan als hun eigen verlies. Daar komt heel veel bij kijken.
0: Ja.
1: Maar als taalkundige vind ik met name ook ja, die voetbaltaal zo interessant.
0: Ja, wat vind je er interessant aan?
1: Nou, bij elk toernooi komen er weer nieuwe woorden om de hoek kijken. Wat heel interessant is, je zag het al in aanloop naar dit WK bij de uitzwaaienwedstrijd tegen Algerije. Ja, dat werd ook wel een uitfluitwedstrijd genoemd. Of zelfs een uitvaartwedstrijd. Dat was natuurlijk niet altijd de best.
0: Nee.
1: Dus ja, de prestaties die leveren nieuwe woordenschat op.
0: Ja.
1: Wordt ook wel eens het voetballexicon genoemd. Dus daar kun je hele dagen mee bezighouden.
0: Ja, ja, ja. En het is ook, heeft het ook iets beperkt? Want je ziet toch ook dat zeg maar het jargon van veel voetballers, dat is ook niet enorm. Of hoe zeg je dat de woordenschat ook niet enorm groot is. Maar hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, ik denk dat je er op twee manieren naar kunt kijken. Dus aan de ene kant zie je dus de ontwikkeling van het jargon rond voetbalwedstrijden en verslaggeving in de kranten, bij de commentatoren. Maar je ziet ook de taal van voetballers. En dat is weer iets heel anders. Voetballers die hebben toch wel vaak in interviews ook een heel eigen manier van spreken. Veel jongeren worden daar ook door beïnvloed. Het heeft soms een beetje iets straattaalachtigs. Afgelopen weekend stond er in de Belgische krant Standaard nog een heel interessant stuk over de sterke uitspraak van de Zep. Die uit Marokkaans zou komen, die in Nederlandse jongerentaal al lang hoort, maar dus ook in Vlaanderen heeft bereikt.
0: Ja.
1: Een voetballer als Noah Lang is daar echt het boegbeeld van.
0: Hoe
1: die manier spreekt. Ja, dus echt met een heel sterke Zep. Echt een aangezet Marokkaans accent dat je veel in straattaal hoort.
0: Ja.
1: Dus daar, dat is zeker iets om op te letten als je die interviews hoort. En wat ik zelf ook echt een parel vind, is de uitspraak wat ik zeg. Wat ik zeg, om de haverklap in interviews. Dus bijvoorbeeld, je hebt een interview met een speler achteraf en die zegt, nou je staat 1-0 voor met de rust, daarna maak je makkelijk die 2-0 en ja, wat ik zeg, daarna ook nog de 3-0. En die wat ik zeg, die functioneert als wat we in de taal kunnen een discourse marker noemen. Het is eigenlijk overbodig, het is een tussenwerpsel, je hebt het niet nodig om die zin te maken, maar je geeft een beetje extra nadruk aan wat je wilt zeggen.
0: Ja. Ja, dus je beleeft er ook veel plezier in. Want dat komt toch ook heel erg uit voetbal. Dat ze zeggen van in die je-vorm praten. Hè? Ja, je probeert toch te verdedigen. Je probeert toch te scoren. En je neemt die bal aan. En dat, is, dat komt eigenlijk vanuit het voetbal. Dat wij dat ook allemaal ongeveer tot ons nemen.
1: Nou, ik denk dat of het daar echt specifiek vandaan komt, weet ik niet. Maar je hebt natuurlijk wel, kijk, heel veel mensen kijken hiernaar. En,
0: ja.
1: En mensen lezen de verslaggeving. Dus dat heeft zeker invloed op ons taalgebruik. Sommige woorden blijven ook. En als je kijkt. Ja, in het verleden bepaalde woorden, zoals de Wuppies in 2006, de mascottes, de Vuvuzela in Zuid-Afrika, die zijn heel specifiek voor die toernooien. Maar ik verwacht zeker dit jaar ook weer zulke woorden bij zullen komen.
0: Ja, dus jij kijkt op een bepaalde manier heel naar het WK voetbal. Dankjewel, Christel Doreleijers. Het is heel erg leuk om. Nou, je brengt ons ook op een idee om ook vooral naar de taal te kijken, van te luisteren van de voetballers, behalve van het spel. Dankjewel, ik wens je een mooie dag.
1: Zeker, mooie dag, dank je.

0: Hey, Geist, wo geht die Reise hin?
1: Wo geht die Reise hin? Ja, dat wissen wir nicht. Dit was het scherzo uit de Midsummer Night's Dream van Felix Mendelssohn Bartholdy. Door het Freiburger Barokorkest onder leiding van Pablo Heras Casado. En we gaan weer verder kuieren of lummelen, zoals een luisteraar het voorstelde, met David Orlowski.

0: Indigo, gecomponeerd door David Orlovsky en uitgevoerd door het David Orlovsky Trio. En zo keierden wij rustig richting het nieuws van 7:30. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. En Iran reageerde daar weer op met drone-aanvallen op Amerikaanse bases in het Midden-Oosten. De Amerikaanse regering kondigde de aanvallen al eerder aan. President Trump wil zo druk zetten op Iran, zegt BNR-correspondent Tara Kenkhuis.
1: Het lijkt eigenlijk vooral op dat de Amerikanen hun frustratie met het diplomatieke proces uiten met deze militaire aanvallen. En het is natuurlijk maar de vraag of dat gaat werken met de Iraniërs, die eigenlijk veel geduldiger zijn met het diplomatieke proces dan Trump is.
0: Iran zegt verder dat het de Straat van Hormuz weer heeft afgesloten, ook voor olietankers en commerciële scheepvaart. Nederlanders maken zich zorgen over het afbrokkelen van de internationale rechtsorde. Ze hebben het gevoel dat het recht van de sterkste geldt op het wereldtoneel. Dat blijkt uit onderzoek van instituut Klingendaal. Oorzaak is vooral het internationale optreden van de Verenigde Staten.
2: De zorgen over het afbrokkelen van de rechtsorde, die zijn pas echt flink gestegen nadat de Amerikanen ook heel duidelijk de rechtsorde ter discussie stellen. We zagen dit bijvoorbeeld veel minder na de grootschalige invasie in Oekraïne van Rusland in 2022. Of het optreden van China op het wereldtoneel.
0: De onderzoekers zeggen in het Radio 1 Journaal dat Nederlanders zich onder meer zorgen maken over de Amerikaanse dreigementen om Groenland in te lijven. Voor de tweede avond op rij is de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast toneel geweest van anti-immigratieprotesten. Relschoppers stichten meerdere branden en verzamelen zich bij een hotel waar asielzoekers worden opgevangen. Daar greep de politie in, zag een verslaggever van de BBC.
3: Protesters have been trying to get to your hotel where there have been previous demonstrations because it was used to accommodate asylum seekers. Rioters burned a large vehicle and threw bricks. Officers used water cannon to drive the crowd away from the junction.
0: De protesten in Noord-Ierland waren minder heftig dan dinsdag. De onrust ontstond na een mesaanval maandag door een migrant uit Soedan. Het gaat goed met een aantal roofvogelsoorten in Nederland. Dat zeggen experts tegen Hart van Nederland. Boswachters zien steeds vaker nesten met 3 jongen, terwijl dat vroeger meestal 1 of 2 jongen waren. Ze spreken van een bijzonder goed broedseizoen met een duidelijke oorzaak.
4: Er zijn veel muizen. Muizen is wel zeg maar een stapelvoedsel voor veel roofvogels. De havik zit hier. Er zitten kerkuilen, ranzuilen, de sperwer, de wespendief. Dus het zijn wel een aantal soorten die hier verblijven.
0: Door het goede muizenjaar is er volop voedsel beschikbaar voor de roofvogels. Daardoor kunnen ze meer jongen succesvol grootbrengen. En voor weer en verkeer is hier Niels Erkens.
5: Zon en wolken wisselen elkaar af. En vooral vanmiddag neemt de kans op een bui toe. Het wordt een graad of 18. De weg begint het nu wat drukker te worden. Er staat zo'n 100 kilometer file, alles bij elkaar, meldt de ANWB. Meeste vertraging op de A28, Zwolle richting Amersfoort. Voor Harderwijk 7 kilometer, zo'n ongeluk gebeurt, kost je een half uur extra.
6: De Ochtend met Andrea van Pol op NPO Klassiek.

Je hoorde countertenor Andreas Scholl samen met de Academia Byzantina onder leiding van Stefano Montanari. En hij zong de aria Strike the Viol uit de Ode to the Birthday of Queen Mary van Henry Purcell.

0: Deel 2 uit het pianoquintet van Enrique Granados, Allegretto quasi andantino, dat hoorde je ook wel. Gespeeld door pianist Javier Perianes samen met het Quarteto Quiroga. En ondertussen maakte Nicolien de Waal een krantenoverzicht en dat lees ik samen met Niels.
1: In al die kranten aandacht voor het WK voetbal dat vandaag begint. NRC schrijft over de inreisproblemen van WK-reizigers in de VS. De toezegging dat iedereen welkom is op het WK blijkt nu al niks waard, vindt de krant. Toont aan hoe beperkt de invloed van de FIFA is op haar eigen toernooi.
0: De president van Wereldvoetbalbond FIFA, Gianni Infantino, beloofde dat elk land dat zich voor het WK kwalificeerde met fans naar het toernooi kon komen. Maar van deze gastvrijheid is weinig te merken. Vooral reizigers uit landen waar normaal een inreisverbod geldt, hebben moeite om de VS binnen te komen.
1: De Telegraaf schrijft over het Europese migratiepact dat morgen ingaat. Al jaren beloven politici in Brussel en Den Haag dat dat pact een einde gaat maken aan alle migratiechaos in Europa. Maar volgens de krant is een valse start onvermijdelijk. Want lang niet alle lidstaten zijn klaar met de invoering van de nieuwe EU-wetten.
0: Nederland haalt de deadline met de hakken over de sloot. Het huiswerk was enorm, geeft Brussel toe. De Europese Commissie stelt zich nog niet streng op richting landen die niet klaar zijn voor het migratiepact. Het is een marathon, geen sprint, klinkt het begripvol.
1: De Groningse sterrenkundige Amina Helmi is een van de winnaars van de prestigieuze Kavli-prijs voor astrofysica. Ze deelt die prijs van $1 miljoen met 2 buitenlandse sterrenkundigen, meldt de Volkskrant. De 55-jarige Helmi raakte als jong meisje al gefascineerd door die wazige lichtband aan de hemel, de Melkweg.
0: De Kavli-prijs is een soort Nobelprijs van de sterrenkunde. Helmi krijgt de prijs voor haar baanbrekend onderzoek naar de geschiedenis van het Melkwegstelsel. Ik zie ons Melkwegstelsel als een soort moederschip dat door het heelal beweegt, zegt Helmi in de krant.
1: In Trouw een interview met 3 middelbare schooldocenten. Ze houden zaterdag voor mededocenten een conferentie over vredeseducatie. Het drietal maakt zich zorgen over de steeds groter wordende roep om militarisering en vindt dat vreedzame alternatieven onderbelicht blijven.
0: De leerkrachten zien de militarisering onder meer in de wervingscampagnes voor nieuwe soldaten. Die gaan over avontuur en kameraadschap. Maar de snoeiharde realiteit van het slagveld blijft buiten beeld. En dat is ongelooflijk misleidend, vinden de docenten.
1: Is het nou, ja, vlieheid? Vleehiete? Vlieheide? Ja, wie dat museum, de naam van dat museum in Amersfoort altijd al lastig vond, hoeft straks niet meer te twijfelen. Het AD meldt dat museum Vleehiete vanaf half juni Museum Amersfoort gaat heten. Museumdirecteur verwacht dat die nieuwe naam duidelijker maakt waar dat museum allemaal voor staat.
0: Ja, Museum Amersfoort gaat zich richten op de grote en kleine verhalen waar de stad onbekend staat. Maar het is geen stadsmuseum, benadrukt de directeur. Behalve over geschiedenis gaat het ook over kunst, erfgoed, persoonlijke verhalen en de relatie tussen de stad en de wereld van nu. En dit is allemaal uitgebreid te lezen in de kranten van vandaag.

Dat was gitarist Thibaut Garcia en hij speelde twee stukken van Agustín Barrios Mangoré. Ja, het is alweer bijna 8 uur, dus we gaan even kijken. Eerst het cryptogram, herhaal ik. De opgave is Franse schilder die zonder zijn accent onmisbaar is in oorlogstijd. Franse schilder die zonder zijn accent onmisbaar is in oorlogstijd. Wat gaan we in het tweede uur doen? Ja, je kan er niet omheen. Iemand zei, oh nee, toch niet het WK voetbal. Ja, toch wel, maar... Ja, we gaan het op een andere manier erover hebben. Want het was al in het krantenoverzicht. De spanningen lopen op. Scheidsrechters die Amerika niet in mogen. Angst voor mogelijke inzet van de immigratiedienst ICE. Ik spreek met Amerika-deskundige Kirsten Verdel. En natuurlijk een film van Ab Zacht. En dat is Disclosure Day van Spielberg. Een beetje de opvolger van E.T. Wat zal hij ervan vinden van deze klapper? We gaan er ook met een klapper uit van de prijs-cd, crypto-prijs-cd. Muziek van Bach. Dag.

0: NPO Klassiek. Podcast.
1: Dit is de vijfde van de vijfde van Willem Sim.
2: Wie is dat? Is het iets Duits?
3: Rosalia.
4: Oh, wat grappig. Nee, ze is Spaans.
2: Ik ga luisteren naar je.
4: Ik ben heel benieuwd of je mij gaat beloven aan het einde.
2: Ja, ik ben ook heel benieuwd of ik het je ga beloven.
4: Maar dit is een hele moeilijke aflevering, want ik draai deze aan. En jij vindt het leuk en ik vind het mooi.
0: Pop en klassiek ontmoeten elkaar bij Francis van Broekhuizen en Sander Zwiep. Luister naar de podcast De Vijfde van Beyoncé. Nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
5: Ster. Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
6: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
7: De hele dag door.
6: Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
8: Memphis Depay schiet.
9: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
6: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
9: Wie luistert, weet meer.
5: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
6: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
9: Wie luistert, weet meer.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8 uur, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Amerika heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land waren explosies. Het Iraanse leger liet daarna weten dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. Iran meldt ook dat het Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait heeft aangevallen. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Volgens hem was Israël er niet bij betrokken. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran. Als reactie beschoot Iran Amerikaanse bases in de regio. De gemeente Tiel zit voorlopig zonder wethouders. Alle 5 bestuurders zijn opgestapt naar aanleiding van een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin wordt een verband gelegd tussen wethouders en strafbare zaken. Alle betrokkenen doen er het zwijgen toe, zegt deze verslaggever van Omroep Gelderland.
2: De crisis in Tiel is compleet. We hebben geprobeerd zo'n beetje iedereen die ook maar wat voorstelt in politiek Tiel voor de camera te krijgen. Maar niemand wil reageren of heeft zijn telefoon uitstaan.
1: De waarnemend burgemeester van Tiel gaat nu met de commissaris van de Koning overleggen hoe het verder moet. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori heeft bij het tellen van de stemmen na de presidentsverkiezingen in Peru opnieuw de leiding genomen. De afgelopen dagen lag ze tienduizenden stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van de stemmen moet worden geteld, maar toch kan het nog weken duren voordat er een officiële uitslag is in Peru. Met zo'n 400.000 stembiljetten is mogelijk wat mis en die moeten allemaal worden onderzocht. Fujimori of Sanchez wordt het 9e staatshoofd in Peru in 10 jaar. In Noord-Ierland gingen gisteravond opnieuw mensen de straat op naar aanleiding van de mesaanval door een migrant. De politie werd bekogeld met stenen en flessen, maar zo erg als de rellen van dinsdagavond werd het niet. Het protest liep toen uit op racistisch geweld, waarbij huizen in brand werden gestoken. Op sociale media gaat een lijst rond van adressen, zegt deze BBC-verslaggever.
3: There's a so-called hit list doing the rounds on social media of houses that are going to be targeted across Northern Ireland. What's going on?
1: Er zouden meer dan 100 doelwitten op staan. De Noord-Ierse politie noemt het onacceptabel en zegt dat het delen van de lijst een strafbaar feit kan zijn. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Er is volgens de politie niemand gewond geraakt, maar er is wel veel schade. Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: In Gaza, in Libanon, zelfs de meest ervaren oorlogscorrespondenten durven niet meer.
5: Bram Vermeulen ziet in Libanon hoe de oorlog zich richt op journalisten.
6: Our job is a dangerous job.
5: De waarheid onder vuur. Vanavond 8:15, VPRO NPO 2, Frontlinie.
7: Wegens gigantisch succes. Terug in het Avas Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
11: Mart, wat ga je doen?
12: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
13: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
14: Pianosensatie Nicola Meeuwsen speelt Beethovens geweldige 3e pianoconcert met het Nederlands Philharmonisch. Van 13 tot en met 16 juni in Amsterdam en Utrecht. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
13: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
0: Radio Klassiek. KRO NCRV. De Ochtend met Andrea van Pol.
15: In een vriendenvoetbal-app stuurde iemand een foto van de oranje spelers in hun trainingsjacks. Wie heeft dit lelijks ontworpen, riep hij uit. Hermes meets André Hazes. Bijna net zo erg als de shirts in 88, riep een ander. Nou, dat geeft dan wel weer hoop voor de toekomst, concludeerde nummer 3. En zo heb elk nadeel zijn voordeel.

0: Vanavond is de openingswedstrijd Mexico-Zuid-Afrika. En daarvoor nu de Zuid-Afrikaanse Abel Selautje. Die hoorde je Giovanni Platti spelen. Teun, je hebt ook die shirts gezien of die trainingsjacks?
1: Ja, ik vond het wel wat hebben.
0: Ik
1: heel,
0: ook.
1: Heel rococo, vond ik. En ja. Ik vind trouwens de shorts van 88, die vind ik ook wel mooi.
0: Zie je? Ja, ja, ja. Over smaak valt niet te twisten. Ja, nee. het is van Patta, hè? Dat is een heel hip merk.
1: Ja,
0: die hebben deze
1: hip,
0: shirts.
1: Ja. Maar ik dacht wel ook inderdaad direct Hermes.
0: Ja, Hermes, ja. Dat zit er een beetje in. Ja, een heel goedemorgen. Welkom bij 2 uur van de ochtend. Voor degene die denkt, gaat het alleen maar over voetbal? Nee, dat niet. Zeker niet. Wat gebeurt er allemaal vandaag? Het is een spannende dag voor ruim 185.000 middelbare scholieren. Ze krijgen in de loop van de dag te horen of ze geslaagd zijn voor hun examens en of die schooltas in de vlaggenmast kan. En experts praten de Tweede Kamer bij over de groeiende invloed van de manosfeer. De Kamer wil weten welk effect die vrouwonvriendelijke online bubbel op mannen heeft. En de zilveren Nipkoff-schijf en de zilveren reismicrofoon, hè, belangrijke prijzen, worden uitgereikt. Dat zijn de belangrijkste prijzen voor radio en tv. En de zilveren reismicrofoon gaat dit jaar naar radiopresentator Stefan Stassen. En vanavond dus die aftrap van het WK voetbal. Ik praat erover met Kirsten Verdel en meer over de dingen eromheen. Dat zal je om 8:15 horen. En om 9:15 tipt Ab Zacht de nieuwe speelfilm Steven Spielberg, Disclosure Day. En daartussendoor natuurlijk heel veel mooie muziek. Dus blijf vooral luisteren. Tot 9:00 is dit de ochtend.

0: Het vierde deel, Passepied uit de suite Bergamasque van Claude Debussy. Gespeeld door pianist Zoltán Kocsis. En we gaan het zo hebben over dat WK voetbal. Dat begint in Mexico stad. En Teun, jij hebt daar muziek bij uitgezocht.
1: Ja, ik heb een beroemd Mexicaans volksliedje, La Llorona. Het gaat over een moeder die op zoek is naar de dolende zielen van haar kinderen langs de oever van een rivier. Maar het is een heel bekend en prachtig liedje.

0: Dat was het Mexicaanse lied La Lorena. Beatrice Mayo Philippe zong het samen met L'Arpeggiata onder leiding van Christina Bluhar voerde ze het uit. Ja, het is met 48 deelnemende landen het grootste WK-voetbal ooit. Een toernooi ook nog in 3 landen, Amerika, Canada en Mexico. Dus er zijn ook 3 openingsceremonies en de eerste vanavond in Mexico-stad. Morgen ook nog in Toronto en Los Angeles. Maar ja, de vraag is wel hoe feestelijk het allemaal wordt. En hoe inclusief en divers, waar Infantino het over had. Ik blik vooruit op het WK-voetbal met Amerika-kenner Kirsten Verdel. Goedemorgen, Kirsten.
1: Goedemorgen.
0: Ja, Amerika is onder Trump niet bepaald opener geworden als het om buitenlands gaat. Want er zijn allerlei dingen gebeurd. Hè? Kan je even wat opnoemen wat het nu al niet zo inclusief en divers maakt?
1: Ja, er is heel veel gebeurd. Al in oktober kregen medewerkers en stafleden van het Iraanse elftal, dus nog voor de oorlog, te horen dat ze geen visa zouden krijgen voor de loting. Dat is ook niet gebeurd. Voor een deel, waarop Iran toen dat boycotte. In de afgelopen maand, 2 maanden, is er steeds meer gebeurd. Steeds meer landen waarvan visumaanvragen werden afgewezen van een Iraakse teamfotograaf. Dus van het officiële team.
0: Ja.
1: Van Schotse en Marokkaanse supporters die dus ineens hun ESTA, die al goed was gekeurd om Amerika binnen te komen, afgewezen zagen worden. Journalisten die single entry krijgen uit Afrikaanse landen. Dus dat betekent dat ze dus 1 keer Amerika binnen mogen. Maar als dan hun team in een van de andere landen speelt, dan mogen ze daarna Amerika niet meer in. Natuurlijk het grote verhaal, de scheidsrechter uit Somalië, die ineens, ondanks dat hij al een visum had gekregen, het land toch niet in mocht, wegens vermeende banden met vermeende mogelijke terroristen. Daar wordt verder heel vaag over gedaan. Ja, dus de lijst wordt steeds langer. En ook gisteren was er weer een bericht van een Schotse supporter die een uur voor vertrek zijn ESTA, die al goedgekeurd was, ook weer ineens afgekeurd zag worden zonder uitleg.
0: Ja. Ongelooflijk. En ondertussen, want je zei dat was nog voor de oorlog met Iran.
1: Ja.
0: En Iran speelt mee, is een van de deelnemende landen. Speelt die oorlog, hoe gaat dat nu? Nog een grote rol?
1: Op een gegeven moment, toen de oorlog net was begonnen, heeft Trump zelfs gezegd van nou, dan gooien we Iran uit het toernooi. Ja. En dan vragen we Italië, wat zich niet had gekwalificeerd om erin te komen. Nou, daarvan zei Italië, doe even normaal. We willen ons gewoon kwalificeren en niet op deze manier meedoen.
0: Ja.
1: Dus dat ging niet door. Maar ook nu nog, het Iraanse elftal speelt alle wedstrijden in Amerika, maar mocht niet in Amerika overnachten, mogen alleen overdag in het land zijn. Dus heeft Mexico gezegd, kom dan maar hier en dan moeten ze dus elke wedstrijd naar Amerika reizen, spelen en weer teruggaan. Ook niet ideaal, zou je denken.
0: Nou, zou ik niet denken, ja, want er zijn nogal wat afstanden af te leggen. En ondertussen is er ook angst voor die immigratiedienst ICE. Misschien gewelddadige acties. Kan daar wat gebeuren? Hoe heb jij dat zeg maar?
1: Nou, in eerste instantie werd aangekondigd dat ICE aanwezig zou zijn bij de stadions. Wat natuurlijk heel veel mensen zou afschrikken. Dat is een paar maanden geleden al afgezwakt. Hebben ze gezegd van nou ja, misschien wordt die inzet toch niet zo groot. En daarna is er helemaal geen nieuws meer over geweest. Anders dan dat medewerkers bij het stadion in Los Angeles, waar morgen de openingswedstrijd van Amerika is, hebben gedreigd met een staking mocht ICE wel aanwezig zijn. Dus ik vermoed dat ze dat niet gaan doen. Dat ICE dus morgen daar niet aanwezig zal zijn. Wie daar overigens ook niet aanwezig zal zijn bij die openingswedstrijd is Trump.
0: Ja.
1: Er is gisteren bekendgemaakt dat hij niet komt, maar in plaats van Trump zal Marco Rubio, minister van Buitenlandse Zaken, daar zijn.
0: Jeetje, want het WK, president Trump heeft de soort felbegeerde FIFA vredesprijs heeft hij al gekregen.
1: En dan felbegeerd.
0: Dat las ik. Hij zal dit toernooi toch gebruiken voor een soort persoonlijke promotie. Maar wat er nu allemaal gebeurt, zal dat allemaal tegen hem werken. Hoe kijk je daar tegenaan?
1: Je ziet natuurlijk per definitie dat landen die het WK organiseren, tegenwoordig steeds vaker in groepsverband natuurlijk, dat vooral ook doen om hun eigen land te promoten.
0: Ja.
1: Dat gaat op dit moment niet zo heel erg lekker. Dat geldt overigens ook voor FIFA. FIFA zelf ligt ook onder vuur, omdat de ticketprijzen echt enorm hoog zijn. 2 tot 4 keer zo hoog als 4 jaar geleden bijvoorbeeld. Dus ook Infantino, de baas van FIFA, krijgt daar veel moeilijke vragen over.
0: Ja.
1: Nou, datzelfde geldt inmiddels voor Trump. Dus ik denk dat een van de redenen is dat hij niet bij de openingswedstrijd zal zijn. Ik vraag me af of hij wel bij een van de andere wedstrijden opkomt draven. Ja, het feestje wordt natuurlijk wel een beetje verpest op deze manier. Ja. Maar dat hebben ze dan grotendeels aan zichzelf te danken.
0: Ja. En tot slot, voetbal is wel het vrouwenvoetbal. Maar mannenvoetbal is toch niet de grootste sport in de Verenigde Staten. Leeft het wel daar?
1: Het leeft vooral omdat het ook gekoppeld wordt nu aan de wereldpolitiek. Want de voltallige wereldpers is natuurlijk in Amerika aanwezig vanwege het WK. Maar ze zijn daar natuurlijk meer bezig met baseball, voetbal en nu ook de NBA-finales. Waar Trump eerder deze week bij een wedstrijd van de New York Knicks was. Die voor het eerst in decennia in de finale staan. En daar werd hij enorm uitgejouwd door het publiek. Dus ik denk dat dat wellicht ook meespeelt. Omdat de verwachting is dat hij in een voetbalstadion net zo hard zal hebben. Maar dan ook met de camera's van die wereldpers op hem gericht.
0: Ja, nou, we zullen het zien. Een WK-voetbal wat voor het al is begonnen enorm beladen is. Er staat heel veel spanning op. Kirsten Verdel, Amerika-deskundige, dank voor je goede uitleg.
1: Geen dank.

Black Earth van Fazil Say, gespeeld door Avi Avital, mandoline en het ensemble Between Worlds. Laatste kans om het cryptogram goed op te lossen. De opgave is Franse schilder die zonder zijn accent onmisbaar is in oorlogstijd.

0: réjouissance très vite. Het vierde deel uit de ouverture voor viool en strijkorkest van Georg Philipp Telemann. Je hoorde Isabelle Faust, violiste samen met de Academie voor Alte Muziek Berlijn. 8:30, tijd voor een kort nieuwsoverzicht. De Verenigde Staten en Iran hebben elkaar opnieuw over en weer bestookt. Het Amerikaanse leger voerde aanvallen uit op Iran, dat daarop reageerde met drones richting Amerikaanse legerbasis. Defensieminister Hegseth dreigde al met de aanvallen om Iran te dwingen tot onderhandelingen.
1: And that's not because we want to restart anything we don't have to restart. It's because we are the War Department is prepared to set the terms to ensure that we get the kind of deal President Trump expects.
0: De Amerikaanse president Trump vindt dat het te lang duurt om afspraken te maken met Iran over een definitief staakt het vuren. De Tweede Kamer wil dat het ministerie van Defensie meer informatie gaat delen over de aankoop van nieuw materieel. Defensie laat erover nu minder los dan vroeger, bericht de NOS. Kamerleden klagen over geheimzinnigheid en willen meer openheid. Maar dat kan niet meer, zegt staatssecretaris Boswijk.
2: Omdat niet alleen de Nederlandse belastingbetaler en de volksvertegenwoordiging meekijkt, maar natuurlijk ook landen waar we het niet het beste met ons voor hebben. En ik denk dat we daar veel te naïef in zijn geweest vroeger. Dat je gewoon kon narekenen wat voor voertuigen we kochten, hoeveel munitie.
0: De staatssecretaris zegt dat de Tweede Kamer nog net zoveel informatie krijgt als vroeger. Alleen gebeurt dat nu vaker in vertrouwelijkheid. Kunstmatige intelligentie begint steeds meer mensen te vervangen op de werkvloer. Banen staan op de tocht en ook vakbonden zien al duizenden ontslagen, mede door AI. Dat meldt RTL Nieuws op basis van onderzoek door psychologenplatform OpenUp. Werknemers maken zich intussen grote zorgen, zegt dat platform.
3: We vragen ons af, hoe ziet mijn werk eruit in de toekomst? We navigeren echt een beetje in de mist. Wat blijft nou echt puur menselijk en wat kan die computer, wat kan technologie van mij overnemen?
0: Ja, ruim driekwart van de werknemers gebruikt nu al AI voor zijn baan. Dat blijkt uit de enquête. De nieuwste toren van de Sagrada Familia in Barcelona gaat nu ook open voor publiek. Met ruim 172 meter is het de hoogste toren van de kathedraal waaraan al bijna 150 jaar gebouwd wordt. Paus Leo zegende de Jezus Christus toren gisteravond in. En dat deed hij tijdens een speciale mis.
4: Inaugurante la nuova torre da questa basilica. En el centenario de la morte del venerable Antoni Gaudí, l'architecte de Déu.
0: De inzegening van de toren viel samen met de 100ste sterfdag van architect Gaudí. Het gaat nog minstens 10 jaar duren voor de Sagrada Familia helemaal af is. En Niels Erks is hier met het weerverkeer.
5: Zon en wolken wisselen elkaar vanmorgen af. Vanmiddag raakt het verder bewolkt. Dan neemt ook de kans op een bui toe. Het wordt een graad of 18. Het is op de weg volgens de ANWB niet drukker dan op een gemiddelde donderdag. De meeste files vind je nu in het zuiden van het land. En de meeste vertraging op de A29, Bergen op Zoom richting Rotterdam. Voor afrit Numansdorp 5 kilometer, 40 minuten tijdverlies daar. Oorzaak is een ongeluk.
6: De Ochtend met Andrea van Pol op NPO Klassiek.

0: Twee walsjes van Frédéric Chopin. Prachtig. De minutenwals en deze was met de tempo giusto. En die werd gespeeld door Anna Fedorova. Mooi, Teun.
1: Ja, altijd prachtig.
0: For something completely different, hè?
1: Ja, we gaan nu naar muziek van John Williams. Voor de nieuwe film van Spielberg. Die Ab zo meteen bespreekt. En we gaan ook direct muziek horen uit die film.
0: Disclosure Day.
1: Ja, want John Williams is inmiddels 94. En heeft toch nog soundtracks gecomponeerd.
0: Fantastisch, ja. We zullen zien of dat zo iconisch wordt als... Ja, heeft hij ook E.T. en Close Encounters?
1: We zullen zien. Ik denk het niet. Het is echt ander soort muziek. Het is echt filmmuziek. Maar het is misschien niet zo episch uitgesponnen.

0: Nou, die John Williams, die kan het nog steeds volgens mij. Je hoort muziek uit de nieuwste film van Steven Spielberg, Disclosure Day. En daar gaan we het natuurlijk over hebben, want het is 8:15, donderdag, tijd voor een nieuwe filmtip van Abzacht. En vandaag is dat dus Disclosure Day, de nieuwe film van de wereldberoemde Steven Spielberg. Goedemorgen, Ab.
1: Goedemorgen, Andrea.
0: Ja, dat gaat natuurlijk niet ongezien voorbij. Zo'n grote film, veel geheimzinnigheid eromheen, geloof ik. Nu is hij uitgebracht, je hebt hem gezien. Wat heeft Spielberg bedacht?
1: Nou, het is een complotthriller. Laat ik meteen met de deur in huis vallen. Mm-hmm. En het is eigenlijk gebeurd nadat hij in 2017 een artikel las in de New York Times over het Pentagon dat beelden zou bewaren over contact met aliens, buitenaardse wezens. Nou, dat zette zijn fantasie aan het werk en nu heeft hij dus een film gemaakt waarin dus die beelden gestolen worden door klokkenluiders. En de film gaat vooral over de jacht op deze groep. De belangrijkste is een wiskundig genie en hij moet maar zien te regelen dat die beelden in het openbaar worden vertoond, het liefst op de televisie.
0: Ja.
1: Nou, dat is één aspect van het verhaal. Het tweede aspect is dat er ook een weervrouw in voorkomt. Die is, zonder dat ze het wist, in contact gekomen met een alien. En sindsdien spreekt zij alle talen van de wereld, zelfs niet bestaande talen. En kan zij ook mensen die ze tegenkomt meteen doorgronden. Dan weet ze meteen hun hele levensgeschiedenis. Nou, die twee komen samen en dan ontpopt de film zich als een achtervolgingsfilm met heel veel actie. Maar Spielberg is Spielberg natuurlijk en hij vlecht daar toch heel interessante ideeën over buitenaards leven in. En vooral hoe mensen daar tegenaan kijken.
0: Ja.
1: Of niet tegenaan willen kijken.
0: Nee, ja. Ja, want dat is echt een levenlange fascinatie. Hè? Natuurlijk van altijd de vraag, zijn we alleen of zijn we niet alleen? Met die miljoenen sterren
1: Klopt.
0: En planeten moet dat natuurlijk die kans er echt zijn. En dat is een rode draad in de films van Spielberg. Hè? E.T., Close Encounters of the Third Kind. Welke parallellen zie je met die werken?
1: Ja, hij maakte overigens op zijn 17e al een amateurfilm, ook over een buitenlandse invasie, met zakgeld, zeg maar.
0: Buitenaard.
1: En die film wil, ja, buiten. En hij wil niet dat die film ooit nog vertoond wordt. Het is een jeugdzonde. Maar goed,
0: ja.
1: Maar de belangrijkste film voor mij is nog altijd Close Encounters. En iedereen heeft die film gezien. En in die film werden de buitenaardse bezoekers teder ontvangen. Men was nieuwsgierig naar hun afkomst en wat ze wilden. En het slotbeeld, hè, dat gewone stervelingen meegaan in het ruimteschip van die aliens, ja, dat is heel ontroerend. In deze film, die zich natuurlijk in een heel andere tijd afspeelt, komen spaarzame beelden voor van aliens die eigenlijk, laten we zeggen, ook gemarteld worden. Er komt één scène van 10 seconden in voor waarin een alien, zeg maar, voor medisch onderzoek wordt behandeld en het gekerm, dat gaat echt door merg en been. Daarmee toont Spielberg aan dat we er nu heel anders tegenaan kijken. En dat heeft misschien met het huidige wereldklimaat te maken.
0: Ja, ja. Want ik dacht dat die beelden en dat onlangs allemaal was vrijgegeven. Of tenminste dat ook
1: gevechtspiloten
0: dingen hadden gezien die echt onverklaarbaar waren.
1: Ja.
0: Dus er is wel wat
1: exact
0: aan de gang.
1: Ja, want Spielberg gelooft nu heilig in buitenaards leven. Dat zegt hij natuurlijk ook om zijn film een beetje te verkopen. Maar goed, er zijn steeds meer aanwijzingen.
0: Mm-hmm.
1: Maar de grote vraag is, wanneer wordt het echt vrijgegeven?
0: Ja.
1: En ik ga niet verklappen wat er in deze film gebeurt met die beelden. Maar ik kan je verzekeren, Spielberg heeft een heel hoopvol einde verzonnen, waardoor je toch met een goed gevoel de bioscoop verlaat.
0: En dat is je conclusie over deze film? Het wachten waard, want er was heel veel geheimzinnigheid eromheen.
1: Ja, ik heb echt waar op het puntje van mijn stoel naar deze film gekeken. Ik heb wel wat bezwaren. Er zitten veel te veel achtervolgingen in. En dat is natuurlijk ook om een jong publiek te bereiken. Hè? Er zit heel veel vaart in die film. Maar onderwijl weet hij toch hele interessante thema's aan te raken. Bijvoorbeeld, er komt een non in voor die heeft een band met een van de hoofdpersonen. En die geeft schoorvoetend toe dat zij eigenlijk ook wel gelooft dat er meer is dan de mensheid.
0: Ja.
1: Dus met andere woorden, hij brengt allerlei elementen bij elkaar.
0: Ja.
1: Het had voor mij...

0: on Mars. Natuurlijk van David Bowie, je hoorde Olivia Vermeulen, mezzo-sopraan. Nu het cryptogram. De opgave was Franse schilder die zonder zijn accent onmisbaar is in oorlogstijd. Een paar fouten. La Paix van Eugène Delacroix, Mortier, Millet, Eugène Bataille, Nicolas de Staël, Van Klomp. Niet goed, maar heel veel goeie, waaronder T. Scholten schrijft, ik weet niet, man, vrouw. Goedemorgen, Andrea. Het antwoord op de crypto van vandaag is volgens mij Léger. De Franse schilder Fernand Léger was als communistisch schilder een buitenbeentje in de kunstscene van zijn tijd. Léger zonder accent is leger. En een leger is in oorlogstijd onmisbaar. En daar weten we in de huidige tijd helaas alles van. Prettige uitzending, goed. T. Scholten, gefeliciteerd en heel mooi uitgelegd. Ja, en geen Fernand Léger naast me, maar gewoon Ab Nieuwdorp.
1: Niet leger, maar voller.
0: Wat zei je?
2: Ik zei niet leger, maar voller.
0: Maar leger, maar voller.
2: Ja.
0: Met een volle uitzending volgens mij.
2: Jazeker. Heerlijke muziek van Johannes Brahms. En vandaag de geboortedag ook van Richard Strauss. Zometeen een ode aan de Franse barok van Richard Strauss. Heel leuk, heel leuk. Met klaversymbool.
0: Goed, dan blijven we zeker luisteren. Morgen zit hier natuurlijk Hans Smit. Zaterdag ook en zondag Pieter van Es en maandag ben ik er weer. Ik wens iedereen een fijne dag.

0: NPO Klassiek. Deze week in de zaterdagmatinée, in samenwerking met het Holland Festival, ontmoeten componist Daniel Wohl en songwriter en vocalist Arooj Aftab elkaar.
1: Last night my beloved was like the moon.
0: Een gouden duo, samen met het London Contemporary Orchestra onder leiding van Robert Ames. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinee en luister zaterdag vanaf 2 uur naar de NTR Zaterdagmatinee. Live op NPO Klassiek.
2: Ster.
3: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
4: De hele dag door.
3: Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
5: Memphis Depay schiet.
4: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
3: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
6: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
3: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
4: Wie luistert, weet meer.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 9 uur, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Het glazen huis van de 3FM-actie Series Request komt dit jaar in Arnhem. Bij Series Request laten 3 DJ's zich de week voor kerst opsluiten in een glazen huis, waar ze live radio maken en in ruil voor donaties verzoeknummers draaien. In die tijd eten ze niet. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting, die het kinderbrandwondencentrum in Beverwijk wil vernieuwen. Bij de vorige editie werd bijna 19 miljoen euro opgehaald voor de stichting Spieren voor Spieren, die er onderzoek naar nieuwe medicijnen voor kinderen met spierziekten mee financiert. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Er is volgens de politie niemand gewond geraakt, maar is wel veel schade. Deze verslaggever, die in de buurt woont, hoorde het gebeuren.
2: Heel de straat ligt onder het puin. Ik werd vannacht rond 4:00 wakker. Eerst van een hele harde klap. Ik dacht eerlijk gezegd dat ik aan het dromen was, maar toen kwam er nog een hele harde klap. En toen kwam ik hier en toen keek ik en ja, toen zag ik dus de ravage.
1: Brokstukken liggen op de straat. Of er iets is buitgemaakt, zegt de politie niet. Vandaag begint het WK voetbal met de openingswedstrijd in Mexico. Bondscoach Ronald Koeman hoopt op de beschikbaarheid van keeper Bart Verbrugge zondag bij de WK-start van Oranje tegen Japan, zei hij gisteravond.
3: Het is alleen een kneuzing en we weten nu nog niet hoe ver dat reikt richting zondag. Maar we zijn hoopvol, maar dag bij dag zal dat bepalen hoe ver hij is. En we hebben nog een aantal dagen, dus we wachten af.
1: De eerste doelman van Oranje trainde gisteren niet mee vanwege zijn blessure. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Vanmiddag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster. Van 2 tot en met 8 oktober klinkt de mooiste kamermuziek tijdens het Schiermonnikoogfestival. Concerten, masterclasses, excursies en nog veel meer. Ga naar www.schiermonnikoogfestival.nl en boek nu je festivalbezoek.
5: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
6: De hele dag door.
5: Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
7: Memphis Depay schiet.
6: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
5: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
6: Wie luistert, weet meer.
8: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement.
9: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
6: Wie luistert, weet meer.
8: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
10: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 vertrouwde en verrassende locaties. Van awardwinnende filmmuziek in het Concertgebouw tot meeslepend theater over de wereld van haute couture in de Meervaart. Laat je verwonderen en zet al je zintuigen open. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
0: NPO Klassiek. Avrotros.

De Mars uit de Tanz Suite als klavierstukken van Francis Couperin. En in de Duitse titel merk je misschien al dat het van een Duitse componist afkomstig is. Jawel, van Richard Strauss. Vandaag is geboortedag, geboren 11 juni 1864. En zijn muziek werd gespeeld door het New Zealand Symphony Orchestra onder leiding van Jun Merkel. Goedemorgen, hartelijk welkom bij deze klassieke op die geboortedag van Richard Strauss. En ik ga hem zeker later ook nog voorbij laten komen. Prachtige muziek heeft hij geschreven. Maar eerst verder met Ludwig van Beethoven.

Presidentsorkest onder leiding van Jaap van Zweden in het presto uit de 7e symfonie van Ludwig van Beethoven. Doet wel wat met het gemoed als je toch al een beetje zenuwachtig bent of in spanning verkeert vanochtend. Want vandaag is het de grote dag voor tienduizenden middelbare scholieren hier in Nederland. Vanmorgen om 8 uur werden de normeringen bekendgemaakt. En ergens tussen 12 en 5 vanmiddag gaat voor de meesten de telefoon geslaagd. Of niet? Nou, ik weet er alles van. Dochterlief zit ook in de spanning en wij eromheen. Als je zelf ook een examenkandidaat thuis hebt die de uren wil laten vloeien, of als je zelf zit te wachten op dat ene telefoontje, luister gewoon lekker naar de klassiek hier op NPO Klassiek. Wij houden je rustig gezelschap tot het nieuws komt. En mocht je een verzoekje hebben om de middag en de ochtend wat draaglijker te maken, mail of app me gerust via de NPO Luister-app. Komt allemaal goed. Duimen voor iedereen die vandaag op de uitslag wacht en daarbij wat rustgevende, lieve muziek van Johannes Brahms, enkele van zijn Liebeslieder Walzer.

Dat waren enkele van de Liebeslieder Walzer van Johannes Brahms. Gezongen door de Robert Festival Singers. En Robert Shaw was zelf ook dirigent. Daarbij pianisten Norman McKenzie en John Woosman. Nu, voordat we naar de kettingreactie gaan, de vaste rubriek in deze klassieke muziek van de Franse componiste Cécile Chaminade, haar concertino voor fluit en orkest, Sharon Bezali en het residentieorkest.

residentieorkest. Destijds onder leiding van Neeme Jervy, chefdirigent toen nog. En daarbij Sharon Bezali op fluit in dit concertino voor fluit en orkest van Cécile Chaminade.

0: kettingreactie.
1: Ja, en vandaag precies 9:30. Dat is een beetje de tijd om op te mikken voor deze vaste rubriek van de klassieken. De rubriek waarin je als luisteraar met muziek reageert op muziek door andere luisteraars aangedragen. En we zitten in de sfeer van de tranen. Jawel, de tranen gisteren waren het tranen voor cello en orkest van Jacques Offenbach. En het werk heet Les Larmes de Jacqueline.

Les larmes de Jacqueline van Jacques Offenbach. Gisteren dus, ja, die tranen die blijven stromen als het aan John Nellen ligt. En hij leidt zijn keuze in aldus. Ik citeer, goedenochtend Ab. Twee geliefden zitten bij een vissershuis en staren in stilte over de zee. Wellicht moeten zij afscheid nemen. Dikke tranen rollen over de ongelukkige vrouw haar wang en vallen op haar hand. De man bukt zich en drinkt uit het zachte handje het vloeibare verdriet. Sindsdien wordt zijn geest verteerd door verlangen naar haar. Haar tranen hebben hem vergiftigd met eindeloze liefde voor deze vrouw. Zo ongeveer luidt de tekst van het lied Ameer van Frans Schubert, welk een met tranen gesmeden schakel in de kettingreactie zou kunnen zijn.

Thomas Olimans, bariton en Malcolm Martineau. Piano in het lied Am Meer uit de Heinelieder van Frans Schubert. Ja, er werd weer wederom geweend, gehuild, tranen geplengd, maar ook geproefd als een soort liefdesdrank in het lied. Ja, heel bijzonder. Am Meer dus van Frans Schubert. Wat gebeurde daarbij die zee en waar leidt deze muziek jou toe als zoekende naar een nieuwe schakel? Dat is een beetje omslachtig geformuleerd. Ik wil gewoon weten, waar moeten we morgen volgens jou naar luisteren? Juist, laten we daarbij houden. De nieuwe kettingreactieschakel van harte welkom via de NPO Luister-app of via de mail. De klassieken@avrotros.nl. Dankjewel.

0: hoboïste Joan Whiting. En het London Philharmonic Orchestra onder leiding van de componist zelf, jawel, Ennio Morricone. Dit was Gabriel's Oboe uit de film The Mission.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

Porgy Sings uit de orkestsuite, gebaseerd op de opera Porgy and Bess van George Gershwin. En gespeeld inclusief banjo door het San Francisco Symphony Orchestra onder leiding van Michael Tilson Thomas.

grote pianistenmakers, om het zo maar te zeggen. Docent hier ook in Nederland, Naum Grubert. Vele meesterpianisten leidde hij op. En poëet achter de vleugel. En dat was te horen in deze prelude, opus 32, nummer 5 van Sergei Rachmaninov. En nu wat meer de versnelling opzoeken. Dat wil zeggen een snel deel uit het Grand Septet van Frans Berwald.

presto uit het Grand Septet van Frans Berwald, Zweeds componist, gespeeld door Nash Ensemble. Ja, zometeen in de klassieke muziek van onder andere Gioachino Rossini. Maar eerst, om verder te gaan deze ochtend, opwekkende muziek van Bob Zimmerman. Positieve, optimistische muziek, gespeeld door Lavinia Meijer. Het stuk met als titel Good Beginnings. Je kan altijd opnieuw beginnen.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek viert zijn 50ste verjaardag. In al die jaren hebben we duizenden liveconcerten opgenomen. Van jonge talenten tot beroemde muzici. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. En elke week hoor je bij ons een prachtige opname. Deze week het debuut van de jonge pianist Nicola Meeuwse in het Amsterdamse Concertgebouw. Als enige Nederlander ooit won hij de eerste prijs bij de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. In het voetbal zijn er momenten...
2: Bergkamp 2-1!
1: ...die impact maken.
3: Waar was jij bij de ultieme ontlading?
2: En die bal gaat erin! Wout Weghorst.
1: Waar je ook was, zorg dat je er weer bij bent.
2: Malen, ja, ja. Ho, ho, ho.
4: Het WK voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.
5: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
6: Van 2 tot en met 8 oktober klinkt de mooiste kamermuziek tijdens het Schiermonnikoogfestival. Concerten, masterclasses, excursies en nog veel meer. Ga naar www.schiermonnikoogfestival.nl en boek nu je festivalbezoek.
5: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 10 uur, Clemens Peters met het NOS Journaal. Uitkeringsinstantie UWV gaat onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat onderzoek wordt gedaan door adviesbureau KNPMG en moet eind dit jaar zijn afgerond. 2 maanden geleden kwam via 1Vandaag in het AD naar buiten dat verzekeringsartsen in opleiding in de regio Amsterdam last hebben van een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk. De berichten gingen over huilende collega's en schreeuwende regieartsen. Het UWV kampt al een tijd met een tekort aan artsen en daardoor staat ook de opleiding onder druk. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. Dat hebben 3FM-dj's Barend van Delen, Sophie Hielkema en Mart Meijer vanochtend bekendgemaakt door met een grote bus van Den Bosch naar de Gelderse hoofdstad te rijden. Bij Serious Request laten 3 discjockeys zich de week voor kerst opsluiten in een glazen huis waar ze live radio maken en in ruil voor donaties verzoeknummers draaien. En in die tijd eten ze niet. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori staat bij het tellen van de stemmen naar de presidentsverkiezingen in Peru weer op winst. De afgelopen dagen lag ze 10.000 stemmen achter op de linkse kandidaat Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van alle stemmen moet nog worden geteld, maar toch kan het nog weken duren voordat er een officiële uitslag is in Peru. Met zo'n 400.000 stembiljetten is mogelijk wat mis en die moeten allemaal worden onderzocht. Fujimori of Sanchez wordt het 9e staatshoofd in Peru in 10 jaar. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Volgens de politie is niemand gewond geraakt, maar is er wel veel schade. Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Cello-virtuoos Brian Cheng soleert in het legendarische celloconcert van Dvorak. Ook hoor je Tchaikovsky's meesterlijke 4e symfonie op 20 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Pianosensatie Nicola Meeuwse speelt Beethovens geweldige 3e pianoconcert met het Nederlands Philharmonisch. Van 13 tot en met 16 juni in Amsterdam en Utrecht. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
0: NPO Klassiek. AVROTROS.

0: De Klassieken met Ab Nieuwdorp.
1: Ja, welkom. Hier barstte het net even los op het Mediapark. Grote druppels, plensende regen. En het was alleen nog maar even wachten op wat donderslagen en bliksemschichten. En dat past dan weer heel goed bij die natuurbeschrijving van een enorme onweersbui in de ouverture Willem Tell van Gioachino Rossini. Zit erin en daarna komt het zonnetje ook weer door. Prachtige natuurbeschrijving. En ook de galop zit in die ouverture. Vaak gebruikt in verschillende tekenfilms en ook cowboyfilms. Maar het begint allemaal, ouverture Willem Tell, over die Zwitserse vrijheidsstrijder met kruisboog en het appeltje op het hoofd van zijn zoontje. Jawel, dat moest hij eraf schieten. Met een prachtige lyrische cello-solo.

vandaag de geboortedag van de componist van dit lied, Richard Strauss, 11 juni 1864. Componist van grootse symfonische gedichten, symfonie, Alpensymfonie, ook groot en meeslepend, opera's. Ja, wat kon hij niet? Hij schijnt ooit, licht ironisch, maar toch serieus gezegd te hebben: geef mij het telefoonboek van Wenen en ik maak er een prachtige, aanstekelijke opera van. Richard Strauss, zoon van een hornist. Dat memoreerde hij ook weer in verschillende hoornconcerten. Maar dit was het kleine, het lied Morgen in de versie voor stem en piano. Morgen, gezongen door Barbara Bonney en aan de vleugel Malcolm Martineau. Nu Felix Mendelssohn, die ging op grand tour, zoals het in de 19e eeuw vaker gebeurde bij welgestelde families. Een reis door verschillende delen van Europa, vooral in contact komen met de oude en de antieke cultuur. En ook een soort van reis op weg naar wie ben je zelf. Nou, dat allemaal ontdekken. Hij was 22 toen hij Italië binnenstapte en daar meteen verliefd werd op de zon, de ruïnes uit de klassieke tijd, het lawaai, de kleuren, het leven op straat, dat maar door bleef gaan, alsof de eeuwen er niets meer mee te maken hadden, alsof het één continue mensenstroom was vanuit de oude tijd. De verliefdheid voor Italië staat in elke maat genoteerd van zijn Italiaanse symfonie, zijn vierde. Het vrolijkste, meest zonnige werk dat hij ooit heeft geschreven en ook het werk dat hem zijn hele leven dwars zat. Hij vond het nooit goed genoeg en bleef er tot aan zijn dood aan sleutelen. Nou, de wereld dacht daar anders over, sloot het werk meteen in haar hart. Paavo Järvi, dirigent, geboren in Tallinn, inmiddels aangesteld als toekomstig chef van het London Philharmonic Orchestra, nam alle vijf de symfonieën van Mendelssohn op. En dat deed hij met het Tonhalle Orchester Zürich in de concertzaal die in 1895 werd ingehuld door niemand minder dan Johannes Brahms zelf. Die cd-box verscheen in maart 2024 op het label Alpha Classics en won prompt de Presto Award als Recording of the Year. Järvi zei er zelf over: all the five symphonies, it's a Midsummer Night Dream come true. Ja, een midzomernachtsdroom die uitgekomen is, werkelijkheid is geworden, so to speak. Felix Mendelssohn op zijn meest Italiaans door dat Tonhalle Orchester Zürich, die bekroonde opname onder leiding van Paavo Järvi.

0: bekroonde opname van alle vijfde symfonie van Felix Mendelssohn, onder leiding van Paavo Järvi, opgenomen met het Tornhalle Orchester Zürich. En dit was de vierde, de Italiaanse symfonie.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

film met een hoofdrol onder andere voor Holly Hunter. Sam Neill zit er volgens mij ook in The Piano. Dat is weer een hele tijd geleden. En daarbij muziek van Michael Nyman. Dit was Michael Nyman zelf op piano. Bij leden van het Münchner Philharmoniker, onder leiding van de pianist en de componist, speelden ze The Heart Asks Pleasure First. Nou, we gaan verder kijken. Zometeen een beetje Spaanse sfeer met een bekend deel uit de opera Carmen van Georges Bizet. En daarvoor een Spaanse ouverture van Michael Glinka. En dan ook aandacht voor de Groningen Brass Experience. Zit dit weekend eraan te komen. Met onder andere ook de Dutch Open Brass Band Championships. Daar gaan we zo meteen even op inzoomen. Maar eerst hoor je variaties, improvisaties op Le Folie de Spagne. We prikken ergens middenin en het wordt steeds opzwepender.

0: NPO Klassiek. Podcast. Vaak zit de organiste ergens verborgen achter dat imposante orgel. In alle registers open neemt Elsbeth Guteke je mee naar de orgelbank. Voor inspirerende muziek en persoonlijke verhalen.
1: Dan heb je vrijdag en zaterdag bijvoorbeeld op de mooiste orgels zitten spelen. En dan kom ik zondagsmorgens hier. En dan denk ik wel, ben ik thuis.
2: Kerkmuziek zijn is meer dan alleen een stukje tussendoor spelen.
3: Het leuke van Katelmijn spelen is, je moet doorgaan. Je kan niet stoppen.
0: Luister naar nieuwe afleveringen van Alle Registers Open. Een podcast van de EO. Je vindt hem nu op npoklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
4: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
5: Muziekreizen van IC Productions. Voor liefhebbers van klassieke muziek. Bezoek de mooiste concerten, snuif cultuur op in historische steden en geniet van een prachtig privéconcert. U bent in fijn gezelschap. Kijk op icproductions.nl.
6: In Gaza, in Libanon, zelfs de meest ervaren oorlogscorrespondenten durven niet meer.
7: Bram Vermeulen ziet in Libanon hoe de oorlog zich richt op journalisten.
8: Our job is a dangerous job.
7: De waarheid onder vuur. Vanavond, 20:15, VPRO NPO 2, Frontlinie.
5: Voor een echt bijzondere muziekreis. icproductions.nl

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 11 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. In Mexico-stad hebben gisteravond duizenden mensen gedemonstreerd bij het Azteca-stadion, waar vanavond de openingswedstrijd van het WK voetbal wordt gespeeld. Het was vooral familie van vermiste personen, die mogelijk zijn gekidnapt of gedood door drugsbendes of de autoriteiten. De demonstranten riepen leuzen als Mexico, kampioen van de verdwijningen. En ook vanavond worden veel demonstraties verwacht. In Lelystad is vannacht een parenclub afgebrand. Het pand was onlangs voor 4 miljoen euro gekocht door de gemeente. Die wil in de buurt een nieuwbouwwijk neerzetten en vond dat de parenclub te dichtbij lag. Bovendien zou de nieuwbouw vertraging kunnen oplopen door juridische procedures door de eigenaren van de club. De gemeente was al van plan om het gebouw te slopen. Uitkeringsinstantie UWV gaat onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Het onderzoek wordt gedaan door adviesbureau KPMG en moet eind dit jaar zijn afgerond. 2 maanden geleden kwam via 1Vandaag en het AD naar buiten dat verzekeringsartsen in opleiding in de regio Amsterdam last hebben van een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk. De berichten gingen over huilende en schreeuwende collega's. Het UWV kampt al een tijd met een tekort aan artsen en daardoor staat ook de opleiding onder druk. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. Dat hebben 3FM-dj's Barend van Delen, Sofie Hielkema en Mart Meijer vanochtend bekendgemaakt door met een grote bus van Den Bosch naar de Gelderse hoofdstad te rijden. Bij Serious Request laten 3 discjockeys zich de week voor kerst opsluiten in een glazen huis waar ze live radio maken en in ruil voor donaties verzoeknummers draaien. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting die het Kinderbrandwondencentrum in Beverwijk wil vernieuwen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Van 2 tot en met 8 oktober klinkt de mooiste kamermuziek tijdens het Schiermonnikoogfestival. Concerten, masterclasses, excursies en nog veel meer. Ga naar www.schiermonnikoogfestival.nl en boek nu je festivalbezoek.
3: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
4: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
0: NPO Klassiek. Avrotros.

0: De Klassieken met Ab Nieuwdorp.
1: Welkom. Ja, Spaanse sfeer. Zometeen een deel uit de opera Carmen van Georges Bizet. Maar eerst een ouverture van de man die nooit in Spanje is geweest. Wel veel Spaanse muziek heeft bestudeerd. Op afstand deed hij. En dat leidde naar twee Spaanse ouvertures. En dit is een tweede Spaanse ouverture. Muziek van Mikael Glinka.

Spaans overdure nummer 2 van Miquel Glinka met als titel Souvenir de Nuit d'été à Madrid, een zomernacht in Madrid. BBC Philharmonic Orchestra onder leiding van Vasily Sinaisky.

Maria Callas met het orkestre de Nationale de France, onder leiding van Georges Prêtre, in muziek ook van een Frans componist die zijn opera in Sevilla in Zuid-Spanje liet afspelen, namelijk Carmen van Georges Bizet. En het is L'amour est un oiseau rebelle, een rebelse vogel is de liefde, vrij vertaald, jawel. Dan even vooruitkijken, nou ja, eigenlijk naar overmorgen, maar ook zeker terugkijken op deze hele week, dat wil zeggen Groningen Brass Experience is eigenlijk al de hele week bezig. En het gaat om het beleven van de betere koperblaasmuziek. Dat allemaal in Groningen dus. 8 juni is het al begonnen. Afgelopen maandag volle gang met clinics, straatoptredens en big band concerten door de hele stad. En overmorgen, zaterdag 13 juni, is het hoogtepunt, om het zo maar eens te zeggen. Dat is de 9e editie van de Dutch Open Brass Band Championships. En die worden gehouden in Spot de Oosterpoort in Groningen dus. 16 bands, die verdeeld over 3 divisies, strijden om de titel. Elke brass band stelt zijn eigen programma van 30 minuten samen met een verplicht wedstrijdwerk als kern. En er zijn prijzen voor de beste solist, beste totaalprogramma per divisie en 1 grote prijs voor het beste programma van alle deelnemers samen. Nou, bijzondere primeur dit jaar ook. Hera Brass, project Brass Band, bestaande uit uitsluitend vrouwelijke muzici, doet voor het eerst mee aan dat kampioenschap. En een van de deelnemers in de kampioensdivisie is overmorgen, zaterdag, Soli Brass. Vrienden ook van de show, ze traden eerder op tijdens een van onze kerstuitzendingen. Ook toen, vanuit Leeuwarden trouwens. Van hen hoor je nu alvast een voorproefje. Ze spelen onder leiding van dirigent Anne van den Berg een prachtige hymn voor Diana.

Solly Brass, onder leiding van Anne van den Berg in Hymn for Diana van Joseph Turrin. Ja, en Solly Brass, een van de bands die komende zaterdag overmorgen uitkomen op de Dutch Open Brassman Championships. Drie divisies, deel uitmakend, die wedstrijd van Groningen Brass. Volop bezig, ik kijk even op de site, groningenbrass.com. Vandaag ook weer fantastische optredens. Voorprogramma, de big band van de Bundeswehr komt spelen in Groningen. In de Oosterpoort, spot de Oosterpoort. Morgen clinics ook nog op het Prins Claus Conservatorium. Heel veel te beleven, te horen, mee te maken. Netwerken ook allemaal, maar natuurlijk allemaal om die prachtige muziek. Gespeeld door de beste en de meest betrokken koperblazers in Nederland. groningenbrass.com.

0: de Spaanse pianiste Alicia de la Rocha speelde muziek van de Spaanse componist Isaac Albéniz. Uit zijn suite Española was dit deel 1, Granada Serenata.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.
0: 11:30 precies, tijdstip voor wat inhoudsloze muziek hier bij de klassieken. Jawel, jawel, jawel, inhoudsloze muziek. Dat zei de componist zelf over zijn bolero. Maurice Ravel, die zei: de bolero is muzikaal volkomen inhoudsloos. En toch werd het misschien wel zijn beroemdste werk. Want Ravel was ook de man die opgroeide met een vader uit de auto-industrie, die fabrieken bezocht en er fascinatie vond in het ritme van machines. En wiens moeder van Baskische afkomst was. Dus ja, dat Spaanse vuur zat er ook al in, voordat hij ook maar één noot schreef aan die bolero. In opdracht geschreven trouwens in 1928. Danseres Ida Rubinstein die vroeg Ravel een Spaans ballet te componeren. Een meisje dat op een cafétafel danst, omringd door mannen, steeds wilder en steeds passievoller. En Ravel die bedacht iets simpels en tegelijkertijd iets geniaals. Twee thema's, één ritme en dat dan een dikke 10 minuten volgehouden op de cadans van de snare drum, de kleine trom. Steeds door andere instrumenten op die cadans, die solo's gespeeld, steeds harder, tot het orkest ontploft. Nou, dat is de bolero in de notendop. We gaan hem nu beluisteren. En die ontploffing is heel bijzonder in deze versie. Het Concertgebouw Orkest onder leiding van Ricardo Chailly. Want aan het einde laat hij het orkest ook nog zingen. Luister goed in die finale. Wah, wah. Maar eerst beginnen we dus heel klein met dat aanstekelijke ritme. Bolero.

De Bolero in de instrumentale en licht vocale versie. Laatste maten werden meegezongen door het Koninklijk Concertgebouworkest. Moesten ze van de chef-dirigent destijds Ricardo Chailly. Bijzondere uitvoering van dit werk van Maurice Ravel. En Louise, die appte via de NPO Luister-app. Geweldige muziek om op te lopen. Ja, heerlijk. Vaste cadans, een vast tempo. Die Bolero.

0: gelukkig op het NPO Klassiek album van de week. Daar op dit vioolconcert ook van Joseph Bologne de Saint-Georges. Gespeeld door Théotime Langlois. De zwarte, prachtige namen. Bij het Orchestre de l'Opéra Royale onder leiding van Théotime Langlois. De zwarte, NPOklassiek.nl. Daar moet je zijn, daar moet je blijven. Ook zeker voor de muziekfabriek zometeen, Karin.
1: Ja, want het is verzoekmiddag.
0: Ja.
1: Dus zeg het maar welke namen ik mag gaan uitspreken in welke vreemde, bekende, oude of nieuwe talen. Ik hoor het heel graag. Welke muziek past erbij vandaag? Je mag de app gebruiken, NPO Luister-app. Of natuurlijk de website, hè? Kan ook. NPOklassiek.nl/verzoek. Komt het ook zo binnen bij ons?
0: Ja, ik zit te druk op het microfoontje en dan kan je het inspreken. Maar dat hoeft nu niet, want ik heb al een microfoon openstaan.
1: Wacht, hè? Wil je horen? Oh, nee.
0: Ja, de Goldberg-variaties graag. Nee. Maar nu horen we een prachtige vioolsolo. Niet te lang doorheen praten, meneer Nieuwdorp. Nee, van Richard Strauss. Vandaag is zijn geboortedag. We gaan luisteren naar hoe deze wals uit de Rozenkavalier zich ontspint. Richting de middag, richting de muziekfabriek. Dag.

0: NPO Klassiek. Deze week in de zaterdagmatinée, in samenwerking met het Holland Festival, ontmoeten componist Daniel Wohl en songwriter en vocalist Arooj Aftab elkaar.
1: Last night, my beloved was like the moon.
0: Een gouden duo, samen met het London Contemporary Orchestra onder leiding van Robert Ames. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinee en luister zaterdag vanaf 2 uur naar de NTR Zaterdagmatinee. Live op NPO Klassiek.
2: Ster. Wegens gigantisch succes terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
3: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
3: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 12 uur, Clemens Peters met het NOS Journaal. Het aantal gevluchte mensen dat terugkeerde naar huis was vorig jaar 1,5 keer zo hoog als het jaar daarvoor, meldt de VN-vluchtelingenorganisatie. Bijna 4,4 miljoen mensen die naar een ander land waren gevlucht en 10,3 miljoen mensen die binnen hun eigen land op de vlucht waren geslagen, keerden terug en dat is het hoogste aantal in 50 jaar tijd. De VN benadrukt dat er veel leed schuilgaat achter deze ogenschijnlijk positieve cijfers. De omstandigheden waar mensen bij thuiskomst in terechtkomen zijn vaak zeer slecht en ook werden veel mensen gedwongen terug te keren. Het lijkt erop dat Amerika bij de aanvallen op Iran gisteren een waterinstallatie heeft geraakt in de buurt van de kustplaats Kuhestach aan de straat van Hormuz. Dat meldde de New York Times onder meer op basis van Iraanse media. Op satellietbeelden is te zien dat twee grote betonnen wateropslagtanks vernietigd zijn. En volgens de New York Times is het niet zeker dat ze door raketten getroffen zijn en zo ja of die door Amerika zijn gelanceerd. In Mexico-stad hebben gisteravond duizenden mensen gedemonstreerd bij het Azteca-stadion, waar vanavond de openingswedstrijd van het WK voetbal wordt gespeeld. Het waren vooral familieleden van mensen die mogelijk zijn gekidnapt of gedood door drugsbendes of de autoriteiten. De demonstranten riepen leuzen als Mexico, kampioen van de verdwijningen. Vanavond spelen Mexico en Zuid-Afrika tegen elkaar en ook rond die voetbalwedstrijd worden veel demonstraties verwacht. In Lelystad is vannacht een parenclub afgebrand. Het pand was onlangs voor 4 miljoen euro gekocht door de gemeente. Die wil in de buurt een nieuwbouwwijk neerzetten en vond dat de parenclub te dichtbij lag. Bovendien zou de nieuwbouw vertraging kunnen oplopen door juridische procedures door de eigenaren van de club. De gemeente was al van plan het gebouw te slopen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. En er kan ook plaatselijk een bui vallen. Het wordt 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking. En tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt. En er valt soms wel wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
3: Mart, wat ga je doen?
4: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
5: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
6: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
5: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
7: Marc Chagall, de kleurenpoëet, nu te zien in Doesburg. Laliekmuseum.nl.
8: Pianosensatie Nicola Meeuwse speelt Beethovens geweldige derde pianoconcert met het Nederlands Philharmonisch. Van 13 tot en met 16 juni in Amsterdam en Utrecht. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
9: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
9: Bewonder het Rozenfestijn van 11 tot en met 15 juni in Kasteeltuinen Arsen.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. De Muziekfabriek. Met Karin Lacour.
11: Hey, Muziekfabriek.
12: Zou je een stukje willen draaien?
11: Het zou top zijn.
3: Alvast bedankt.
0: Donderdag, verzoekmiddag.
12: Ja, het is weer zover. Het is weer donderdagmiddag. Hoog tijd voor hoogbezoek. Luisteraars verzoeken. De komende 2 uur geen voorbedachte speellijst, maar wel jullie muziekverzoekjes. Dus vertel het ons. En dat kan het allerbeste met de NPO Luister-app. Typ het op of spreek het in op die app. Wat wil je horen op deze donderdag 11 juni? Gerard, die appt nu de zon zich vanochtend weer liet zien, zit ik te denken aan Here Comes the Sun van de Beatles, maar dan gespeeld op de klassieke gitaar door Milos Karadaglic.

It's All Right, want de zon komt. Here comes the sun. George Harrison, Milos Karadaglic speelde het op zijn gitaar bij het String Ensemble op verzoek van luisteraar Gerard. En wat goed is om te weten, er staat hier in de hoek van de studio ons verzoekmiddag antwoordapparaat en die wordt graag ingesproken. Dus heb je een verzoek, open je NPO Luister-app, druk op dat microfoontje en laat je stem horen op deze donderdag verzoekmiddag. Joke heeft ook een verzoekje. Zij appt: zou je Meditation van Jules Massenet willen draaien?

0: Maxime Vengerov op zijn viool speelde Meditation van Jules Massenet voor luisteraar Joke. Ja, en ik zie een knipperend lampje. Even het antwoordapparaat afluisteren.
1: Dag Karien, met Nouda. Met mijn projectkoor onder leiding van Hans Veldhuizen zingen wij op het ogenblik muziek van Billy Joel. Zou jij de uitvoering door de Kinksingers van Lullaby Goodnight My Angel willen draaien? Prachtige uitvoering. Dankjewel.

dankjewel Narda. Ik ben ook zo dol op deze versie van Billy Joel's Lullaby door de King Singers. Ik zing het nu ook vaak voor mijn dochter. Want ik vind die tekst zo prachtig, dat ook als je er niet bent, ben ik bij jou. Als ik weg ben, ben ik nog steeds bij jou. Door een liedje. Peter Lohman stuurt naar de app: ik vind het altijd extra leuk als er muziek langskomt, gespeeld door een Nederlandse muzikus. Toch een beetje een trots gevoel. Hebben jullie nog een suggestie? Nou, je vraagt er één, Peter. Je krijgt er twee. Pianisten Thomas Beyer en Nicolas van Pauken. Ze spelen Mozart.

Thomas Beyer en Nicolas van Pauken speelden sonaten voor piano vier handen in Bes van Wolfgang Amadeus Mozart op verzoek van luisteraar Peter. Ja, en we zijn behalve via de NPO Luister-app op deze donderdag verzoekmiddag ook te bereiken via de site www.npoklassiek.nl/verzoek. En daar stuurde Heidi Ruter-Elerman dit bericht. Een voorstel voor muziek die ik zeer de moeite waard vind. Händels Alexander's Feast wordt nergens meer gespeeld. En is heel mooi.

0: hoorde Daniel Johansson tenor met Tefiro en het Arnold Schoenberg koor. Happy, happy, happy pair uit Alexander's Feast van Händel. Dankjewel Heidi Ruter Ehlerman voor deze herinnering aan de muziek.
1: Ha Karin, kun je dat nog eens laten horen? Dat zou heel leuk zijn.
2: Klinkt goed, toch?
3: Alvast bedankt.
4: Dankjewel.
5: Donderdag, verzoekmiddag.
0: Het is 1:01 en de verzoekjes zijn niet van lucht. Godeke wil graag Ola Jijlo's The Ground horen. Die heeft ze namelijk onlangs in een kerk in Carlisle mogen horen. Hendrik de Vries vraagt om Pirates of the Caribbean in uitvoering voor Harmonie Orkest. Want dat gaat hij zelf spelen aanstaande zaterdag. Wat goed. We gaan op zoek naar een mooie uitvoering, Hendrik. Nu allereerst een app van Marieke Weststraten. Graag wil ik een vrolijk muziekstuk aanvragen voor onze dochter Marije. Ze is pas door haar vriend ten huwelijk gevraagd en ze hebben tot onze blijdschap bij ons op dorp een huis gekocht. Af en toe regent het hier en zien we daardoor de scheepvaart op de Westerschelde niet. We vinden daarom zeemansmuziek vrolijk en toepasselijk. Graag voor Marije, Fantasia on British Sea Songs.

Fantasia on British Sea Songs. Je hoort het BBC Symphony Chorus and Orchestra. Muziek van Henry Wood. En Marieke vroeg dit aan voor haar dochter Marije, die ten huwelijk is gevraagd en ook nog een huis heeft gekocht aan de Westerschelde. Dus ja, toepasselijke muziek. En Marianne, die appt: wat een feest, deze muziek die je draait. Ken het van Last Night of the Proms. Altijd met zoveel plezier op de BBC bekeken en lekker meegezongen. Dankjewel. Nou ja, dankjewel dus aan Marieke. Arjen dan schrijft een bericht. Regelmatig reis ik van Groningen naar Annen om een gedicht te schrijven met Jan Mijnen. Jan is een afasiepatiënt en is veel taal verloren, maar samen schreven we een dichtbundel in de afgelopen 8 jaar. Graag wil ik samen met Jan luisteren naar Bach's Magnificat en dan Et Misericordia. Beide zijn we dol op Bach. Zou je dat willen draaien?

Philip Jaroussky en Toby Spence zongen Bach's Et Misericordia uit zijn Magnificat voor Arjen en Jan, die samen dichten. Gerrit de Jong schrijft graag het tweede deel uit de 8e symfonie van Ludwig van Beethoven, alsof een metronoom op muziek is gezet.

Chamber Orchestra of Europe met het tweede deel uit de 8e symfonie van Beethoven. Godeke, die appt heel graag Ola Gyalo's The Ground, dat ik onlangs in een kerk in Carlisle hoorde uitvoeren. Onvergetelijk.

Tenebrae Zong The Ground van Ola Jijlo voor Godeke. En Hendrik de Vries, die schrijft: zou je Pirates of the Caribbean willen draaien in uitvoering voor harmonieorkest? Dat speel ik komende zaterdag bij het jubileumconcert van 80 jaar Drachtster Harmonie. Hier is het Tokyo Kosei Wind Orchestra. Ik hoop naar je zin, Hendrik.

NPO Klassiek. NPO Klassiek viert zijn 50ste verjaardag. In al die jaren hebben we duizenden liveconcerten opgenomen. Van jonge talenten tot beroemde muzici. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. En elke week hoor je bij ons een prachtige opname. Deze week het debuut van de jonge pianist Nicola Meeuwse in het Amsterdamse Concertgebouw. Als enige Nederlander ooit won hij de eerste prijs bij de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.

0: TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: Pianosensatie Nicola Meeuwsen speelt Beethovens geweldige derde pianoconcert met het Nederlands Philharmonisch. Van 13 tot en met 16 juni in Amsterdam en Utrecht. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
0: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
2: Wereldberoemde solisten en ensembles komen van 25 juni tot en met 4 juli naar het Blaricum Music Festival om de schoonheid van klassieke muziek te vieren. Ga naar blaricumfestival.com.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Bach als stralend middelpunt van het universum. In koraalpreludes verbinden Hannes Minnaar, het Nederlands Bach-consort, het heden en verleden met nieuwe composities van jonge makers rond Bachs monumentale koralen uit de orgelmis. Kaarten via het nederlandsbachconcert.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 1 uur, Clemens Peters met het NOS Journaal. In Noord-Ierland zijn gisteravond 12 politiemensen gewond geraakt bij confrontaties met relschoppers. In een voorstad van Belfast werden agenten bekogeld met stenen en molotovcocktails. Voor de tweede avond op rij waren er mensen op straat gegaan vanwege een mesaanval door een migrant uit Soedan. De politie heeft 16 verdachten opgepakt. De ongeregeldheden waren minder hevig dan dinsdag, toen het protest uitliep op racistisch geweld. Relschoppers vielen toen woningen aan waarvan ze dachten dat er migranten woonden. Paus Leo is aangekomen op de Canarische eilanden. Tijdens zijn bezoek aan de Spaanse eilanden zal hij zich vooral richten op vluchtelingen. Hij wil er onder meer in gesprek met vluchtelingenfamilies en hulporganisaties. In Spanje is migratie momenteel een belangrijk thema. Het bezoek van de paus is onderdeel van zijn bezoek aan heel Spanje, dat bijna een week duurt. In Lelystad is vannacht een parenclub afgebrand. Het pand was onlangs voor 4 miljoen euro gekocht door de gemeente. Die wil in de buurt een nieuwbouwwijk neerzetten en vond dat de parenclub te dicht bij die woningen zou komen te liggen. De gemeente was toch al van plan het gebouw te slopen, maar de brand heeft dat proces versneld. Bij een crash met een legerhelikopter in Pakistan zijn alle 22 inzittenden om het leven gekomen, meldt persbureau Reuters. Het ongeluk gebeurde gisteren in de regio Kashmir. De helikopter zou technische problemen hebben gehad. In de hoofdstad van Kashmir liepen begin deze maand demonstraties uit de hand. En uit angst voor nieuwe demonstraties waren er extra legereenheden in de stad. Ook de bemanning van de neergestorte helikopter. Het lijkt erop dat Amerika bij de aanvallen op Iran gisteren een waterinstallatie heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in de buurt van een kustplaats aan de straat van Hormuz, blijkt uit een analyse door de New York Times. Op beeld is te zien dat 2 grote betonnen wateropslagtanks zijn vernietigd. Het is niet zeker dat ze zijn geraakt door Amerikaanse raketten, maar het ging om een precisiebombardement en er zijn volgens de New York Times geen andere gebouwen in de buurt. Het aanvallen van civiele infrastructuur geldt als een oorlogsmisdaad. Het aantal vluchtelingen dat terug is gekeerd naar huis was vorig jaar 1,5 keer zo hoog als het jaar daarvoor, meldt de VN-vluchtelingenorganisatie. Bijna 4,4 miljoen mensen die naar een ander land waren gevlucht en 10,3 miljoen mensen die binnen hun eigen land op de vlucht waren, keerden terug. En dat is het hoogste aantal in 50 jaar tijd. Jozef Oosting is, zoals verwacht, de nieuwe trainer van Go Ahead Eagles. De 54-jarige trainer tekent een contract voor 2 seizoenen bij de club uit Deventer. Hij volgt Melvin Boel op, die vorige week werd ontslagen. Oosting was eerder trainer van onder meer FC Twente en RKC Waalwijk. Het is nog niet duidelijk wie zijn assistenten worden. Het weer: in de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen. Het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Muziekreizen van IC Productions. Voor liefhebbers van klassieke muziek. Bezoek de mooiste concerten, snuif cultuur op in historische steden en geniet van een prachtig privéconcert. U bent in fijn gezelschap. Kijk op icproductions.nl.
2: Ik ben Letitia Gerards en met Maestro Jew at the Movies zing ik in een groots filmconcert vol avontuur, emoties en herkenning. Van Mozart en Ravel tot James Bond. Beleef het live in de Doelen Rotterdam, Muses Arnhem of Muziekgebouw Eindhoven op 23 en 25 juni en 2 juli.
0: Voor een echt bijzondere muziekreis. icproductions.nl. NPO Klassiek. Avro Tros. De Muziekfabriek. Met Karine Lacour.
3: Hey, Muziekfabriek.
4: Zou je een stukje willen draaien?
5: Het zou top zijn.
6: Alvast bedankt.
0: Donderdag, verzoekmiddag. Ja, het is net na 1 op deze juni 11. Donderdag verzoekmiddag is al een uur lang in full swing. En we gaan nog een uur door. Fijn om al jullie verzoekjes te lezen en ze te horen. We draaien er zoveel mogelijk. Want ja, horen zeg ik, er wordt namelijk ook gezellig ingesproken op het verzoekmiddag antwoordapparaat. Dat doe je met de NPO Luister app. En er staat weer iemand op.
7: Hoi Karin, met Marco. Onlangs ontsloot Beeld en Geluid een groot deel van hun archief digitaal, met allemaal oude televisie- en radioopnames. En nu moest ik ineens denken aan die oude serie met in de hoofdrol Bram van der Vlucht. De serie Memoranden van Dorpsdokter. En ik weet nog dat we dat een prachtige serie vonden, maar vooral de beginmuziek. Waarin getoond werd hoe die dokter binnenreed met zijn koets, met paarden ervoor. En op de muziek van Locatelli. En dat was, ik heb het opgezocht, dat is het Arte del Violino, opus 3. En dat is zo'n mooi muziekje. En doet ook een beetje denken aan The Arrival of the Queen of Sheba. En dat, want de muziek gaat eigenlijk gelijk op met, met de koets die door het beeld rijdt. Zou je dat nog eens willen draaien? Alvast bedankt.

Locatelli, de muziek die bij Memorandum van een Dokter hoorde met Bram van der Vlucht. Ik zie hier 1963 werd de eerste aflevering uitgezonden. Zal jeugdsentiment zijn voor velen. Dankjewel Marco voor je ongelooflijk leuke bericht. Matthijs die schrijft, goedemiddag, ik zou graag Verleih uns Frieden gnädiglich willen aanvragen van Felix Mendelssohn. Ik heb het mogen spelen met het Gustav Mahler Jugendorchester op de Salzburger Festspiele. Was prachtig.

Verlei uns Frieden gnädiglich. Aangevraagd door Matthijs, muziek van Felix Mendelssohn. Je hoorde hier het Ensemble Orchestral de Paris met het Collegium Vocaal Gent. Oscar Oonk stuurt een mail. Mijn relatie is uitgegaan met een prachtige, zachtaardige, mooie man die als geen ander de trompet kon spelen en mij zoveel heeft laten zien van de wereld van klassieke muziek. Hoewel de muziek mij aan hem doet denken, helpt het mij ook om alles te verwerken. Zou je van Charles Gounod het Ave Maria kunnen spelen, uitgevoerd door Maurice André en Jane Parker Smith op orgel?

0: voor luisteraar Oscar en zijn prachtige mail speelde Maurice André op trompet, Ave Maria van Gounod met Jane Parker Smith op orgel. En het is Aletta op ons antwoordapparaat.
1: Hoi, ik heb een verzoeknummer. Mariana Martinez, sonate nummer 1.

pianiste Joanna Kaczperek speelde van Mariana Martinez het derde deel uit haar pianosonate nummer 1 op verzoek van luisteraar Aletta. En Ali, die heeft ook een verzoek. Ze schrijft naar de NPO Luister-app. Kort geleden ben ik naar Wenen geweest en heb daar de opera De Parelvissers gezien in het operahuis. Een geweldige ervaring. Graag zou ik iets willen horen uit deze opera en dan van de tenor Juan Diego Flores. Een geweldige tenor. Nou, Ali, producer Veerle, die denkt dat ze de muziek heeft gevonden van de productie die jij hebt gezien. Dit is namelijk Flores bij het Orkester der Wiener Staatsoper. Een live opname.

0: Applaus voor Juan Diego Flores, tenor. Jeetje, wat een stem. Dankjewel Ali voor dit verzoek. Je crois entendre encore. Hij zong uit De Parelvissers van Georges Bizet. En hier is een leuk ingesproken bericht van luisteraar Maarten.
1: Hallo daar in de studio. Hey, is het mogelijk om misschien de orkestrale versie van We Are The Champions af te spelen? Mijn zoon, maar ik denk ook een heleboel andere zonen en dochters zijn denk ik op dit moment geslaagd van hun middelbare school. Dus ja, feestje waard, muzikaal ook denk ik. Woehoe!

0: Royal Philharmonic Orchestra speelde We Are The Champions voor de zoon van Maarten en al die andere geslaagden. En ook als je niet geslaagd bent, ben je een absolute champion, dat je je door je examens hebt gewerkt. En het komt goed, hoe dan ook.
1: Ha, Karin. Kun je dat nog eens laten horen? Dat zou heel leuk zijn.
2: Klinkt goed, toch?
3: Alvast bedankt.
4: Dank je.
5: Donderdag, verzoekmiddag.
0: Ja, en ik heb dus ongelooflijk veel zin in volgende week. Dan is er niet alleen weer donderdag verzoekmiddag, maar ook maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag, de hele week verzoekmiddag. We noemen het de Midzomer Verzoekweek. Lekker samen muziek uitwisselen in die week naar midzomer toe, op weg naar de langste dag. Welke muziek hoort daarbij, bij die week? Wat wil jij daarbij horen? Laat het ons weten met de NPO Luister-app. Of stuur je midzomermuziek vast in via de site. Voor volgende week, midzomerverzoekweek. Alle stukken, liedjes, welkom. Via www.npoklassiek.nl/verzoek. Ja, en op deze verzoekmiddag ga ik door met een bericht van Meike Kats. Zou ik een deel of een paar delen mogen horen uit het celloconcert van Elgar, het liefst door Harriet Krijg gespeeld? Ik vind het zo prachtig. We zijn het helemaal met je eens, Meike. Daarom hier deel 1 en deel 2.

0: Goedemiddag, Karin. Bert Bruggeman. Zou je vanwege mijn niet doorgaan van de golfwedstrijd vandaag in verband met slecht weer als troost golferslament van Bryn Terfel en Rob Brydon willen draaien? Prachtig lied, wat aangeeft wat de problemen op de golfbaan zijn. Alvast bedankt.
1: Every month of the year, when it's stormy or clear, there's a place

De golfsong van Malot, door Bryn Terfel en Rob Brydon, gezongen voor Bert Bruggeman. Elvira, die appt: ochtendstemming graag van Edward Grieg voor mijn lieve dochter Fenna, met wie ik hier in spanning zit. Het telefoontje af te wachten of ze geslaagd is. Ze heeft keihard gewerkt. Ik ben super trots op haar. Nog even en dan weten we het.

deze muziek. Het is op verzoek van Rick Weggen. Hij schrijft: afgelopen dinsdag was het weer zover. We stonden op het hoofdstation Groningen en wilden naar onze woonplaats Buitenpost. Maar er was een grote storing. De trein reed niet. Uiteindelijk zijn we toch vertrokken in een overvolle trein. Het was bepaald geen Vergnügungszug, pleziertrein, zoals de polka van Johann Strauss Jr., die ik graag wil horen. Bij deze alsnog een pleziertrein. Rick?

0: een goedmaak pleziertrein. Voor luisteraar Rick, je hoorde Vergnügungszug van Johann Strauss. Zometeen is het tijd voor Maatwerk met Mieke van der Wij. Is dat vanmiddag. Dank voor al jullie verzoeken, berichten, inkijkjes in jullie dag en jullie muziekliefde. Volgende week midzomerverzoekweek, dus meld je vast op nploklassiek.nl/verzoek. En we eindigen in stijl met luisteraar Anne. Ze appt graag de tune van The Thunderbirds. Die serie was eindeloos populair.
1: 5, 4, 3, 2, 1. Thunderbirds are go.

0: NPO Klassiek. Podcast.
1: Dit is het wonderlijke verhaal van Tchaikovsky en mevrouw von Meck. Het verhaal van de grootste Russische componist aller tijden en een steenrijke weduwe. Jarenlang onderhield zij hem met gigantische bedragen. Ze schreven elkaar meer dan 1000 brieven, maar er was één afspraak. Ze zouden elkaar nooit ontmoeten.
2: Luister naar de podcast Betaalde Liefde. Het wonderlijke verhaal van Tchaikovsky en mevrouw von Meck. Nu op nboklassiek.nl en in de NPO-luisterapp.
3: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar op

0: 6x6.nl.
1: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
2: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
3: De hele dag door.
2: Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
4: Memphis Depay schiet.
3: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
2: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
1: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
2: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
3: Wie luistert, weet meer.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Twee uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. De politieagent die vorig jaar in Capelle aan de IJssel een jongen van 15 doodschoot na een fatbike-roof, wordt niet vervolgd. Op basis van de onderzoeksresultaten van de Rijksrecherche oordeelt het OM dat het schieten door de agent gerechtvaardigd was en dat hij handelde in overeenstemming met de ambtsinstructie voor politie en de politiewet. In het Zeeuwse Vogelwaarde zijn meerdere fietsers aangereden door een automobilist, meldt Omroep Zeeland. Wat er is gebeurd en hoe de slachtoffers eraan toe zijn, is nog niet bekend. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en de veiligheidsregio heeft opgeschaald naar grip 2 om beter te kunnen coördineren tussen de hulpdiensten. De provinciale weg is in beide richtingen afgesloten. De Britse minister van Defensie heeft zijn ontslag ingediend. John Healey vindt dat premier Starmer niet genoeg geld vrijmaakt voor investeringen in de krijgsmacht. Hij spreekt in zijn ontslagbrief van een gevaarlijke tijd met toegenomen dreigingen en stelt dat het gereserveerde budget veel te weinig is om het Verenigd Koninkrijk daartegen te beschermen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn gisteravond 12 politiemensen gewond geraakt bij confrontaties met railschoppers. Ze werden bekogeld met stenen en molotovcocktails. Het was de tweede avond op rij dat mensen de straat op gingen uit woede over een mesaanval door een migrant uit Soedan. De politie van Belfast heeft 16 mensen opgepakt. De zware regenval in november vorig jaar op het Indonesische eiland Sumatra heeft aan minstens 58 zeldzame orang-oetans het leven gekost. Dat concluderen wetenschappers na onderzoek. Het gaat om Tapanuli orang-oetans, die pas recent zijn erkend als een eigen soort. Er waren er nog maar zo'n 800 van in het wild. Door aardverschuivingen als gevolg van de regen zijn vermoedelijk vele tientallen apen omgekomen. Het weer. In de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Van 2 tot en met 8 oktober klinkt de mooiste kamermuziek tijdens het Schiermonnikoogfestival. Concerten, masterclasses, excursies en nog veel meer. Ga naar www.schiermonnikoogfestival.nl en boek nu je festivalbezoek.
3: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
4: Huh? Mart, wat ga je doen?
5: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
6: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
9: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
0: NPO Klassiek. Omroep Max. Maatwerk. Met Mieke van der Wij.

0: Ja, dat was de complete symfonia uit L'Olympiade van Antonio Vivaldi. Uitgevoerd door Concerto Köln onder leiding van Alexander Scherf. Denk ik dat ik moet zeggen, ja, Scherf. En daarmee begonnen we vandaag Maatwerk.
1: De bestemming.
0: Hartelijk welkom. We zoeken een plaats in Nederland. Als je me raadt, maak je kans op onze weekprijs. Dat is een hoogwaardige draadloze hoofdtelefoon met een logo van Maatwerk en ruisonderdrukking. De hints van vandaag zijn Oranje, Herrenhutters en de derde hint Vollenhoven. Wat is de bestemming? Laat het weten via de NPO Luister-app. Mailen mag ook. maatwerk@omroepmax.nl. Ik herhaal de hints nog één keer. Oranje, Herrenhutters en Vollenhoven.

Een instrumentale versie van een van de Rückert-lieder van Mahler. Ich bin der Welt abhanden gekommen. Uitgevoerd door alt-hoboist Marcel Ponsele. En verder Il Gardellino, onder leiding van diezelfde Marcel. Nu muziek waarvan de tekst van Friedrich Rückert wel te horen is. Een compositie van de, trouwens op 11 juni, dus vandaag, in 1864 geboren Richard Strauss.

0: Een impromptu voor piano van Jean Sibelius. Gespeeld door Lijf Over Ansnes. En die was vorige week nog te gast bij Hans Hafmans. Misschien zitten zijn vingerafdrukken nog wel op de piano. Ja, dat is toch leuk om te weten. En daarvoor dus het Nederlands Kamerkoor. Onder leiding van Peter Dijkstra. Ja.
1: Maatwerk. Met Mieke van der Wij. Op NPO Klassiek.
0: Nog heel even over die Peter Dijkstra. Die is vandaag jarig. Hartelijk gefeliciteerd. Hij wordt 48. Hij is enorm gewild. Pendelt tussen Amsterdam, waar hij chef-dirigent is van het Nederlands Kamerkoor. En in verschillende steden in Duitsland en Scandinavië, waar hij ook veel concerten geeft. Goed, dat was nog even te vergeten te vertellen. Iemand die ook vandaag jarig is, tenminste als je nog had geleefd, is Richard Strauss. 11 juni 1864 is hij gecomponeerd, zou ik zeggen. Geboren. Duitse componist en de dirigent. En ik las op Wikipagina een ontzettend leuk stukje. Dat ga ik even voorlezen. Strauss' werkdag begon in de ochtend om 9 uur. Hij nam plaats achter zijn bureau en ging met componeren verder, precies op het punt waar hij de dag daarvoor was gestopt. Hij schreef in eerste instantie alles op met potlood. Vervolgens de pianopartituur in inkt. Hij werkte zo aan één stuk door tot en met het middaguur, zo'n uur of 12 of 1. 'S Middags ging hij wat skaat spelen, dat is een kaartspel, en schreef een paar pagina's in partituur. 'S Avonds, elke avond, dirigeerde hij in de concertzaal. Nervositeit kende hij niet. Hij was altijd ontspannen en was de hele dag, zowel in de ochtend als in de avond, volledig helder van geest. Als zijn bediende hem zijn rok overhandigde voor het concert, ik zie het voor me, stond hij op van het werk, reed naar de concertzaal, hoe denk ik dan, en dirigeerde met dezelfde zekerheid en rust waarmee hij 's middags skaat had gespeeld. De volgende dag was exact een kopie van de vorige.

van de eeuwig gedisciplineerde Richard Strauss was dit het concert voor hoorn en orkest nummertje 2. Gespeeld door Martin Owen op hoorn. En verder hoorde je BBC Philharmonic onder leiding van John Wilson. Even iets anders. Komende zaterdag is er om 7:15 in Poppodium Paard in Den Haag weer een concert in de serie Symphonic Junction. Het residentieorkest speelt samen met zangeres en multi-instrumentalist Sarah Blake en mondharmonica-speler Hermine Deurlo. Bekend van de reclamemuziek van een bepaald rookworstenmerk. Een concert zonder muzikale grenzen. Het wordt een bijzondere ontmoeting tussen klassiek, jazz, folk, bossa nova en Braziliaanse muziek. En Sander Swiep praat het concert aan elkaar. Ik zou zeggen, alleen daarom al de moeite waard om naartoe te gaan. Als voorproef, je hoorde we Hermine Deurlo in Moon River uit de film Breakfast at Tiffany's. Thank you.

Caroline Shaw stond op plek 15 in de klassieke top 400. De op één na hoogste vrouwelijke componist in de lijst. Ze stonden maar twee plekjes onder Hildegard von Bingen. Een Amerikaanse componist van 43 pas. And the Shallow heette dit nummer. Gezongen door Ars Nova Copenhagen onder leiding van Paul Hillier. En daarvoor dus Moon River. Fantastisch gespeeld door Hermine Deurlo op de mondharmonica. Ze werd begeleid door Anton Goudsmit op gitaar. Zij gaat dus optreden aanstaande zaterdag. Poppodium Paard in Den Haag. Als u er meer over wilt weten, of als jij er meer over wilt weten, kun je terecht op residentieorkest.nl.

0: NPO Klassiek. Deze week in de zaterdagmatinée, in samenwerking met het Holland Festival, ontmoeten componist Daniel Wohl en songwriter en vocalist Arooj Aftab elkaar.
1: Last night, my beloved was like the moon.
0: Een gouden duo. Samen met het London Contemporary Orchestra onder leiding van Robert Ames. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinee en luister zaterdag vanaf 2 uur naar de NTR Zaterdagmatinee. Live op NPO Klassiek.
2: Ster. Ik ben Letizia Gerards en met Maestro Jew at the Movies zing ik in een groots filmconcert vol avontuur, emoties en herkenning. Van

0: Mozart en Ravel tot James Bond. Beleef het live in de Doelen Rotterdam, Muses Arnhem of Muziekgebouw Eindhoven op 23 en 25 juni en 2 juli.
1: In Gaza, in Libanon, zelfs de meest ervaren oorlogscorrespondenten durven niet meer.
2: Bram Vermeulen ziet in Libanon hoe de oorlog zich richt op journalisten.
3: Our job is a dangerous job.
2: De waarheid onder vuur. Vanavond 9:15 VPRO NPO 2, Frontlinie,

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 3 uur, Clemens Peters met het NOS Journaal. Supporters van Ivoorkust kunnen niet naar de VS voor het WK voetbal dat vanavond begint. Ze krijgen geen visum. Volgens een supporterswoordvoerder hebben zo'n 500 Ivoriaanse fans hun reis moeten annuleren. Door het strengere immigratiebeleid van president Trump is het voor veel Afrikanen lastig om de VS in te komen. Zo is ook supporters uit Senegal en een Somalische topscheidsrechter de toegang tot de Verenigde Staten geweigerd. De Europese Centrale Bank grijpt in om de prijsstijgingen in Europa tegen te gaan. De inflatie stijgt, vooral door de hogere gas- en olieprijzen, en daarom verhoogt de Europese Bank de rente in de eurozone naar 2,25%. Sinds het begin van het conflict in Iran zit de Straat van Hormuz zo goed als dicht en daardoor komt er veel minder olie op de wereldmarkt. De laatste keer dat de ECB de rente verhoogde was 3 jaar geleden, destijds onder meer vanwege de oorlog in Oekraïne. De politieagent die vorig jaar in Capelle een jongen van 15 doodschoot, wordt niet vervolgd. Na onderzoek concludeert het Openbaar Ministerie dat de agent niets fout heeft gedaan. De jongen werd in september doodgeschoten bij een filiaal van McDonald's, net nadat hij betrokken was geweest bij de roof van een fatbike. Hij had een vuurwapen bij zich en omdat de agent daardoor direct gevaar liep, was het schieten gerechtvaardigd en conform de richtlijnen, zegt het OM. De huren van woningcorporaties stijgen dit jaar gemiddeld met 3,6%, heeft de koepel van woningcorporaties AEDES bekendgemaakt. Volgens AEDES is dat minder dan de loonstijgingen van het afgelopen jaar en gaan huurders gemiddeld dus een kleiner deel van hun inkomen aan huur betalen. Corporaties kennen sinds een aantal jaren het fenomeen dat ze huishoudens met een hoger inkomen een hogere huur kunnen vragen. En dit jaar doet 3/4 van de corporaties dat en dat aantal loopt al jaren op. Het weer: in de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms ook wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Pianosensatie Nicola Meeuwse speelt Beethovens geweldige 3e pianoconcert met het Nederlands Philharmonisch. Van 13 tot en met 16 juni in Amsterdam en Utrecht. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
0: NPO Klassiek. Omroep Max.
6: Gelukkig is dat nu allemaal wat meer op de mens en op de persoon.
7: Precies, het is veel meer maatwerk geworden.
0: Maatwerk. Met Mieke van der Wij.

0: Ja, je hoorde wel, er vloog van alles rond. En dat klopt ook, want we beginnen dat tweede uur met maatwerk met Hedwig's theme. Hedwig, dat is natuurlijk de uil uit Harry Potter. Dit kwam van de film Harry Potter and the Philosopher's Stone. Fantastische muziek, gecomponeerd door John Williams en uitgevoerd door het Saitokinin Orchestra onder leiding van diezelfde John Williams.
1: De bestemming.
0: Ja, we zijn nog steeds op zoek naar een plaats in Nederland. Als je me raadt, maak je kans op onze weekprijs. En die wordt zometeen bekendgemaakt, de winnaar daarvan. En die prijs is een draadloze hoofdtelefoon met een logo en een ruisonderdrukking. En de hints van vandaag zijn Oranje Hernhutters Vollenhoven. Oranje Hernhutters Vollenhoven. Wat is de bestemming? Laat het weten via de NPO Luister-app. Mailen mag ook maatwerk@omroepmax.nl.

Muziek van Joseph Bologne de Saint-Georges. Gespeeld door Théotime Langlois de Zwarte en Justin Taylor op piano. En het staat allemaal op het album van de week. Dat is volledig gewijd aan deze Franse componist. Geboren in Guadeloupe, had een moeder uit Senegal en een Franse vader. En hij werd ook wel de Zwarte Mozart genoemd. Allemaal dus te beluisteren op npoklassiek.nl.

0: Je hoorde achtereenvolgens muziek van Heitor Villa-Lobos. Deel 1 uit de Baianas Brasileiras. Een aria gezongen door Renee Fleming. En New World Symphony begeleidde haar onder leiding van Michael Tilson Thomas. Daarna van Dvorak's 12e strijkkwartet. Tweede deel, het langzame deel. Amerikaans kwartet heet het ook wel. Door Ensemble Uranos. En die New World en Dvorak brengen ons bij de volgende muziek.
1: Maatwerk met Mieke van der Wij op NPO Klassiek.
0: En dat is natuurlijk de 9e symfonie van Dvorak uit de Nieuwe Wereld. En de Nieuwe Wereld, dat is natuurlijk Amerika. Deze muziek staat centraal in de nieuwe aflevering van de podcast De Vijfde van Beyoncé. Hierin koppelen Sander Swiep en Francis van Broekhuizen moderne hits aan klassieke muziek. En via Dvorak komen ze bij filmcomponist John Williams terecht. De eerste noten van de film Jaws lijken toch wel erg op die van Dvorak. Sander brengt een ode aan John Williams en vindt dat zijn muziek beter vertegenwoordigd zou moeten zijn in de top 400. Nou ja, kijk maar, luister maar wat je er zelf van vindt. De Vijfde van Beyoncé is namelijk te beluisteren via NPO Luister of via NPO Klassiek /podcast. Zometeen muziek van John Williams, maar eerst twee delen uit die 9e symfonie van Dvorak.

De delen 3 en 4 van de 9e symfonie van Antonin Dvořák uit de Nieuwe Wereld. Gespeeld door Los Angeles Philharmonic onder leiding van Gustavo Dudamel. En die 5e van Beyoncé, waar ik het net over had, is te beluisteren via NPO Luister of via NPO Klassiek /podcast. En daarin gaat het dus over Dvořák en over John Williams.

Muziek van Philip Glass uit de film The Hours. Het nummer heette The Poet Acts. Het werd gespeeld door Alexandre Tarot op piano. En over Philip Glass gesproken. Nou, de mensen die er niet bij waren de afgelopen zaterdag in het concertgebouw, die hebben toch wel iets gemist. Daar werd de opera Akhnaten van Philip Glass uitgevoerd. En ik moet zeggen, ik vond het een ervaring. Ten eerste countertenor Anthony Roth kon

heeft Philip Glass gezegd dat die countertenor, die Rod Constanzo, dat loflied in het Nederlands moet doen. Want dat moet gewoon steeds in het land waar je dan waar het opgevoerd wordt, moet dat in de taal van dat land. En dan zie je hem opeens met zo'n boekje. Ja, dat zijn van die kleine dingen. Geweldig was het. Goed. Oké, vandaag ook de sterfdag van Brian Wilson. Vorig jaar is die overleden van de Beach Boys natuurlijk. Nou, hier gaan we het uur mee afsluiten.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek viert zijn 50ste verjaardag. In al die jaren hebben we duizenden liveconcerten opgenomen. Van jonge talenten tot beroemde muzici. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. En elke week hoor je bij ons een prachtige opname. Deze week het debuut van de jonge pianist Nicola Meeuwse in het Amsterdamse Concertgebouw. Als enige Nederlander ooit won hij de eerste prijs bij de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
2: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
1: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 4 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. Een ernstig verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen heeft het leven gekost aan 2 kinderen en 1 volwassene. 4 kinderen zijn gewond geraakt. Een groep fietsers van 14 kinderen en 2 begeleiders zou zijn aangereden door een auto. En dat gebeurde op de provinciale weg bij Hulst, tussen de dorpen Terholen en Vogelwaarde. De hulpdiensten rukten massaal uit. En de gewonden zijn naar ziekenhuizen in Gent, Antwerpen en Rotterdam gebracht. Over de automobilist is verder niets bekend. De bouw van 30.000 nieuwe woningen kan niet beginnen omdat er geen geld is voor de aanleg van wegen en spoorlijnen ernaartoe. Het gaat om 4 grote nieuwe woonwijken in Alkmaar, Apeldoorn, Hengelo en Helmond. De plannen voor die locaties zijn klaar en ook de financiering van de bouw is rond. Maar voormalig minister Keizer wees geen geld toe om de huizen bereikbaar te maken. Dat was volgens haar aan het nieuwe kabinet. Maar dat komt juist miljarden euro's tekort voor onderhoud aan wegen en bruggen. De 4 gemeentebesturen hebben een brandbrief naar het kabinet gestuurd om de woningbouw toch mogelijk te maken. Supporters van Ivoorkust kunnen niet naar de VS voor het WK voetbal dat vanavond begint, omdat ze geen visum krijgen. Volgens een supporterswoordvoerder hebben zo'n 500 Ivoriaanse fans hun reis moeten annuleren. Door het strengere immigratiebeleid van president Trump is het voor veel Afrikanen lastig om de VS in te komen. Zo is ook supporters uit Senegal en een Somalische topscheidsrechter de toegang tot de Verenigde Staten geweigerd. Tellen Griekspoor is er niet in geslaagd om de kwartfinales te bereiken van het tennistoernooi van Rosmalen. Hij werd in de 2e ronde uitgeschakeld door de Chinees Zhang. Die was met 7-6 en 6-4 te sterk voor de toernooiwinnaar van 2023. Het weer bewolkt en op meerdere plaatsen buien. Het is maximaal 18 graden. Ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Hayato Sumino blaast je omver met zijn techniek en virtuose spel. Hij speelt op 15 juli Chopin en Bach, Hans Zimmer en Ravel en eigen composities. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
0: NPO Klassiek. Omroep Max.
5: Maatwerk klinkt heel makkelijk, maar in de praktijk lopen we ook wel aan tegen een enorme complexiteit. En dan is wel de vraag, hashtag hoe dan?
0: Maatwerk. Met Mieke van der Wij.

0: Welkom bij het derde en laatste uur van Maatwerk. We begonnen met Johannes Brahms, de derde symfonie. Daaruit het derde deel, gespeeld door Gewandhaus Orkester Leipzig, onder leiding van Ricardo Chailly. Straks horen we dezezelfde combinatie van componist, orkest en dirigent in de academische festouverture.
1: De bestemming.
0: Ja, we gaan zometeen de weekprijs winnaar bekendmaken, maar je kunt nog meedoen. Zoek een plaats in Nederlands. Als je me raadt, maak je kans op die weekprijs. Dat is die hoogwaardige hoofdtelefoon met ruisonderdrukking. En ik noem nog één keer de hints van vandaag. Die zijn Oranje, Hernhutters en Vollenhoven. Wat is die bestemming? Laat het me weten via de NPO Luister-app of mailen. Dat kan ook altijd. Maatwerk@omroepmax.nl

Muziek van Clara Schumann, het vierde deel uit een pianotrio. Gespeeld door Stuart Goodyear op piano en Yosuke Kawasaki viool en Rachel Mercer op cello. En dan nu Remy van Kesteren. Die is een harpist, dat weten we waarschijnlijk wel. Heeft trouwens ook nog een link met onze bestemming. Hij gaat spelen Suite voor Luid, de tweede van Johann Sebastian Bach. En daaruit twee delen, het derde Sarabande en de vierde de Gigue.

0: eigenlijk dus geschreven voor luid door Bach, maar op een harp kan het ook. Dat liet Remy van Kesteren horen.
1: Maatwerk met Mieke van der Wij op NPO Klassiek.
0: En dan gaan we nu luisteren naar een ouverture voor orkest. Een academische festouverture. En dat heeft Brahms geschreven in de zomer van 1880... als eerbetoon aan de Universiteit van Breslau. Die hadden ze hem laten weten namelijk dat hij een eredoctoraat zou krijgen. Hij verwerkte er een paar studentenliederen in. En eentje heeft toch wel erg veel weg van... Hup, Holland, hup, laat de leeuw niet in zijn hemdje staan. Nou, misschien brengt het Nederlands elftal geluk op het WK dat vandaag begint.

Ja, was goed te horen, hè? Die melodie van Laat de leeuw niet in zijn hemdje staan. Als je dat dan hoort, dan denk je, het is toch allemaal jatwerk. Goed, dit was Johannes Brahms. Ouverture voor orkest, academische festouverture. Gewandhausorkest Leipzig onder leiding van Ricardo Chailly. En nu gaan we luisteren naar twee stukken achter elkaar. Eerst een stuk van Max Reger. Daarin onder andere Hans IJsakkers op piano. Daarna een mooie aria van Händel, gezongen door Henk Neven. En die twee, die hebben heel veel samengespeeld. En die gaan ook nog de artistieke leiding van het festival doen. Maar daarover straks meer.

Ombra Mai Fu. Nooit was er een schaduw. Een aria uit een opera van Händel, Circe. En daarvoor sonate voor klarinet en piano van Max Reger. En Hans IJsakker zat daar achter de piano. En we hoorden net Henk Neven. En deze twee, Henk Neven en Hans IJsakkers, vormen samen de artistieke leiding van een liedfestival. In mei was dat. In de bestemming van vandaag.

0: de bestemming.
1: Ja, de hints die waren Oranje, Hernhutters en Vollenhoven. En de oplossing is Zeist. En de finalist van vandaag is Marian Makai. En die schrijft, het was voor mij een inkoppertje, want ik woon sinds 72 hier. En mijn dochters gingen naar de Comeniusschool. En dat heeft een link met de Hernhutters. En we woonden afhankelijk aan de rand van Vollenhoven. Dat is dus een wijk. Deed daar in het winkelcentrum altijd mijn boodschappen. Oranje kan ik nog niet helemaal plaatsen, maar ik vermoed dat het iets te maken heeft met onze nationale voetbalelftal dat altijd in Zeist bij de KNVB traint. Nou, dat heb je helemaal goed. En ja, dan hebben we dus 4 dagwinnaars. En er kan er maar 1 die telefoon winnen. Ik bedoel, die koptelefoon winnen. En de computer gaat dat nu bepalen.
0: Theo Domen.
1: Ja, Theo Domen is het dus geworden. Hartelijk gefeliciteerd en heel veel plezier met de koptelefoon. Ja, Zeist. Componist Willem Wonder van Nieuwkerk bezocht als kind de kerk van de Hernhutters in Zeist. Het is de kerk van de Evangelische Broedergemeente. Het is een gemeenschap die zijn oorsprong vindt in Moravië, het huidige Tsjechië. Dit strijkkwartet is gebaseerd op melodieën van de Hernhutters. Een opname die ook gemaakt is in Zeist.
0: Bestemming bereikt.

Dat was het Scampa-kwartet met muziek van Willem Wander van Nieuwkerk. Moravian Souls, het tweede deel Zarabanda. En we zijn aan het eind gekomen van Maatwerk. Hierna Hans Hafmans met Podium. En zometeen nog de laatste muziek, die is van Max Broeg. Over hem werd wel gezegd dat hij met zijn eerste vioolconcert zijn hoogtepunt al achter de rug had. Ook van Saint-Saëns vond men dat hij maar doorging zonder dat het nog echt iets nieuws opleverde. Het laatste woord is dan ook aan Claude Debussy, die over hem zei: is er nou niemand die genoeg van hem houdt om te zeggen dat hij nu wel genoeg gecomponeerd heeft?

0: NPO Klassiek. Podcast.
1: Dit is de vijfde van Willem Sip.
2: Wie is dat? Is het iets Duits?
3: Rosalia.
4: Oh, wat grappig. Nee, ze is Spaans.
2: Ik ga luisteren naar je.
4: Ik ben heel benieuwd of je mij gaat beloven aan het aflevering.
2: Ja, ik ben ook heel benieuwd of ik het je ga beloven.
4: Maar dit is een hele moeilijke aflevering, want ik draai deze aan en jij vindt het leuk en ik vind het moi.
0: Pop en klassiek ontmoeten elkaar bij Francis van Broekhuizen en Sander Zwiep. Luister naar de podcast De Vijfde van Beyoncé. Nu op nvoklassiek.nl en in de NPO Luister-app. NPO Klassiek. Dat voel je.
5: 5:00, Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij een ernstig verkeersongeluk in de buurt van Hulst in Zeeland zijn 2 kinderen en een volwassene om het leven gekomen. Ze zouden op het fietspad zijn geschept door een auto die in een bocht van de weg raakte. 4 kinderen raakten zwaar gewond. De groep van in totaal 14 kinderen was met 2 begeleiders in Zeeland op schoolkamp. De politie heeft iemand aangehouden of dat de

0: bestuurder van de auto is, is niet bekend. Het plan om duizenden wetenschappers en studenten te screenen voor ze toegang zouden krijgen tot gevoelige informatie gaat niet door. Minister Letchert van Onderwijs heeft de Tweede Kamer geschreven dat het plan moeilijk uitvoerbaar is. De bedoeling was om 8000 buitenlandse en Nederlandse wetenschappers en studenten die met gevoelige kennis willen werken grondig te screenen. Nederland wil maatregelen nemen omdat er zorgen zijn over mogelijke infiltratie door buitenlandse regimes in de Nederlandse wetenschappelijke wereld. De chemische stof TFA is volgens Europese deskundigen schadelijker dan gedacht. TFA, een vorm van PFAS, zit in airco's en in pesticiden. De stof is mogelijk schadelijk voor ongeboren kinderen en kan een negatief effect hebben op de vruchtbaarheid. De ophokplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep is landelijk opgeheven. Die gold alleen nog in de Gelderse Vallei, de regio waar veel pluimveebedrijven zijn gevestigd. Staatssecretaris Erkens heeft deskundigen geraadpleegd en die schatten de kans op vogelgriep nu in als matig tot laag. Eind april werd de ophokplicht al opgeheven in de rest van Nederland. De ziekte heeft sinds oktober meer dan 2 miljoen kippen en ander pluimvee het leven gekost. Het weer bewolkt en van het westen uit steeds meer regen. Het is een graad of 17. Ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt, er valt soms wat regen en het wordt maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 vertrouwde en verrassende locaties. Van awardwinnende filmmuziek in het Concertgebouw tot meeslepend theater over de wereld van haute couture in de Meervaart. Laat je verwonderen en zet al je zintuigen open. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
2: Muziekreizen van IC Productions. Voor liefhebbers van klassieke muziek. Bezoek de mooiste concerten, snuif cultuur op in historische steden en geniet van een prachtig privéconcert. U bent in fijn gezelschap. Kijk op icproductions.nl.
3: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Voor een echt bijzondere muziekreis. icproductions.nl.
3: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
4: Ik ben Letitia Gerards en met Maestro Jew at the Movies zing ik in een groots filmconcert vol avontuur, emoties en herkenning. Van Mozart en Ravel tot James Bond. Beleef het live in de Doelen Rotterdam, Muses Arnhem of Muziekgebouw Eindhoven op 23 en 25 juni en 2 juli.
5: Pianosensatie Nicola Meeuwse speelt Beethovens geweldige derde pianoconcert met het Nederlands Philharmonisch. Van 13 tot en met 16 juni in Amsterdam en Utrecht. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
6: NPO Klassiek. NTR. Podium. Met Hans Hafmans.
7: Het is 5 over 5. Goedemiddag. Welkom bij Podium van donderdag 11 juni. Met vandaag onder meer in de uitzending. Zondag binden 7 Nederlandse jeugdorkesten de strijd aan op de finale van de Nationale Orkestspelen. Hoe dat eruit ziet, daar bel ik zo meteen over met Daan Welle, dirigent van het Almeers Jeugdsymfonieorkest. De jonge pianist Eva Gevorgian wint een aanmoedigingsprijs van 50.000 Zwitserse frankjes. En dirigent Manfred Honeck verlengt zijn contract en wordt de langzittende chef in de geschiedenis van de Pittsburgh Symphony Orchestra.

0: Het slot van de eerste vioolsonate van Gabriel Fauré, nieuwe Fauré-plaat van twee prijswinnende muzici. Canadese violist Kerstin Leung, eerste prijswinnaar van de Judy Menuhin International Competition for Young Violinist, voor jonge violisten, met de Fransman Jonathan Fournel, pianist. Hij won 5 jaar geleden de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Een veelbelovende samenwerking dus. Zondag wordt de Doelen omgetoverd in een paradijs voor jeugdorkesten. Maar liefst 7 jeugdorkesten gaan de strijd met elkaar aan tijdens de finale van de Nationale Orkestspelen 2026. Elk uur is een ander jeugdorkest uit Nederland te horen. Aan het eind van de dag wordt een grote slotmanifestatie georganiseerd waarbij alle leden van de jeugdorkesten in 1 groot orkest gaan spelen. Daarna volgt de uitslag. Een van de deelnemende orkesten in Rotterdam is het Almeers Jeugdsymfonieorkest onder leiding van dirigent Daan Welle. Daan, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Stijgt de spanning een beetje bij jou en bij je muzici?
1: Ja, dat begint nu al een beetje te komen. Het komt nu erg dichtbij. Dus ik denk dat we er vooral heel veel zin in hebben. En dat dan op de dag zelf de meeste spanning komt. Want ja, dan draait het erom natuurlijk.
0: Ja, want zin in hebben is belangrijk, hè, dat je dat meegeeft. Maar hoe bereid je je jonge orkestleden voor op zo'n concours?
1: We doen natuurlijk dingen om te zorgen dat we daar zo goed mogelijk voor dag komen. Dus er worden groepsrepetities gehouden, zodat de losse secties uit het orkest ook even met elkaar alleen kunnen oefenen om wat dingen te fine-tunen. En we zijn natuurlijk tijdens de wekelijkse repetities hard aan het oefenen met het hele orkest. Maar ik probeer ze ook wel een beetje mee te geven van ja, het maakt eigenlijk niet uit of we winnen of niet. Maar vooral uit of we na afloop een goed gevoel terug kunnen kijken op het geheel. Ja. Zeg maar. Dat we in ieder geval het idee hebben dat we er alles uitgehaald hebben.
0: Ja, waarom doen jullie eigenlijk mee? Wat is het belang voor jullie orkest om met zo'n concours mee te doen?
1: Dat is eigenlijk meerledig. Het is sowieso een hele mooie kans om in zo'n bijzondere concertzaal te spelen. Dat is toch iets wat we niet regelmatig doen. Want dat is toch wel een bijzondere plek. Dus ik denk dat een groot deel van het orkest nog nooit in die zaal gespeeld heeft.
0: De Doelen in Rotterdam.
1: Dus dat is alleen al heel interessant. Mm-hmm. Ja, de Doelen inderdaad. Is het een hele leuke manier om even naar weer een ander soort doel toe te werken dan onze gebruikelijke concerten. Maar iets speciaals waar je echt samen voor gaat en probeert net nog weer even een extra stap te zetten in de ontwikkeling die we samen doormaken.
0: Nu zie ik...
1: En natuurlijk het luisteren naar alle andere orkesten.
0: Ja, dat is ook, daar leer je van, hè?
1: Ja, zeker.
0: Op jullie programma staat een werk van Tycho Blom. Wie is hij en wat is het voor werk?
1: Dat is fagotist uit ons orkest. En hij heeft dat stuk speciaal voor het AJSO geschreven. Dus het gaat komende zondag in de Doelen in wereldpremière.
0: Nou ja, dat gaat scoren natuurlijk. Alleen dat al. Dat een van je eigen orkesten een stuk heeft geschreven. Ja. Dat moet punten opleveren, zou ik zeggen. Hoe schat je het in? Hoe hoog kunnen jullie komen dan?
1: Ja, lastig te zeggen. We zijn daar met 7 orkesten. Die zijn in 2 categorieën ingedeeld. Wij zitten in een categorie met 4 andere orkesten. Met allemaal een beetje een vergelijkbare bezetting en niveau. Dan is het best wel moeilijk te zeggen wat daar gaat gebeuren. Ik denk echt wel dat het alle kanten op kan gaan. Nou ja. We hebben geduchte concurrentie.
0: Leuk hoor, zet hem op. Veel succes en vooral dus heel veel plezier voor jou en je Almeers Symfonieorkest. Dankjewel, dirigent Daan Welle. Tycho Blom staat erop dus op het programma. The Typewriter van Leroy Anderson, ook een heerlijk populair stuk. En deze Dans Macabre van Camille Saint-Saëns gaat het Almeers Jeugdsymfonieorkest zondag spelen in de Doelen in Rotterdam, onder leiding van Daan Welle. We hebben Philadelphia maar even uit de kast gehaald, onder leiding van Eugene Ormandy.

0: Dans Macabre van Camille Saint-Saëns, Philadelphia Orchestra, geleid door Eugene Ormandy. En Daan Welle met zijn Almeers Jeugdsymfonieorkest gaat het ook spelen aanstaande zondag in de Doelen in Rotterdam tijdens de finale van de Nationale Orkestspelen. 5:08, hoog tijd voor de ANWB. Goedemiddag, Robert Vriesen.
1: Goedemiddag, Hans. Een regenachtige spits, veel kilometers file, bijna 700 bij elkaar. En zoals gebruikelijk de meeste vertraging in de Randstad. Ook op de A2 rijdt het langzaam vanuit Amsterdam naar Utrecht. Een nasleep van een ongeluk bij Breukelen. Nog een kwartier vertraging als je nu aansluit in de file vanaf knooppunt Holendrecht. Maar de weg is wel weer vrij. Geldt helaas nog niet voor de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. Liggen aardappelen op de rijbaan bij Nieuwerkerk aan den IJssel. Twee rijstroken zijn dicht vanaf knooppunt Kleinpolderplein. 10 kilometer file en 3 kwartier vertraging. Omrijden doe je via Den Haag over de A13, de A4 en de A12.
2: Podium met Hans Hofmans op

Violist en dirigent Théotime Langlois de Zwarte in dit vioolconcert van Joseph Bologne de Saint-Georges. Album van de week, npoklassiek.nl. U weet de weg ondertussen wel, dan kun je hem deze week helemaal beluisteren. Ze is pas 22, Eva Gevorgian. Ze heeft de Zwitserse Prix Cerdan gewonnen. So what, zou je zeggen. Ik ken die prijs niet. Het is een aanmoedigingsprijs voor jonge pianisten die in 2022 in het leven is geroepen, dus nog jong is. Gevorgian neemt hem zondag in ontvangst. Daarbij speelt ze werken van Frank en Rachmaninoff. En nu komt het prijzengeld 50.000 frank. Een slordige 55.000 euro. Ze won al meer dan 40 prijzen, waaronder de ICMA Young Artist Award. Ze maakte in 2024 haar debuut in het Concertgebouw. Toen was ze 20 dus. En ze nam al werken op voor het label Melodia. Werken van Alexander Scriabin en Frédéric Chopin. Dit is het spel van die jonge pianist Eva Gevorgian.

Grande Waltz Brillante van Frédéric Chopin, door de prijswinnende jonge pianist Eva Kevorkian. Het is net 5:30 geweest, NTR Podium. Dagelijks een podium, een verse oogst van de mooiste nieuwe albums. Vandaag een bijzondere plaat van onze westenburen aan de andere kant van het kanaal. De Britse bariton Roderick Williams stort zich op de liederen van zijn landgenoot en achternaamgenoot Rave Vaughan Williams. Rise Heart heet het album, een verwijzing naar een van de 5 mystical songs van Vaughan Williams. Componist liet verschillende bezettingen na, maar deze is nog nooit eerder opgenomen met piano en strijkkwartet als begeleiding. Bijzonder klankveld krijg je dan. De muziek heeft de ideale ligging voor de mooie, heldere, warme baritonstem van Roderick Williams. Het is het eerste van die mystical songs, Easter, Pasen, Rise Heart, Thy Lord is Risen.

Easter, Pasen dus. Het eerste van de 5 mystical songs van Ray Vaughan Williams, in een arrangement dat hij zelf maakte in 1925... voor zangstem, piano en strijkkwartet. Bariton Roderick Williams, pianist William Vann en het Zacconi Quartet. Er staan ook wat minder mystieke liederen op deze nieuwe plaat, namelijk een selectie van folksongs van Vaughan Williams. Bariton Roderick Williams bewerkte de pianobegeleiding zelf tot een versie voor strijkkwartet. Let op zijn prachtige, heldere dictie. Het is natuurlijk zijn eigen taal, maar het is kraakhelder verstaanbaar.

Barbara Allen, een van de folk songs from the Eastern Countries van Rafe Vaughan Williams. Bariton Roderick Williams, zijn nieuwe plaat met liederen van Vaughan Williams. En hier het Sarconi Quartet naast hem. Het is ruim 6:50. Dit is NTR Podium.

De finale uit Beethovens derde pianoconcert door Maria João Pires, opname met het Zweeds Radio Symfonieorkest. Ze zou dit weekend eigenlijk in het concertgebouw uitgerekend dit pianoconcert uitvoeren met het Nederlands Philharmonisch, Maria João Pires. Maar het gaat niet door. Een paar maanden geleden kondigde ze haar pensioen aan. Pires wordt vervangen door onze eigen Nicola Meeuwsen, de iconische winnaar van de Koningin Elisabeth-wedstrijd vorig jaar. Je zou zeggen, big shoes to fill, zouden de Engelsen zeggen. Nou, het komt wel goed. Zaterdag en zondag in het Concertgebouw Amsterdam. En dinsdag 16 juni ook nog in Tivoli-Vredenburg in Utrecht. Pianist Hannes Minnaar kruipt vanaf morgen weer achter het orgel met Bach's Orgelmis. Naast die klassieker is er ook nieuwe muziek van studenten, compositie op nieuwe haiku's van Jan-Jaap Stegeman. Hele korte gedichten. Die speelt het Nederlands Bach-consort uitvoeringen van 12 tot 28 juni door het hele land. Komende zondag geeft violist Sjoenske Sato een masterclass in Zwolle. Deelnemers zijn de winnaars van het Britten Vioolconcours. Sato is al 13 jaar docent barokviool aan het Conservatorium van Amsterdam. Toegang is gratis. Het is zaterdag 13 juni om 13:30 in de Grote Sociëteit in Zwolle. Zaterdag dus. En de tipjes die kun je vinden op npoklassiek.nl/podium.

0: Vioolconcert van Johann Sebastian Bach in E-groot met violist Shunsuke Sato en het ensemble Il Pomodoro. Hij geeft dus een masterclass aanstaande zaterdag in Zwolle voor jonge winnaars van het Britten Vioolconcours. Het is 5:05, tijd op de valreep nog even voor de ANWB. Goedemiddag, Robert Vriesen.
1: Goedemiddag Hans. Ja, nog steeds een regenachtige spits met toch nog redelijk veel kilometers file. Maar het lijkt erop dat we al over het hoogtepunt van de spits heen zijn. 530 kilometer is er nog over. Ongeluk op de A4 vanuit Antwerpen naar Rotterdam. Er is altijd nog een rijstrook dicht bij Bergen-op-Zoom-Zuid. En dat resulteert nu in 9 kilometer file en een half uur vertraging. Half uur vertraging ook nog op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. Bij Rotterdam Prins Alexander 7 kilometer file. Er lagen daar aardappels op de weg. Die zijn opgeruimd. Alle rijstroken zijn weer vrij.
0: Zometeen na de klok van 6 hebben we de mooie gouden opname deze week.

geschiedenis ingegaan als de langzittende chef-dirigent. Ze zijn erg blij met hem in Pittsburgh. We laten ook een mooie opname horen straks uit de 8e symfonie van Antonín Dvořák. Goed, tot zo na het nieuws.

0: NPO Klassiek. Deze week in de zaterdagmatinée, in samenwerking met het Holland Festival, ontmoeten componist Daniel Wohl en songwriter en vocalist Arooj Aftab elkaar.
1: Last night, my beloved was like the moon.
0: Een gouden duo, samen met het London Contemporary Orchestra onder leiding van Robert Ames. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinee en luister zaterdag vanaf 2 uur naar de NTR Zaterdagmatinee. Live op NPO Klassiek.
2: Pas op hoor, deze is heet.
3: Oef, ja.
2: Wil er iemand nog wat drinken?
3: Ja,
4: lekker.
3: Ja, lekker.
2: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
3: En voor mij, man?
2: En een frisje voor jou.
3: Dank je.
5: Proost.
2: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
6: Ster.
7: In Gaza, in Libanon, zelfs de meest ervaren oorlogscorrespondenten durven niet meer.
8: Bram Vermeulen ziet in Libanon hoe de oorlog zich richt op journalisten.
9: Our job is a dangerous job.
8: De waarheid onder vuur. Vanavond 8:15, VPRO NPO 2, Frontlinie.
10: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-, darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL Fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
11: In het voetbal zijn er momenten...
12: Bergkamp 2-1!
11: ...die impact maken. Waar was jij bij de ultieme ontlading?
12: En die bal gaat erin! Wout Weghorst!
11: Waar je ook was, zorg dat je er weer bij bent.
12: Malen, ja, ja! Ho, ho, ho.
13: Het WK Voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.
10: Geef aan de collectant van MDL Fonds voor maag, darm en lever.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 6:00, Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het onderzoek naar een dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is een verdachte aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het is. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 2 kinderen en een docent kwamen om het leven. 4 kinderen raakten zwaar gewond. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Aksel bij Terneuzen en ging op schoolkamp. In een school in Vogelwaarde is opvang geregeld voor ouders en kinderen. Het plan om duizenden wetenschappers en studenten te screenen voor ze toegang zouden krijgen tot gevoelige informatie gaat niet door. Minister Letchert van Onderwijs heeft de Tweede Kamer geschreven dat het plan moeilijk uitvoerbaar is. De bedoeling was om 8000 buitenlandse en Nederlandse wetenschappers en studenten die met gevoelige kennis willen werken grondig te screenen.

0: Nederland wil maatregelen nemen omdat er zorgen zijn over mogelijke infiltratie door buitenlandse regimes in de Nederlandse wetenschappelijke wereld. De stof trifluorazijnzuur, die onder andere wordt gebruikt in pesticiden en airco's, is schadelijker dan gedacht. Het Europese Agentschap voor Chemische Middelen zegt dat het schadelijk kan zijn voor de vruchtbaarheid en het ongeboren kind. De stof TFA is een vorm van PFAS en komt bijvoorbeeld via bestrijdingsmiddelen in het drinkwater terecht. Milieudeskundigen waarschuwen al langer voor de stof, maar nu is er uitgebreid onderzoek naar gedaan. Nederland had al strenge regels voor TFA. Mogelijk komen die er ook op Europees niveau. De ophokplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep is landelijk opgeheven. Die gold alleen nog in de Gelderse Vallei, de regio waar veel pluimveebedrijven zitten. Staatssecretaris Erkens heeft deskundigen geraadpleegd die de kans op vogelgriep nu inschatten als matig tot laag. Eind april werd de ophokplicht al opgeheven in de rest van Nederland. De ziekte heeft sinds oktober meer dan 2 miljoen kippen en ander pluimvee het leven gekost. Supporters van Ivoorkust kunnen niet naar de VS voor het WK voetbal omdat ze geen visum krijgen. Volgens een supporterswoordvoerder hebben zo'n 500 Ivoriaanse fans hun reis moeten annuleren. Door het strenge immigratiebeleid van president Trump is het voor veel Afrikanen lastig om in de VS te komen. Zo is ook supporters uit Senegal en een Somalische topscheidsrechter de toegang tot de Verenigde Staten geweigerd. Dan het weer nog bewolkt en van het westen uit steeds meer regen. Het is een graad of 17. Ook vanavond en vannacht nog buien, morgen bewolkt en soms wat regen en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal, dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
2: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
1: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
3: NPO Klassiek. NTR. Podium met Hans Hafmans.
4: Goedenavond, welkom terug. Hij krijgt de complimenten mee van dirigent Daniel Barenboim, dat is niet mix. Absolute controle van techniek, intonatie en kleur, zegt Daniel Barenboim over het spel van de Duitse cellist Benedikt Glückner. Nou, laat maar horen, dit nieuwe album met werk van Mendelssohn.

0: Het openingsdeel uit de tweede cellosonate van Felix Mendelssohn. Bijzondere muziek, je hoort heel weinig. Wordt veel te weinig gespeeld en opgenomen. Gelukkig nu wel door cellist Benedict Kluckner en pianist Yu Kosuge. Mendelssohn, Schubertplaat, nieuw album. Leuk, 6:12, tijd voor de ANWB. Goedenavond, Robert Vriesen.
1: Goedenavond Hans. Regenachtige spits, zonder veel kilometers file. Nog 300 in totaal op dit moment. Meeste vertraging nog in de Randstad. Op de A4 kan nog worden file gereden vanuit Antwerpen naar Rotterdam. Nasleep van een ongeluk bij Bergen op Zoom-Zuid. Nog 8 kilometer langzaam rijdend verkeer daar met dik 20 minuten vertraging. En een kwartier vertraging nog als je over de A28 vanuit Utrecht naar Amersfoort rijdt. Nasleep van een ongeluk bij afrit Den Dolder in de vorm van 5 kilometer file. Vanaf Utrecht een kwartier vertraging.
2: Podium met Hans Hafmans op

Harry the Taylor, een van de folksongs van Ray Vaughan Williams. Nieuwe plaat dus van bariton Roderick Williams. Hebben we even aangestipt in het vorige uur met het Sacconi Quartet. Het contract van dirigent Manfred Honeck bij de Pittsburgh Symphony Orchestra wordt verlengd tot en met 2033. Als hij het volmaakt, staat Honeck 25 jaar op de bok in Pittsburgh. Dat is een record in de geschiedenis van het orkest. Ik heb al bijna 20 jaar een heel bijzondere band met dit orkest, zegt Honeck. Vanaf mijn allereerste optredens voelde ik een unieke toewijding aan de muziek. En omgekeerd, orkest is blij met hem. Hij heeft vanaf het allereerste begin ons publiek en onze stad geïnspireerd met zijn buitengewone toewijding aan muziek en zijn artistieke passie, laat de directeur van de Pittsburgh Symphony weten. Wie Honeck met zijn Pittsburgh Symphony wil live zien en horen, hoeft niet helemaal naar de VS af te reizen, want begin september, 7 september, zijn ze te horen, zijn ze te gast in het Concertgebouw in Amsterdam. Honeck dirigeert dan een Amerikaans programma, vioolconcert van Samuel Barber en de 9e symfonie uit de Nieuwe Wereld van Antonin Dvorak. Nou, daar hebben ze nog geen opname van gemaakt, maar wel van de 8e.

Nou zeg, orkest en dirigent geven een visitekaartje af. Pittsburgh, onder chef Manfred Honeck, met het slot uit de 8e symfonie van Antonin Dvorak. Dat gaat wat worden in september, 7 september... als de Pittsburgh Symphony neerstrijkt in het Concertgebouw. Hij tekent dus bij tot 2033 met liefde en plezier van beide kanten. Dat is mooi. Meesterpianist Marta Argerich draait al zo'n 60 jaar mee aan de absolute wereldtop en ze weet gelukkig nog van geen ophouden. Afgelopen vrijdag werd ze 85, deze week haar gouden opname in Podium. We zouden er een maand mee kunnen vullen. Solo recitals zijn relatief zeldzaam bij Argerich. Dat is niet toevallig. In diverse interviews heeft ze te kennen gegeven dat ze zich vaak een beetje eenzaam voelt op het podium als ze solo optreedt. Liever met een heel orkest of kamermuziek. Ze rekent tal van 's werelds grootste muzici onder haar vaste vrienden. Cellist Misha Majski, Daniel Barenboim piano, Janine Jansen viool. En de in 2021 overleden meesterpianist Nelson Frère. Met hem maakte Argerich diverse opnames. Ze waren levenslang bevriend. Ronduit spectaculair is hun opname van de sonate voor twee piano's en slagwerk van Béla Bartók. De virtuositeit van Frère samen met de ontembare energie van Argerich. De vonken spatten ervan af. Bijzondere locatie, februari 1993, Concertgebouw de Vereniging in Nijmegen.

Het slot van de sonate voor twee pianos en slagwerk van Béla Bartók, Marta Argerich en Nelson Freire, levenslange vrienden. Peter Sadlo en Edgar Gugais, slagwerk, opname gemaakt dus begin jaren 90 in de Vereniging in Nijmegen. Liefst kamermuziek dus, of met orkest, met topmuzici werken, liever niet alleen. Er zijn verhoudingsgewijs niet zo heel veel opnamen, solo-opnamen van Marta Argerich. Maar er zijn uitzonderingen die de regel bevestigen. De monumentale pianosonate van Franz Liszt bijvoorbeeld. Argerich is ver verheven boven alle enorme technische uitdagingen van het stuk. Haar interpretatie is zo krachtig en overtuigend dat hij al sinds de jaren 70 geldt als een referentieopname voor deze sonate. Juni 1971 in München opgenomen. Hier is het vierde deel, Allegro Energico, uit deze sonate van Franz Liszt, Marta Argerich.

En toch vindt hij de verstilling en de rust aan het eind van deze grootste sonate. Franz Liszt, pianist Marta Argerich, hier in 1971. Maar inmiddels 85 jaar oud en nog springlevend. Meesterpianist Marta Argerich, kijk op nporklassiek.nl/podium... voor meer info en achtergrond over haar. En de mooie albums die we deze week van haar laten horen. Je kunt alles terugluisteren. Bij het kopje Gouden Opname vind je ze terug.

een rondo van Marin Marais door het ensemble La Reveuse. Grootmeester van de viola da gamba in de Franse barok, Marin Marais. Het is juni maand, Holland Festival maand betekent dat. Gisteravond waren we live met het muziekgebouw in Amsterdam voor een avond geïnspireerd door de gamelan cultuur. Zaterdagmiddag live in het concertgebouw, dus NTR Zaterdagmatinee in samenwerking met het Holland Festival. Met twee artiesten, de Pakistaans-Amerikaanse zangeres Arooj Aftab en de Frans-Amerikaanse componist, composer in residence dit seizoen in de zaterdagmatinée, Daniel Wall, en het London Contemporary Orchestra begeleid. En na het weekend, maandagavond, is het Symfonieorkest van IJsland te gast in het Concertgebouw. Zijn we ook live bij, met artiest in residentie bij het Holland Festival, Hildur Gudnadottir, componist en cellist, als zodanig maandagavond te horen. Hier Hildur Gudnadottir als cellist in haar eigen stuk Tar, de film, gespeeld door Cate Blanchett over de dirigent. Het London Contemporary Orchestra onder Robert Ames.

0: uit de film Tar, muziek van Hildur Gudnadottir. Ze speelt hier zelf cello, het London Contemporary Orchestra onder leiding van Robert Ames. Hildur Gudnadottir, dus aanstaande maandagavond in het Concertgebouw. We zijn er live bij met het Symfonieorkest van IJsland. En het London Contemporary Orchestra is zaterdag in de matinée met twee artiesten, Aroj Aftab, zangeres, en componist Daniel Wall. Ook daar zijn we live bij. Zover is het nog lang niet. Eerst een uur opium met Shula Tas bijvoorbeeld. Shula, wie is je gast?
1: Mijn gast is Daan Heerma van Vos. Daan heeft net een essay geschreven als ter begeleiding van een ander essay. Het essay Waarom ik Amerika afwijs van Menno ter Braak. Het is een essay uit 1927. Maar het is angstaanjagend actueel eigenlijk. Menno ter Braak waarschuwt voor de gevaren van Amerika in een tijd dat mensen nog helemaal niet begrijpen waarom het gevaarlijk zou kunnen zijn. En als we dan nu naar de wereld kijken, dan
0: snap je hem, hè?
1: Snappen we hem opeens.
0: Ja, de oppervlakkigheid,
1: juist,
0: de herrie,
1: precies,
0: om maar wat te noemen.
1: Ja.
0: Nou, dus hoogst actueel.
1: Hoogst actueel.
0: 100 jaar geleden. Ja, zometeen in opium.

0: NPO Klassiek viert zijn 50ste verjaardag. In al die jaren hebben we duizenden liveconcerten opgenomen. Van jonge talenten tot beroemde muzici. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. En elke week hoor je bij ons een prachtige opname. Deze week het debuut van de jonge pianist Nicola Meeuwse in het Amsterdamse Concertgebouw. Als enige Nederlander ooit won hij de eerste prijs bij de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. Wereldberoemde solisten en ensembles komen van 25 juni tot en met 4 juli naar het Blaricum Music Festival om de schoonheid van klassieke muziek te vieren. Ga naar blaricumfestival.com.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven, zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement.
3: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
4: In Gaza, in Libanon, zelfs de meest ervaren oorlogscorrespondenten durven niet meer.
5: Bram Vermeulen ziet in Libanon hoe de oorlog zich richt op journalisten.
6: Our job is a dangerous job.
5: De waarheid onder vuur. Vanavond 8:15, VPRO NPO 2, Frontlinie.
2: TFH investeert onder andere in AI Mills, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
7: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
8: Wegens gigantisch succes, terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
9: In het voetbal zijn er momenten...
10: Bergkamp 2-1!
9: ...die impact maken.
11: Waar was jij bij de ultieme ontlading?
10: En die bal gaat erin! Weghorst.
9: Waar je ook was, zorg dat je er weer bij bent.
10: Malen, ja, ja. Ho, ho, ho.
11: Het WK voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het onderzoek naar een dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is een verdachte aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het is. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 3 kinderen en een docent kwamen om. 3 andere kinderen raakten zwaar gewond. De kinderen die het hebben zien gebeuren worden opgevangen in een buurthuis, zegt verslaggever Jeroen Gortworst.
2: De burgemeesters van Hulst en Terneuzen zijn daar ook langs gegaan om te kijken hoe het daar gaat. We weten dat het een schoolklas is uit het dorpje Aksel. En ook op die basisschool is er een soort bijeenkomst. Ouders kunnen daar naartoe komen. Ook andere kinderen kunnen daar naartoe komen. En die school zegt in grote shock te zijn en vraagt ook om privacy te respecteren.
1: Ouders die met Ryanair vliegen met kinderen zijn verplicht om een stoel naast hun kind te reserveren tegen betaling. De Britse toezichthouder gaat onderzoeken of dat wel mag. Ryanair is de enige die dat verplicht stelt. Volgens Ryanair gaat alles volgens de regels. Het plan om massaal buitenlandse wetenschappers door te lichten gaat niet door. De screening zou nodig zijn om te voorkomen dat gevoelige kennis zou weglekken naar het buitenland. Maar volgens minister Letchert is het geen doen om per jaar 8000 van zulke onderzoeken te doen. Zometeen begint het WK voetbal in de VS, Canada en Mexico. De eerste wedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika is in het Azteca Stadion in Mexico-stad, vertelt commentator Anne de Jong.
3: 80.000 mensen kunnen erin, fameus vanwege de akoestiek die daar is en ook fameus vanwege de wedstrijden.

0: die er al gespeeld zijn. In 1970 wordt gezegd de mooiste WK-wedstrijd ooit waar Pelé schitterde. En ook de hand van God van Maradona was op dat veld. Het wordt wat dat betreft in ieder geval een gekhuis. Op de eerste dag van het WK om 9 uur wordt er afgetrapt.
1: Dan het weer nog vanavond en vannacht bewolkt en wat regen of motregen. Ook morgen geregeld regen en dan wordt het een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
2: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
3: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
4: Ik ben Letitia Gerards en met Maestro Jew at the Movies zing ik in een groots filmconcert vol avontuur, emoties en herkenning. Van Mozart en Ravel tot James Bond. Beleef het live in de Doelen Rotterdam, Muses Arnhem of Muziekgebouw Eindhoven op 23 en 25 juni en 2 juli.
5: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
6: Van 2 tot en met 8 oktober klinkt de mooiste kamermuziek tijdens het Schiermonnikoogfestival. Concerten, masterclasses, excursies en nog veel meer. Ga naar www.schiermonnikoogfestival.nl en boek nu je festivalbezoek.
5: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
7: NPO Klassiek. Tros. Opium met Shula Tas.
8: Goedenavond en welkom bij Opium, je dagelijkse uur kunst en cultuur hier op de klassieke zender. Wat hebben we voor je vandaag? We hebben in de rubriek Bijna Vergeten aandacht voor een vergeten jeugdboekenschrijver en illustrator die eind jaren 80 zowel een zilveren griffel als de prestigieuze Woutertje Pietersprijs won. We nemen straks een kijkje in de coulissen bij een Vlaamse balletdanseres die bij het Nationale Ballet De Sterren van de Hemel danst. En mijn gast is Daan Heerma van Vos. Hij schreef een begeleidend essay bij het opnieuw verschenen essay Waarom ik Amerika afwijs van Menno ter Braak. Het is een essay uit 1927 over de gevaren van Amerika dat in 2026 angstaanjagend actueel is, zou ik willen zeggen. Amerika als slechter ik van Europa. Ik ga er zo met Daan over in gesprek, maar eerst de muziek die een belangrijke rol speelt in het essay, de serenade van Toselli.

0: Je hoorde het kamermuziekensemble I Salonisti met de Serenata van Enrico Toselli. En deze Serenade van Toselli is een stuk dat weinigen nog zullen kennen. Net zoals het essay waarin het een sleutelrol speelt. Namelijk het essay Waarom ik Amerika afwijs. Een Amerika tussen aanhalingstekentjes. Van Menno ter Braak. En dat essay werd geschreven in 1927, bijna 100 jaar geleden dus. Maar als je het nu leest, is het zeer actueel. Bij mij in de studio is Daan Heerma van Vos, die het essay met een eigen essay als reflectie op dat werk opnieuw aan ons voorstelt. Welkom, Daan.
1: Dankjewel.
0: Hoe is het essay bij jou terechtgekomen?
1: Ja, ik heb geschiedenis gestudeerd. Soms vergeet ik dat zelf, maar dat heb ik gedaan. En toen heb ik het ooit gelezen. Vooral volgens mij toen ik Amerikanistiek erbij deed. En ik weet nog dat ik het las en het eigenlijk helemaal langs me heen gaan. Een waarschuwing voor Amerika klonk mij absurd in de oren.
0: Welk jaar was dit?
1: 2009, denk ik.
0: Mm-hmm. Net Obama gekozen.
1: Ja, maar verder nog. Ik heb eigenlijk een hele Amerikaanse opvoeding gehad. De films, de televisie, de muziek. De literatuur, eigenlijk alles was Amerikaans. En ook heel erg in dat historische verhaal van we hebben heel veel aan Amerika te danken. Amerika was heilig en we hadden thuis een helderder idee van wat een Amerikaanse cultuur was dan wat Nederlands eigenlijk was. Dus het stond totaal niet op mijn radar, zo gezegd. En ik vond het ook een beetje, ik dacht, wat is dit voor ouwelijke flauwekul? Dus ik heb het toen wel gelezen, maar het drong niet echt tot me door. Pas later, anderhalf jaar geleden, toen duidelijk was dat Amerika niet eens van zijn voetstuk viel, maar dat het zo rap degenereerde dat ik eigenlijk ging twijfelen aan wat heb ik gemist.
0: Essay specifiek?
1: Nee, dat was gewoon, ik zat daarover na te denken. Ja. Ik volg het nieuws, zeker uit Amerika, volg ik goed. En ik zag het een voor alle domino-stenen vallen. En toen herinnerde ik me dat essay. En heb ik het opgezocht op internet. Heb ik het eerst ontcijferd en toen gelezen. En ik schrok van hoe vooruitziend dat is geweest. Natuurlijk wist hij niet wat er zou komen. Hij wist niet, Ter Braak wist niet. Ik bedoel, de nazi's waren nog niet eens aan de macht. Dat Amerika ons zou redden, wist hij niet. Dus het is niet een directe. Hij benoemt niet direct dingen die nu gebeuren. Dat kon helemaal niet. Maar er is iets diepers wat hij oppikt.
0: Ja, wat is dat? Wat zag je wel?
1: Hij zag, in mijn woorden, hij zag een niet-ontziendheid in Amerika. Die niet paste bij ons, Europeanen. Een obsessie met indruk maken. Met dominantie, met efficiëntie, met geld. Een gejaagd, snel, bulderend leven. Dat zag hij aan de overkant van de oceaan. En hij zag dat eigenlijk antithetisch aan wat wij Europeanen willen en kunnen. En waar wij eigenlijk voor leven, wie wij zijn. Wij zijn een volk, hij zag echt Europeanen als een volk, dat een erfrecht heeft en dat draait om het geheimteken. Dat klinkt een beetje vreemd, maar wat hij daarmee bedoelt is cultuur eigenlijk. Wij zijn een volk dat ons graag verdiept. Wij dalen af in betekenis. Mm-hmm. En dat is op het eerste aangezicht is dat nutteloos. Hij noemt het nutteloze geheimteken. Aan de andere kant is dat precies wie wij zijn. Wij halen onze betekenis uit de verhalen die we vertellen. Mm-hmm. En dat zijn hele oude verhalen. We halen onze betekenis uit muziek, uit alles wat we samen hebben gebouwd. Dat is ook de betekenis van die jongen. Hij ziet een jongen in de tram en die leest de partituur van de serenade die we net hebben gehoord. En hij ziet iets gebeuren met die jongen. Hij ziet die jongen en hij hoort die muziek niet, die jongen. Hij ziet alleen maar die tekens. En op zichzelf is dat heel vreemd. Hij ziet een soort codetaal, maar er gebeurt iets met die jongen. Hij, door die tekens hoort hij die muziek. Door die tekens transformeert hij en wordt hij een ander, rijker, dieper iemand. En dat kan alleen als je daar de tijd voor neemt en de rust voor neemt. En je niet bezighoudt met, in zijn geval, het lawaai buiten de tram. Of de mensen in de tram. Of wie er het mooist uitziet in de tram. Het is een soort afdalen in betekenis. En hij zegt, dat is eigenlijk wat wij in Europa doen.
0: Ja,
1: en
0: als wij in Europa verdiepen ons om het verdiepen.
1: Ja.
0: En dat schetst hij, dat tekent hij af ten opzichte ook van wat hij in Amerika zag gebeuren.
1: Precies, ja. Hij zag het tegendeel en hij dacht, dat pad moeten wij niet volgen.
0: Ja.
1: En er waren
0: hij
1: veel
0: zag daar een gevaar in.
1: Ja, en er waren leeftijdgenoten in Europa. Spengler, Oswald Spengler, Johan Huizinga. Veel Europese intellectuelen waarschuwden op een bepaalde manier tegen Amerika. Huizinga ging er ook heen en schreef ook op. Ja, alles daar is gericht op je overdonderen.
0: Mm-hmm.
1: Maar ze produceren alleen maar. Er gebeurt eigenlijk niks onder de oppervlakte. Dus er waren veel grote Europese stemmen die iets soortgelijks zeggen.
0: Hoe werd er op gereageerd op dat soort geluiden?
1: Door wie?
0: Door de samenleving. Want ik bedoel, er is dus voor gewaarschuwd, er is niet echt naar geluisterd. Hoe werd daar, hoe vielen dit soort SF,
1: nou, ik denk dat,
0: specifieke
1: dat was een
0: SF
1: heel,
0: ter braak?
1: Dat was een heel rijk debat onder intelligentsia. Maar dat duurde niet lang. Want in de jaren 30 was er een veel groter probleem, het fascisme.
0: Mm-hmm.
1: Dus ja, dan kon je wel waarschuwen voor Amerika. Maar in onze tuin kwam Mussolini aan de macht en kwam Hitler aan de macht. Dus dat debat verplaatste zich. En toen was het einde van de oorlog. Amerika redde ons. Dus toen was die waarschuwing helemaal absurd.
0: Ja.
1: Maar wat Ter Braak dus doet, anders dan die leeftijdgenoten, anders dan die andere grote Europese stemmen, is hij zegt, hij heeft het, als hij het over Amerika heeft, niet alleen maar over het land, zoals die anderen, maar ook over eigenlijk het Amerika dat al deel van ons is.
0: Mm-hmm.
1: Dus een neiging in onszelf, ja, die we al hebben. Dat is de neiging die ik net ook omschreef. Het snelle, het gejaagde, het op de oppervlak gerichte. Dus hij ziet het eigenlijk veel scherper dan zijn generatiegenoten. Hij zegt niet, het is zomaar een land. Het is een manier van leven. En wij zijn vatbaar voor die manier van leven.
0: Ja.
1: En als we daar te veel in meegaan, zoals we volgens mij gedaan hebben, verliezen we iets heel wezenlijks.
0: Ja, hij heeft het over Amerika als Europa's slechter ik.
1: Ja.
0: Hij heeft ook Amerika, schrijft hij tussen aanhalingstekens. Kan je uitleggen waarom hij dat doet?
1: Ja, omdat hij het niet alleen maar over het land Amerika heeft, maar ook over die neiging.
0: Het idee.
1: Ja, het idee Amerika en het Amerika in onszelf. Dus het is breder dan dat. Daarom doet hij dat, ja.
0: Amerika was natuurlijk ook een Europees idee. Hè? Het is in feite, Amerika het is een afstammeling van Europa.
1: Ja.
0: Ik vroeg me af tijdens het lezen, is die kritiek op Amerika dan niet ook toch een vorm van zelfhaat?
1: Het is een, denk ik, de woede van een ouder die kijkt naar een kind dat zich niet volgens de regels gedraagt. Ja. En van Amerika is het, dat schrijf ik ook in de inleiding, kun je er ook een soort ouder-vadermoord in zien.
0: Ja. Hoe zie je dat?
1: Nou, dat Amerika is eigenlijk ontstaan met op basis van Europese wet. Eigenlijk ideeën die we hier hadden over de scheiding van kerk en staat bijvoorbeeld. Montesquieu, dat is daar toegepast. Dus dat was eigenlijk een soort een hof van Ede, waar al onze ideeën konden worden uitgevoerd. Nou, de mensen die daar, de eerste Amerikanen, dus de eerste inwoners van, zeg maar, de Verenigde Staten, mm-hmm, ik bedoel niet de inheemse,
0: nee,
1: die hebben überhaupt geen rol in dit verhaal. Die kozen een hele andere levensinstelling. Die kozen ervoor om niet Europees te zijn. Om zich eerst af te wenden van Engeland, maar vervolgens helemaal te gaan geloven in de eigen mythe.
0: Ja, en ze werden daarbij niet gehinderd door de last van de geschiedenis.
1: Nee, en Amerika werd veel groter en veel sterker. Wij hadden Amerika nodig om ons te bevrijden van onze buurman.
0: Ja, ja. Ter Braak schrijft, Amerika is in ons gedrongen. Het is in ons gedrongen, het bezit ons. En hij heeft het ook over culturele annexatie. Waar zien we dat terug? Hoe zien we dat terug?
1: Ja, dat vond ik een wonderbaarlijke opmerking. Dat hij dat toen schreef.
0: Ja,
1: want dat is absoluut het geval. De muziek die we luisteren is Europees. De boeken die we lezen grotendeels ook. Alles wat in Amerika gebeurt op het gebied van mode, van cultuur, waait hier naartoe over.
0: Ja, waarom is dat zo wonderlijk dan?
1: Nou, dat hij dat toen al zag.
0: Ja.
1: Want daar was toen nog niet echt sprake van. Maar ook onze hele cultuur over hoe we geluk beleven, hoe we geluk denken te verdienen. Mm-hmm. Onze hele, wat er gebeurt als we niet meedraaien, dan krijgen we medicijnen volgens DSM. Dat is ook Amerikaans. We leven als Amerikaanse vazalstaat op heel veel gebieden. En dat heeft ons ook veel gebracht. Maar ik denk wel dat waar hij ons voor waarschuwt, daar zitten we middenin. En dat beseffen we nu eigenlijk pas, nu we Amerika afschuwelijke dingen zien doen. Nu voelen we dat die verwantschap ons pijn doet. Mm-hmm. En moeten we er iets mee. En daarvoor is dat essay zo interessant. Dat het ons doet nadenken van hoe verhouden we ons precies tot Amerika? En wie zijn wij eigenlijk zelf?
0: Ja.
1: En dus dat is een hele leuke parallel, vond ik, dat hij het heeft over die Toselli-partituur.
0: Mm-hmm.
1: Maar eigenlijk heeft dit essay van Ter Braak diezelfde status nu. Mensen kennen het niet, mensen kennen Ter Braak misschien niet.
0: Mm-hmm.
1: Maar we hebben hier een Nederlandse denker die een eeuw geleden ons waarschuwde voor wat er zich min of meer nu voltrekt. Dus dat is heel wonderlijk. Dus ik nodig mensen heel erg aan om af te dalen in die geheimtekens. Mm-hmm. En kijken wat onze voorouders hebben gezegd.
0: Ja. Ik moest zelf denken ook aan de Silicon Valley, het scrollen, de annexatie van ons denken, ons doen. Hij schrijft dus al in 1927 dat ieder individu dat zich niet opzettelijk isoleert in deze tijd, moet het besef hebben, ik sta niet vrij tegenover Amerika. Ik moet onophoudelijk partij zijn.
1: Ja, dat is wonderbaarlijk. Ja, dat zou je vandaag kunnen schrijven.
0: Ja.
1: Want inderdaad, als we wakker worden, pakken we onze Amerikaanse telefoon erbij. Kijken we door Amerikaanse bedrijven gerunde algoritmes. We zitten daarin. Als we niet opletten, leven we Amerikaanse levens hier. Zonder dat we het doorhebben.
0: Hmm. Je zei dat je bent opgegroeid met een grote liefde voor het land. Alles ademde Amerika. Hoe is het inmiddels met jouw liefde voor Amerika?
1: Ja, ik hou nog steeds van het oude Amerika. De muziek die ik luister dagelijks is vooral Amerikaans. Maar
0: daar zat toch ook al deze tendensen, zaten daar allemaal al in. Kan je daar op dezelfde manier naar luisteren?
1: Nou, de liedjes die ik luister over die gaan over de Amerikaanse geschiedenis, vind ik moeilijker. Nee, het is wel veranderd. Er zijn. Ik had me 10 of 20 jaar geleden niet kunnen bedenken dat ik ooit een WK niet zou gaan kijken, omdat het in Amerika was. Dat waren twee waarheden die voor mij onbevattelijk waren.
0: Ja.
1: En nu begint het daar. En de ellende begint ook met die Somalische scheidsrechter die er niet in mag.
0: Mm-hmm.
1: Met het Iraanse elftal dat er niet mag logeren. Met supporters die niet mee mogen. Het is een autoritair regime geworden.
0: Mm-hmm.
1: En net zoals mensen niet naar de Olympische Spelen van 36 gingen kijken, zou ik zeggen, laat het gaan.
0: Dank je wel. Daan Heermer van Vos, voor je komst naar Opium. Het essay Waarom ik Amerika afwijs, met een essay dus door Daan Heermer van Vos, is verschenen bij de Arbeiderspers.

Dat was het bekende Rondo Vivace uit het eerste pianoconcert van Frédéric Chopin. Hier uitgevoerd door Claudio Arrau samen met het London Philharmonic Orchestra onder leiding van Eliahu Inbal.

0: Dat was het Four Aces Guitar Quartet met een gitaararrangement van Alla Turca, de 11e pianosonate van Wolfgang Amadeus Mozart. En Alla Turca betekent op zijn Turks. En dat komt omdat Mozart enorm geïnspireerd was door de muziek uit het Korps der Janitsaren, oftewel de militaire muziek uit het Ottomaanse Rijk.
1: Opium vanuit de coulissen.
0: De wekelijkse rubriek in Opium waarin we podiumkunstenaars vragen naar hun voorbereidingen. Hebben ze rituelen en in welke productie staan ze precies? Deze week een Vlaamse danseres die al 7 jaar bij het Nationale Ballet danst en nu te zien is in het programma Masters of Movement.
2: Ik ben Nina Tonoli, tweede solist aan Nationaal Ballet van Amsterdam. Ik ben sinds 2019... hier te werk. En ik ben misschien wel gekend van verschillende stukken dat ik al gedanst heb, zoals Don Quixote of Four Seasons of Giselle. En ik heb ook een boek geschreven, Dagboek van een ballerina. Ik dans momenteel 2 stukken in het volgende programma Masters of Movement. Ik dans mee in het stuk van David Dawson, Empire Noir. En ik dans ook mee in Alexander Rastmansky, Solitude. Empire Noir is wel voor mij het meeste dansen, fysiek gezien. Het meest uitdagende, de meeste bewegingen ook, echt letterlijk. Het is een heel fysiek stuk. Heel spannend, opzwepende muziek. En het andere stuk, Solitude, is iets melancholischer misschien. Het heeft een iets zwaardere boodschap ook, het verhaal er rond. En het is gewoon een heel mooi ingesloten stuk waar ik deel van mag zijn. Zo voel ik mij daar in dit stuk. Stradmansky's Solitude gaat heel specifiek over een foto dat in newspaper, dat zeggen jullie natuurlijk niet, in de krant dus, staat van een man en een kind tijdens de oorlog in Oekraïne, die nog altijd aan de gang is, helaas. Dus het is een heel sterk beeld. Je voelt ook een beetje, het is meer een lading bij dit stuk. En het voelt heel, ik voel gewoon dat ik een beetje oplettender dans van hoe wil ik deze boodschap overbrengen met beweging. Wat natuurlijk niet echt een taal geeft, maar wel waar je een soort misschien subtiliteit kan geven of een verhaal of een beetje meer een... Ik voel ook dat we een beetje meer samen dansen. Het is echt een soort samenhorigheid om dan de man, dus afhankelijk wie danst, te beschermen en eigenlijk mee te gaan in zijn verhaal. Op een dag van de première bijvoorbeeld beginnen we om 11 uur met de balletles. Dat is eigenlijk standaard opwarmles, dat iedereen zijn lichaam klaarstoomt voor de dag. En daarna zijn er ook nog meestal vaste repetities. Dat kan voor een programma zijn dat na de première volgt. Of dat kan nog laatste correcties zijn voor de première, op de dag zelf. En dan rond 4 uur zijn we klaar. En dan maken we eigenlijk ons klaar. Dus sommige mensen gaan naar huis, soms blijf ik hier, dan rust ik uit in onze ruimte hier, waar de dansers kunnen slapen bijvoorbeeld. Waar we ook natuurlijk goed eten op voorhand, zodat we toch genoeg energie hebben voor de avond. En dan maak ik mij eigenlijk zelf redelijk een uurtje of een uur en een half op voorhand klaar van de show, de aanvang van de show, met make-up en haar. En dan kom ik zo wat in de zone van de sfeer. Dan probeer ik ook wat dingen achter de coulissen op het podium, even zien welke spitsen ik aan wil trekken. Zit het kostuum goed? Even de liften nog proberen. En dan even kanten en dan beginnen we eraan, aan de show. Ik heb zelf een heel aantal spitsen klaarstaan meestal, omdat inderdaad wij zijn heel geneigd om toch te checken van, is dit het perfecte paar? Of wil ik eigenlijk een paar dat wat losser zit, dat wat steviger zit? Van, hier kan ik beter op staan of een pirouette opdraaien. Dus ik ben zelf ook heel specifiek daarmee. Dus ik pas echt van, oké, dit stuk wil ik wat zachter, dus ik ga deze nemen en die wat harder. En dan test ik altijd zo'n 5 paar, die neem ik mee op het podium om te kijken van welke wil ik aandoen voor de show. De laatste 15 minuten probeer ik eigenlijk zo wat rust te vinden. Dus meestal probeer ik goed op te warmen, dat mijn lichaam helemaal klaar is en warm is eigenlijk om te gaan. Maar ook een soort kanten dat ik even over de passen ga, doe ik vaak. Gewoon om te kijken van, oké, het zit allemaal klaar, ik ben er klaar voor. En dan gewoon een paar ademhalingen en dan rustig opbouwen. En dan, gewoon, dan heb ik zo'n soort hyperfocus wel dat aanstaat voor de shows. Ik vind de Pas de Deux en David Dawson heel, heel mooi, omdat ik ook altijd partnering heel leuk vind eigenlijk. Ik vind het eigenlijk heel fijn om liften te doen en om samen te dansen met iemand anders, omdat toch we moeten elkaar een beetje aanvoelen. En omdat je daar naartoe werkt voor zoveel repetities, heb je dan op het podium echt wel zo die vrijheid. Zo van, ik ga misschien ietsje verder gaan en dan vangt hij mij toch nog. Dus dat is een heel vrij gevoel van dansen. En het andere stuk voel ik dat er dat is een paar momenten dat ik ook mijn vrouw moet dansen bijvoorbeeld en of met verschillende tegelijk. En dat vind ik wel een soort teder moment. Dus dan probeer ik ook zo een soort geborgenheid te creëren met hun. En het oogcontact tussen de dansers, dat is wel fijn. Dat is niet altijd het geval dat we echt zo in groep mogen dansen. Dus daar kijk ik ook naar uit.
0: Dat was danseres Nina Tonoli in een bijdrage van redacteur Charles Arns. Het programma Masters of Movement van het Nationale Ballet, met dansstukken van choreografen David Dawson, Christophe Pastoor en Alexei Radmansky, is in het kader van het Holland Festival nog te zien tot en met vrijdag 19 juni in Amsterdam. En de muziek onder de reportage komt uit Mahler's Vijfde Symfonie en werd uitgevoerd door het Balletorkest.

Barokmuziek was dit van de Engelse componist Francis Whitty. Je hoorde zijn Divisions in G klein, hier gespeeld door Mathilde Vial, Thibaut Roussel en Ronan Khalil.

0: Het blazersensemble Windsync speelde The Midnight Sun Will Never Set, een compositie van Quincy Jones.
1: Bijna vergeten.
0: 3 jaar geleden overleed jeugdboekenschrijver en illustrator Margriet Heijmans op 90-jarige leeftijd. Ze maakte boeken met haar zus Annemie en tekende onder andere voor In het Ros. Haar eigen boek, Lieveling Boterbloem, won eind jaren 80 zowel een zilveren griffel als de prestigieuze Woutertje Pieterse prijs. Maar het is toch een beetje weggezakt uit ons collectieve geheugen. En daarom leest Matthijs Deen er vanavond uit voor in Bijna Vergeten.
2: Lieveling, boterbloem, dikke vette avondzoen. Je gaat je bed in en ik naar mijn kamer, want ik moet nog van alles doen. Uurtje televisie kijken, dan de plantjes water geven en daarna moet ik strafwerk maken, een heleboel. Zul je stil zijn als ik weg ben? Strakjes kom ik bij je, slapen. Weet je waar de klok op staat? Staat op 7:10. Eigenlijk al veel te laat. Maar ik blijf nog even.

Een meisje stopt haar pop in bed. Dat was het begin van Lieveling Boterbloem. Een boek dat minder lieflijk verder gaat dan het begon. Want het werk van schrijver en illustrator Margriet Heijmans had vaak een scherp en duister randje. Dit was Opium voor vandaag. Morgen zijn we er weer. Dan met Brecht van Hulten. Zij ontvangt theatermaker Gerald Guthman. Hij werkt al jaren als acteur bij theatergroep Vis-à-vis aan het Almeerse strand. En regisseert nu voor het eerst hun nieuwe voorstelling Carousel. Zometeen het avondconcert met Bijtske de Jong. En wij gaan er hier uit met muziek van Robert Schumann. Ik wens je nog een hele fijne avond.

0: NPO Klassiek. Podcast. Vaak zit de organiste ergens verborgen achter dat imposante orgel. In alle registers open neemt Elsbeth Guteke je mee naar de orgelbank. Voor inspirerende muziek en persoonlijke verhalen.
1: Dan heb je vrijdag en zaterdag bijvoorbeeld op de mooiste orgels zitten spelen. En dan kom ik zondagsmorgens hier en dan denk ik, wauw, ben ik thuis.
2: Kerkmuzikus zijn is meer dan alleen een stukje tussendoor spelen.
3: Het leuke van Katermijn spelen is, je moet doorgaan, je kan niet stoppen.
0: Luister naar nieuwe afleveringen van Alle Registers Open, een podcast van de EO. Je vindt hem nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
4: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal doden als gevolg van het verkeersongeluk in Zeeland is gestegen tot 4. Een kind dat zwaar gewond naar het ziekenhuis was gebracht, is overleden. Bij Vogelwaarde in de buurt van Hulst reed een auto in op een groep fietsende schoolkinderen en hun begeleiders. 3 kinderen liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. Een man van 19 uit Hulst is aangehouden. De Britse premier Starmer heeft verzekerd dat hij er alles aan zal doen om het Verenigd Koninkrijk veilig te houden. Starmer reageerde op het vertrek van zijn minister van Defensie, Healey. Die is ontevreden over een gebrek aan investeringen in de krijgsmacht. Volgens hem houdt Starmer zich niet aan de afspraken om de defensieuitgaven te laten stijgen. Starmer, de leider van Labour, staat onder zware druk om af te treden, maar weigert zijn post als partijleider en daarmee premier op te geven. De Zilveren Nipkopschijf, de belangrijkste juryprijs voor televisie, gaat dit jaar naar De Afhaalchinees Thuisbezorgd, over de gevolgen van adoptie. De documentaire serie van Omroep Zwart is een vervolg op De Afhaalchinees van 3 jaar geleden. Maker Chen van Binsbergen is blij met de prijs, maar heeft er ook een dubbel gevoel bij.
2: Dat we zo ontzettend veel erkenning voor de serie krijgen. Maar ik realiseerde me ook dat eigenlijk sinds ze zijn begonnen, dat er eigenlijk wettelijk gezien heel weinig is veranderd voor geadopteerden.
1: Op dit moment is de openingsceremonie van het WK voetbal bezig in Mexico-stad. Het gerenoveerde Mexico City Stadium is met 83.000 toeschouwers helemaal uitverkocht. En de show staat in het teken van Mexicaanse zang en dans.
3: Bienvenidos a Mexico, people of the world, welcome to Mexico.
1: Ook Shakira en Burna Boy gaan optreden. Over een uur is de aftrap van de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. Het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen. Morgen geregeld regen, ook wat zon en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf

0: blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
1: Muziekreizen van IC Productions. Voor liefhebbers van klassieke muziek. Bezoek de mooiste concerten, snuif cultuur op in historische steden en geniet van een prachtig privéconcert. U bent in fijn gezelschap. Kijk op icproductions.nl.
2: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 vertrouwde en verrassende locaties. Van awardwinnende filmmuziek in het Concertgebouw tot meeslepend theater over de wereld van haute couture in de Meervaart. Laat je verwonderen en zet al je zintuigen open. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
1: Voor een echt bijzondere muziekreis. icproductions.nl.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Voor het eerst in Nederland, het Youth Symphony Orchestra of Ukraine. Op 26 juli spelen ze Dvorak's 8e symfonie en Brahms' eerste pianoconcert. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: In Gaza, in Libanon, zelfs de meest ervaren oorlogscorrespondenten durven niet meer.
5: Bram Vermeulen ziet in Libanon hoe de oorlog zich richt op journalisten.
6: Our job is a dangerous job.
5: De waarheid onder vuur. Vanavond 8:15, VPRO NPO 2, Frontlinie.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: NPO Klassiek. NTR. Avondconcert met Bijtske de Jong.
8: Goedenavond. Ze waren amper pubers toen ze elkaar leerden kennen op een zomerkamp voor amateurmuzici. De leden van het Danish String Quartet. En dat is inmiddels bijna 25 jaar geleden. 25 jaar speelden de muzici van het kwartet met veel plezier met elkaar. Nou ja, de huidige cellist een paar jaar korter, die kwam er in 2008 bij. En in die jaren wisten ze een indrukwekkende carrière op te bouwen. Met onder meer het winnen van de Wigmore Hall International String Quartet Competition. Het oprichten van 2 festivals. Het spelen van tal van wereldpremières. Een Grammy-nominatie. En het uitbrengen van meer dan 10 albums. Het kwartet staat ook bekend om hun eigen arrangementen. En daar lieten ze ook wat van horen tijdens het concert dat hier vanavond in het NTR Avondconcert klinkt. En dat is een concert dat 1,5 week geleden is opgenomen in de kleine zaal van het Concertgebouw in Amsterdam. Een concert uit de serie Strijkkwartetten. Die avond speelde het Danish String Quartet het beroemde strijkkwartet van Ravel. Maar er stonden ook allemaal eigen arrangementen op het programma. En die arrangementen die zet het kwartet heel bewust in. In het programmaboekje bij dit concert staat een interview met de muzici. En daarin wordt aan hen gevraagd: is er dan niet al meer dan genoeg repertoire voor strijkkwartet? En het antwoord: op het moment dat je zelf gaat arrangeren, kun je een eigen stempel drukken op je concerten. Neem Ravel. Er zijn waarschijnlijk 100 fantastische opnamen en 100 uitstekende kwartetten die met dit stuk rondreizen. Wij spelen het zo goed mogelijk, maar onze interpretatie verschilt niet fundamenteel van wat anderen doen. Op het moment dat we het gaan combineren met eigen arrangementen, zetten we onze eigen handtekening onder een programma. Dan kunnen we ons onderscheiden. Nou, het concert opende 1,5 week geleden met een eigen bewerking van Stravinsky's Suite Italienne. En daarmee is het in zekere zin een bewerking van een bewerking van een bewerking. Want Stravinsky bewerkte de Suite Italienne uit muziek die hij zelf schreef voor het ballet Pulcinella. En de muziek voor dat ballet was dan weer een bewerking van muziek die lange tijd werd toegeschreven aan Pergolesi. Stravinsky maakte begin jaren 30 zelf 2 bewerkingen van dat Pulcinella ballet, zowel voor viool en piano als voor cello en piano. Die bewerkingen van Stravinsky zijn geweldig, zegt het kwartet in het interview in het programmaboekje. Het was een idee van onze violist Rune Tonsgaard-Sørensen om een arrangement voor strijkkwartet te maken, gebaseerd op die combinatie van die cello- en vioolbewerking. We hebben de strijkkwartetversie nu al een paar keer gespeeld en het werkt erg goed. Nou, dit is dus die strijkkwartetbewerking van Stravinsky's Suite Italienne, gespeeld door het Danish String Quartet.

Het Danish String Quartet speelde hier de Suite Italienne van Igor Stravinsky. Een eigen bewerking van dit werk voor strijkkwartet. Anderhalve week geleden opgenomen in het Concertgebouw in Amsterdam. De stap naar het volgende werk is niet zo groot. Hierna speelt het kwartet het strijkkwartet van Maurice Ravel. Beide werken ontstonden begin vorige eeuw in Parijs. En dat strijkkwartet van Ravel stond 25 jaar geleden al bij het toen nog pritte kwartet op de lessenaars, maar was toen eigenlijk nog te moeilijk. De lastige maten sloeg het kwartet destijds over. Maar inmiddels staat het al jaren op hun repertoire. Ravel schreef dit strijkkwartet op zijn 28ste. Het is het enige strijkkwartet dat hij zou schrijven. In dit werk speelt Ravel, net als in veel van zijn andere werken, enorm met klankkleur. Hij schrijft afwisselend gestreken en pizzicato, dus getokkelde passages voor. Soms is er een sourdine nodig, wat een gedempte klank geeft. En er zijn sterke contrasten van dromerig en berustend tot uitbundig en energiek. Ravel was niet meteen tevreden over het werk. Hij wilde eigenlijk het slotdeel wijzigen. Maar toen zei zijn collega Debussy: bij alle goden der muziek en omwille van mijzelf verandert u niets aan hetgeen u geschreven heeft. Dit is dus dat strijkkwartet van Ravel door het Danish String Quartet.

Applaus voor het Danish String Quartet. Je hoorde hun uitvoering van het strijkkwartet in F groot van Maurice Ravel. Op 30 mei dit jaar opgenomen in het Concertgebouw van Amsterdam. En ik zei al eerder, bij dit concert hoor je niet alleen werken die oorspronkelijk voor strijkkwartet zijn geschreven, maar ook bewerkingen. Bewerkingen door het Danish String Quartet zelf gemaakt. Daar bestond de tweede helft van dit concert uit. Bewerkingen van Scandinavische volksmuziek. En dat is iets waar het Danish String Quartet zich graag mee onderscheidt en al veel succes mee oogste. En geïnspireerd door die volksmelodieën hebben twee van de kwartetleden ook wat nieuwe composities geschreven. Als je in de zaal zit, is het misschien niet eens hoorbaar of je luistert naar een 100 jaar oude melodie of een die Frederik vorig jaar schreef, al dus het kwartet. Nou, dat kan je meteen uittesten, want als eerste klinkt de traditional Pericondine. En dat gaat over in een werk dat Frederik Schön-Schölin, de cellist, heeft geschreven.

Stormpolskan. Een Scandinavische traditional, gespeeld en gearrangeerd door het Danish String Quartet. Via een webshop biedt het kwartet deze arrangementen van Scandinavische volksmuziek trouwens te koop aan. En daarover vertelt het kwartet in het programmaboekje bij dit concert. We kregen vaak post van strijkers die onze stukken willen spelen. Op een gegeven moment hebben we besloten dat een beetje te organiseren. Na afloop van concerten komen mensen nu vaak naar ons toe met de bladmuziek. Zij spelen die stukken zelf en sturen ons hun videoregistraties die wij dan weer op onze website zetten. Zonder dat er een masterplan achter zit, ontstaat zo een community. En dat is ontzettend leuk. Al dus het kwartet. En het kwartet vervolgde anderhalve week geleden in het Concertgebouw dit concert met weer drie Scandinavische traditionals. Kvitoksong, Reginsmidur en Grimur a Medanesi.

het Dennis String Quartet met 3 eigen bewerkingen van Scandinavische volksliedjes. Turlough O'Carolan was een blinde Keltische harpist uit het eind van de 17e, begin van de 18e eeuw. En hij schreef het volgende lied waar je een bewerking van hoort, Planxty Kelly.

De Deense traditional Stödelul. Gespeeld door het Danish String Quartet. Een eigen bewerking van deze traditional. En het kwartet ging verder met de Deense traditional Marie-Louise. En meteen aansluitend volgt The Chat, geschreven door twee van de leden van het Danish String Quartet. En als derde hoor je Gail Warning van een van de violisten van het kwartet.

Gail Warning. Je hoorde het Danish String Quartet met eigen bewerkingen van volksmuziek. Een opname gemaakt op 30 mei dit jaar in het Concertgebouw in Amsterdam. Anderhalve week geleden dus in de kleine zaal. Ja, en met deze op traditionele volksmuziek geïnspireerde melodieën sloot het kwartet toen af. Maar voor het enthousiaste publiek had het kwartet nog wel een toegift voorbereid. Opnieuw een traditional, waarvan je de titel ongetwijfeld ook begrijpt als je geen Deens spreekt. Godnat ook farvel.

0: Godnat, ook vaarwel. Oftewel, goedenacht en vaarwel. Gespeeld als toegift door het Danish String Quartet anderhalve week geleden in het Concertgebouw in Amsterdam. Aan het eind dus van hun concert. Het hele concert is nog terug te luisteren vanaf morgen via npoklassiek.nl/avondconcert.
1: Het avondconcert met Bijtske de Jong op NPO Klassiek.
0: Voor de komende, pak een beetje 3 kwartier, heb ik hier nog een andere concertopname. Een concert dat afgelopen april plaatsvond in de Mozartzaal in het Duitse Schwetzingen. Tijdens het Schwetzingen Festival. Een concert van het ensemble 1700. Een barok ensemble geleid door blokfluitist Dorothee Oberlinger. Oberlinger stelde voor dat concert een programma samen met voornamelijk werken uit een manuscript dat gevonden is in de Biblioteca del Conservatorio di Musica San Pietro a Majella in Napels. Met als centrale componist in dat manuscript muziek van Alessandro Scarlatti. Je hoort zo als eerste de Sinfonia van zijn Serenata Venere e Amore. Een werk met een glansrol voor de blokfluit die hier bespeeld wordt door Dorothee Oberlinger. En meteen aansluitend volgt Scarlatti's concerto nummer 9 in A klein.

Ensemble 1700 speelde concerto nummer 9 in A klein van Alessandro Scarlatti. Met Dorothee Oberlinger op de blokfluit. Je luistert naar een opname gemaakt op 28 april dit jaar in Schwetzingen. Iemand met wie Scarlatti veel contact had was Georg Friedrich Händel. Er was sprake van wederzijdse bewondering en beïnvloeding. En rond 1708 zouden de twee elkaar bijna dagelijks ontmoeten, gaat het verhaal. Georg was even oud als Alessandro's zoon Domenico, ook componist. En die twee waren behoorlijk aan elkaar gewaagd. Zozeer zelfs dat ze ooit een muzikaal duel organiseerden. Waarin ze tegen elkaar opnamen op het gebied van clavecimbel en orgelspel. Op het clavecimbel bleken ze gelijken, maar iedereen

Ensemble 1700 speelde de trio-sonate in G-klein van Händel bij dit concert dat op 28 april werd opgenomen in het Duitse Schwetzingen. Terug naar Alessandro Scarlatti. Hij gebruikte voor het volgende werk dat je hoort een beroemde melodie die al veel componisten voor hem ook gebruikt hadden en na hem ook nog zouden gebruiken. La Folia. In 1672 verscheen La Folie d'Espagne van Jean-Baptiste Lully, geschreven voor vier blazers. En deze versie van La Folia zou de basis worden van variaties voor door vele componisten. Bekende variaties op dit thema werden geschreven door Marais, door Corelli in 1700 ongeveer en Vivaldi in 1705. En de variaties van Alessandro Scarlatti die komen van daarna.

De variaties die Alessandro Scarlatti schreef op het beroemde thema van La Follia. Je hoort een uitvoering door Ensemble 1700, geleid door blokfluitist Dorothee Oberlinger. Een opname gemaakt op 28 april in Schwetzingen. Leonardo Leo werd een kleine 35 jaar later dan Alessandro Scarlatti geboren en zou zijn leerling worden, hoewel dat niet 100% vaststaat. Ook als hij niet Alessandro Scarlatti's leerling was, werd Leonardo Leo zeker door hem beïnvloed. Van Leo hoor je zo zijn concerto nummer 1 in G groot. Een werk met opnieuw een solorol voor de fluit. Dus je hoort opnieuw blokfluitist Dorothee Oberlinger als solist. En meteen daarna is het tijd voor Passaggio Late Night. Met vanavond Pieter van Nes. Dus ik wens je alvast een goede nacht.

0: Passaggio Late Night. Met Pieter van Nes.
1: Een goedenavond. Vanmiddag las ik een nieuwsbericht en hoe actueel het ook was, ik voelde me opeens een beetje teruggeworpen in de tijd. Er was door biologen onderzoek gedaan naar de gevolgen van de zware regens die vorig jaar rond orkaan Senjar naast vele mensenlevens opeisten, ook een groep zeldzame orang-outangs had gedecimeerd. En met name de aardverschuivingen hadden voor de grootste problemen gezorgd. De aardverschuivingen zullen zonder enige waarschuwing hebben plaatsgevonden en er waren vaak meerdere kort achter elkaar, schreven de onderzoekers. De dieren hadden dus geen kans om weg te komen en zullen zijn geraakt door vallende bomen, levend begraven of verdronken in de stortregens. Het moet hels geweest zijn in de jungle toen. Einde citaat. Het lijkt me lastig om daar niks bij te voelen als dat je onderzoeksgebied is. En ik denk ook dat het de onderzoekers aan het hart gaat. Maar ik weet niet of dat ook voor de journalist die het artikel schreef geldt. Want bij dit zinnetje kreeg ik toch even kortsluiting. Er stond: experts schatten nu dat er zeker 58 exemplaren zijn omgekomen. Exemplaren. Dat klinkt alsof je postzegelverzameling waterschade heeft opgelopen. Ik zie dan ook meteen een groep 19e-eeuwse welgestelde koloniale biologen vormen, voor wie de afschaffing van de slavernij een onhandige realiteit voor het uitoefenen van hun hobby was, en die de exemplaren het liefst zelf schoten als bewijs van het onderzoek dat ze doen. Ja, als dat artikel over de dode orang-outangs had geschreven en daarbij had vermeld dat het tijdens dat noodweer onder de menselijke bevolking in Indonesië ook 1100 exemplaren de dood hadden gevonden, en dan waren alle alarmbellen afgegaan. Maar nu misschien alleen die van mij. Nou, ik laat het maar weer gaan. Uiteindelijk schiet je er niks mee op om jezelf druk te maken over een enkel woord, over een enkele valse noot, over wat voor detail dan ook. Woorden doen er wel degelijk toe, details doen er toe. Maar misschien laat ik me wel eens te veel door zo'n detail meeslepen, waardoor het grotere plaatje weer verdwijnt. Tijd en ruimte, dat is dan wat helpt. En dat is precies wat je vindt in de muziek. Welkom bij Passaggio Late Night.

Geen orang-oetangs misschien, maar wel Chattering Monkeys at the Sacred Lake of Wendit uit de Java-suite van Leopold Godowsky. Ongelooflijk moeilijk stuk, hoe simpel het soms ook klinkt. Tobias Borsboom die beklom een tijdje geleden die berg en die nam dat stuk op. Er zijn weinig opnames van, dat is niet voor niks, want de meeste pianisten die kunnen dat totaal niet aan, of die beginnen er gewoon niet eens aan, laat ik het zo zeggen. Dus extra bewijs van Tobias Borsboom, zijn durf en vaardigheden als pianist. Dit is ook mooi, het album van de week van NPO Klassiek met muziek van Joseph Bologne de Saint-Georges. Je hoort, het is een album met Théotime Langlois de Zwarte in de hoofdrol. En je hoort hem hier als primarius in een strijkkwartet samen met Roxana Rastegar, viool Anna Sibniewski, altviool en Hanna Salzenstein cello. In een strijkkwartet, het vierde strijkkwartet van deze Joseph Bologne de Saint-Georges, het eerste deel.

0: De Vrijplaat.
1: Onlangs hoorde ik hier op de radio de geweldige Sinfonietta van Janáček. En wat een magistraal muziekstuk is dat toch. En wat kunnen orkesten dat tegenwoordig toch waanzinnig spelen. Het is zo ontzettend lastig. En in oudere opnames, zoals de LP die ik hier heb met de Wiener Philharmoniker onder leiding van Charles McCarris. Daar hoor je heel mooi hoe moeilijk het eigenlijk is, zonder dat het meteen amateuristisch klinkt. Maar bij dat Sinfonietta moet ik vooral ook altijd denken aan Q1084. Dat boek, dat magnum opus van Haruki Murakami. Het schitterend boek. En dat opent met dat Sinfonietta in de hoofdrol. Ik lees het begin. De radio in de taxi stond op een FM-station dat een klassiek concert uitzond. Janáček's Sinfonietta. Geen werk dat bij uitstek geschikt lijkt voor een taxi die vaststaat in een file. De chauffeur, een man van middelbare leeftijd, hield zijn oren dan ook niet gespitst. Zoals een in het vak vergrijsde vissersman op de boeg van zijn boot staat om te zien wat een niet veel goedsbelovende getijdenstroom gaat doen, zo keek hij met misprijzend op elkaar geperste lippen naar de lange rij auto's die bumper aan bumper voor hem stond. Aomame zat diep weggezakt op de achterbank en luisterde met gesloten ogen naar de muziek. Hoeveel mensen zouden er op deze wereld zijn die bij het horen van het eerste deel van Janáček's Sinfonietta kunnen zeggen: hé, dat is Janáček's Sinfonietta? Waarschijnlijk schommelt dat aantal ergens tussen heel weinig en bijna niemand. Maar om de een of andere reden kon Aomame dat. Janáček schreef deze kleinschalige symfonie in 1926 en gebruikte als openingsthema een fanfare die hij eigenlijk had gecomponeerd voor een sportevenement. Aomame probeerde zich voor te stellen hoe Tsjechoslowakije er in 1926 had uitgezien. Aan het langdurige bewind van de Habsburgers was tegelijk met de Eerste Wereldoorlog eindelijk een eind gekomen. En de mensen dronken er nu pilsener bier, maakten koele, echte machinegeweren en genoten van de plotselinge vrede die nu in Centraal-Europa heerste. Franz Kafka was 2 jaar eerder in ongelukkige omstandigheden gestorven. Het zou niet lang duren voor Hitler opeens als vanuit het niets verscheen om dit mooie, gezellige land op te slokken. Maar op dat moment wist nog niemand wat voor vreselijke dingen de toekomst brengen zou. Dit is misschien wel de gewichtigste les die de geschiedenis aan de mensheid kan leren. Op dat moment wist nog niemand wat de toekomst brengen zou. Terwijl ze naar de muziek luisterde, hoorde Aomame de wind over de velden van Boheme waaien en liet ze haar gedachten gaan over de manier waarop de geschiedenis in elkaar zit.

0: Volgend op dat derde deel, dat moderato uit de Sinfonietta voor orkest van Leos Janáček. Door de Wiener Philharmoniker onder leiding van Charles McCarris. Daarop volgde de meditatie op het koraal Sint Wenceslas van Jozef Soek in de uitvoering van het Delmé-kwartet.
1: P.S. Schrijft u me snel uw altijd toegewijde
0: Karel Nielsen. Ja, in een brief aan Wilhelm Stenhammer, de Zweedse collega-componist van hem. En naar hem was ik eigenlijk op zoek, omdat ik ga binnenkort naar Zuid-Zweden, vakantie. Maar ja, dan als ik ergens ben, dan ben ik toch ook altijd geïnteresseerd in de muziekhistorie van zo'n plek. Afijn, ik wilde me graag in hem verdiepen en stuitte op een website met de volledige correspondentie van Karel Nielsen, die Deense componist, begin 20e eeuw ook. En het was echt een werkelijk geweldige site. Volledig vertaald, netjes geordend, doorzoekbaar. Nou, daar word je in mijn geval echt blij van. Dus, ja, neem maar eens een kijkje op karelnielsencorrespondence.dk. En ja, snuffel lekker rond in die brieven van hem. Ik vond daar bijvoorbeeld deze brief van hem aan Wilhelm Stenhammer. Stenhammer die blijkbaar wat problemen had met zijn laatste compositie. De kantate Zengen. Hij had daar wat problemen mee. En Nielsen, die praatte hem wat moed in. Damgaard, 17 september 1921. Beste vriend, dank voor je brief. Wat is er aan de hand met de kantaten? Natuurlijk moet je die afmaken. Wat heb je eraan als de ene helft goed is, en dat is die ongetwijfeld, wanneer zij in het licht van haar tegenhanger 10 keer zo goed zou worden? Je plan voor die 2 grote, volkomen tegengestelde en toch elkaar aanvullende helften is voortreffelijk. En je mag nu werkelijk niet opgeven. Ik geloof dat ik weet hoe je je voelt, beste Sten. Maar je moet er gewoon je schouders onder zetten. Bedenk dat je niet alleen onbetwist Zweden's nummer 1 bent en je land daarom veel verschuldigd bent, maar ook dat je, omwille van jezelf, werkelijk alles uit de kast moet halen. Wacht niet op de juiste stemming. Begin gewoon met lange halven als een kale cantus firmus, als houten balken die daar liggen en de grondvorm van een huis aangeven, als saaie, ruwe hoekstenen waar je omheen kunt bouwen. Je bent tenslotte ook een meester in het contrapunt, dus gebruik dat. Begin desnoods 50 maten lang unisono. Is het niet dat plastische, hendeliaanse gedeelte dat je nog mist? Kortom, begin

sonaten aan de slag te gaan. Eerder heb je als een titaan gewerkt aan de finale van je symfonie, dagenlang zonder onderbreking. Wel nu, beste vriend, ik denk aan je. Hartelijke groeten aan Helga. Ik verheug me er zo op jullie allemaal weer te zien. En het duurt niet lang meer tot november. Je vriend, Karel N.

0: Ars Nova Kopenhagen onder leiding van Paul Hillier met een van de motetten van Carl Nielsen, Afflictus Sum. Dat is een van de boetepsalmen als ik het goed heb. En dat sloot aan op die interlude, dat tussenspel uit die kantaten die Stenhammar uiteindelijk toch voltooid heeft. En je hoorde dat gespeeld door het Helsingborg Symfonieorkest onder leiding van Oku Kamu. En dat maakt het nu 12 minuten over 11.
1: Passaggio Late Night met Pieter van Nes op NPO Klassiek.

0: Heerlijke muziek van Lars Fernleuf. De boot aan meren is het vrij vertaald. Christian Lindberg trombone, Jonas Lindeborg trompet en het Zweedse blazersensemble onder leiding van Hans Akkesson. En dan komen wij bij de Hollandse nieuwe van Passaggio Late Night deze week. Dat is de nieuwste opname met pianomuziek, piano-solo muziek van de 87-jarige componist en pianist Jan Vriend. Album opgedragen aan Ralf van Raad, die ook enkele van zijn stukken speelt op dit album. Maar naast enkele andere pianisten speelt ook Jan Vriend zelf een aantal stukken. Zijn Preludes into Fugues, daar hoor je er zo twee van. Het is muziek waar de invloed van Bach nooit ver weg is. Daar hoorde je hem eerder al over vertellen. Maar ook Chopin die komt voorbij, in de tweede prelude bijvoorbeeld. En Jan Vriend die zei daar zelf dit over.
1: De tweede prelude begint in D groot en moduleert na 7 maten naar C groot, waar een variant optreedt van de eerste van Chopins 24 preludes. Naast Bach heeft Chopin in mijn muzikale loopbaan een dominerende rol gespeeld. Ik laat Xenakis even buiten beschouwing. Naar mijn mening is Chopin een van de meest mishandelde componisten in de pianowereld. De grote podiumsterren denken allemaal dat ze hun stempel moeten drukken op de interpretatie van zijn werken. En ze wringen zich in allerlei bochten om zich te onderscheiden. Ik kan daar nog uren over doorgaan, want het doet me persoonlijk pijn dat zijn reputatie voornamelijk berust op een lawine van misvattingen en vervormingen. In elk geval heeft zijn uitgebreide palet van pianistische elegantie en innovatie mijn benadering van de piano sterk beïnvloed. Thank you.

Twee van de Preludes into Fugues van Jan Vriend, door hemzelf gespeeld op zijn meest recente album met zijn piano solo werk, uitgebracht bij het label Attacca. Het is de Hollandse nieuwe van Passaggio Late Night deze week. En ik wilde eigenlijk zeggen, volgende week weer een nieuwe, maar we hebben nog een dag deze week. Ja, de dagen zijn even gewisseld. Morgen ben ik er weer en dan laat ik nog meer muziek horen van dit fijne album. Dit is een andere vriend, Matthew Locke's Concert of Two Parts for Several Friends. Een van de suites daaruit. Je hoort Alice, Julien Laferrière viool en het ensemble Ground Floor.

De vierde suite uit The Concert of Two Parts of For Several Friends van Matthew Locke. Ja, vroeg barokke, later renaissance muziek van deze Britse componist. Gespeeld door Alice Julien Laferrière, viool en het ensemble Ground Floor. Ik zat eens wat te bladeren in een boekje dat ik onlangs tegenkwam in de boekhandel. Over het raadsel van woorden, tonen en stemmen van Cees Notenboom. Het is eigenlijk een verzameling columns die hij schreef voor Preludium. Dat blad van het Concertgebouw en het Concertgebouworkest. En ik las daar meerdere prachtige dingen. Maar ook deze column getiteld Droom. Ik heb me altijd afgevraagd hoe we de mensen vervaardigen die we in onze dromen zien. Stel je die samen uit de miljoenen mensen die je tijdens je leven ziet en is dat dan een soort boetseren van levende wezens? Die vraag kwam weer eens bij me op bij een verhaal dat de zanger Tabe Bas me vertelde. Omdat er door zijn droom weer een volgende vraag bij kwam. Hoor je de muziek die je in een droom hoort echt? Of droom je alleen maar dat je haar, ja, muziek is vrouwelijk, altijd even opzoeken, hoort? Hoe dan ook. De droom ging als volgt. De zanger was onderweg in Amsterdam en ging een nogal luxueus soort café-restaurant binnen. Liep door de open ruimte tot aan de bar en zag daar tot aan zijn grote verrassing de ooit zo beroemde tenor Giacomo Lauri Volpi staan. Een grootheid uit de tijd van Beniamino Gigli. Niet zo populair als de laatste, maar in de artistieke rangorde een trapje hoger. Tabe vertelde dat hij met enige schroom naar Lauri Volpi toeging en vroeg of hij iets voor hem wilde zingen. Dat was geen probleem. En de tenor zong A te, o cara uit I Puritani van Bellini. En daar begint voor mij het raadsel. Heb je dat dan echt gehoord, vroeg ik. Ja, dat had hij echt gehoord. Nu weet ik dat men bij wetenschappelijk onderzoek gemeten heeft dat bij dromen de ogen van de dromer echt bewegen. En dus ook werkelijk iets zien. Maar hoe is dat bij horen? Tovert de wonderwereld van het brein een orkest en een tenor naar het dromende oor? Tabe was diep onder de indruk. Hoewel hij erbij vertelt dat hij in het echte leven eigenlijk geen liefhebber van Lauri Volpi is. Moeilijker was dat de zanger hem daarna vroeg of hij zelf ook iets wilde zingen. Maar toen hij dat na enige angstige aarzeling toch maar deed, met geen enkel woord reageerde. Daarna neemt de droom een eigenaardige wending. Want als Tabe zich teleurgesteld omdraait, ziet hij ineens Harry Mulisch zitten. Hij wil hem dan deelgenoot maken van het zo bijzondere feit dat Lauri Volpi daar gewoon achter de bar staat. Maar Mulisch heeft een koude douche voor hem klaar. Want hij vertelt hem dat de zanger achter de bar helemaal Lauri Volpi niet is, maar een dubbelganger. Door de echte naar Amsterdam gestuurd omdat zijn restaurant in Rome een dusdanig groot succes is dat hij overal in de wereld Lauri Volpi restaurants heeft geopend waarin dubbelgangers van hem optreden. Blijft de vraag, hoor je die muziek nu echt of niet? En dan natuurlijk de volgende vraag, waarom hoor ik zelf nooit muziek als ik droom? Of droom ik dat maar?

A te, o cara, amortalora, et i puritani van Bellini, door Giacomo Lauri Volpi. Volgens mij met het orkest van La Scala, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Een hele oude opname, ja, die figureerde in die droom waar ik C.S. Notenboom over schreef. En wat je hier hoort, dat is het vioolconcert. Je hoort het eigenlijk zelden, van John Adams. Het de Chaconne, tweede deel, Body Through Which the Dream Flows. En je hoort Guidon Kremer, violist bij het London Symphony Orchestra, onder leiding van Kent Nagano.

Radio Klassiek. Door een technische storing is er geen reguliere uitzending. Onze excuses voor het ongemak.

Het slot van de Chaconne, het tweede deel uit het vioolconcert van John Adams door Gidon Kremer, violist. En het London Symphony Orchestra onder leiding van Kent Nagano. Maakt het nu bijna middernacht. Heb ik nog één droom voor je in petto. Eén keer de nachtmuziek om de nacht mee in te gaan. Good Night uit de Summer Dreams van Amy Beach. Door Wu Chan en Yuo Pojonen piano. Daarmee wens ik je een mooie nacht. Als je gaat slapen, zeg ik, slaap lekker. Als je wakker blijft, blijf vooral luisteren. Er staat nog heel veel prachtige muziek voor je klaar de rest van de nacht. En voor iedereen zeg ik, blijf dromen.

0: NPO Klassiek. Deze week in de zaterdagmatinée, in samenwerking met het Holland Festival, ontmoeten componist Daniel Wohl en songwriter en vocalist Arooj Aftab elkaar.
1: Last night, my beloved was like the moon.
0: Een gouden duo, samen met het London Contemporary Orchestra onder leiding van Robert Ames. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinee en luister zaterdag vanaf 2 uur naar de NTR Zaterdagmatinee. Live op NPO Klassiek.
2: Ster. Wegens gigantisch succes, terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
3: Wereldberoemde solisten en ensembles komen van 25 juni tot en met 4 juli naar het Blaricum Music Festival om de schoonheid van klassieke muziek te vieren. Ga naar blaricumfestival.com.
4: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
5: De hele dag door.
4: Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
6: Memphis Depay schiet.
5: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
4: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement.
8: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
4: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
5: Wie luistert, weet meer.
7: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
9: Pianosensatie Nicola Meeuwse speelt Beethovens geweldige derde pianoconcert met het Nederlands Philharmonisch. Van 13 tot en met 16 juni in Amsterdam en Utrecht. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
10: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
11: Mart, wat ga je doen?
12: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
13: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
14: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
15: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
16: Hans, alleen de prijs is anders.
13: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
17: Ik heb mensen buikpijn.
18: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
19: Bach als stralend middelpunt van het universum. In koraalpreludes verbinden Hannes Minnaar, het Nederlands Bach-consort, het heden en verleden met nieuwe composities van jonge makers rond Bachs monumentale koralen uit de orgelmis. Kaarten via het nederlandsbachconcert.nl.
18: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
20: Hé, dat is wel raar. Deze

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Middernacht, het begin van vrijdag 12 juni. Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een Kamerbrief van minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Klimaat. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. De fietsfabriek van Cannondale in Almelo gaat eind volgend jaar dicht. Dat heeft eigenaar Pondbike bekendgemaakt. De voorgenomen sluiting raakt 120 medewerkers. De fabriek in Almelo maakt uitsluitend fietsen van het merk Cannondale en volgens Pondbike past de locatie daarom niet in de nieuwe strategie van het bedrijf. De fietsenproducent wil de productie van verschillende fietsmerken juist samenbrengen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar ruim 600 mensen gewond na een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. De openingswedstrijd van het WK voetbal is gewonnen door gastland Mexico. Tegen Zuid-Afrika werd het 2-0. Het eerste doelpunt viel al in de 9e minuut van de wedstrijd. Halverwege de tweede helft scoorde Mexico nog een keer. Zuid-Afrika stond toen al met 10 man op het veld door een rode kaart. Later volgde nog een rode kaart voor Zuid-Afrika en ook nog één voor Mexico. Buiten het stadion was het tijdens de wedstrijd wat onrustig vanwege demonstraties. Die waren er om verschillende redenen, zoals het bendegeweld in Mexico en onvrede onder leraren. Het weer, vannacht bewolkt met regen of motregen en het wordt een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig en daarna droger met ook wat zon. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. De nacht.